0: in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

nu niet zeggen wat ik straks wel doe. Als iedereen het hoort behalve jij. Je bent me veel te veel waard om dat te missen. Sommige dingen zijn te kwetsbaar voor de gillen van de tijd. Dat wie het weet mag het zeggen, voor dit moment ben ik het. Omdat ik zie dat tekens van een tijd een doel niet mis. Dat ik denk soms bij elk telefoontje naar het is. Misschien ben

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
2: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
1: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
3: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
1: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Door 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Technische problemen aan de matrixborden op de A50 Os richting Arnhem. Bij Renkum heb je maar 1 rijstrook over. De vertraging is een kwartier. Die file begint bij knooppunt Ewijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

No Mercy met When I Die. Wat een lekker begin van een vroege donderdagmorgen. Goedemorgen. Ja, het is weer donderdagmorgen, hè. De 30ste alweer van de juli maand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Louvem. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender staat weer klaar. En qua muziek, leuke platen in de playlist. Ik zie je platen staan, de 90-jaren platen, maar ook 60-jaren zelfs nog en 70-jaren. Dus ja, van alles wat. We zijn er gewoon klaar voor. Ja, we gaan beginnen.

Isabelle met Je mag altijd op me rekenen. Dat was een plaat uit 1993. Wat een leuke plaat trouwens, hè? Ja, van Isabelle. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de dag van de Aminator. Maar ook de internationale dag tegen mensenhandel. En de internationale dag van de vriendschap.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Everyday, een plaat van Phil Collins. Misschien wel een onbekende plaat van Phil Collins, maar ja, wat Phil maakt is allemaal mooi, hè? Dus dit was ook een leuke plaat, wel een keer leuk om te draaien. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. Guido Weijers is vandaag jarig, is een cabaretier, is vandaag alweer een 49 jaar geworden. En Lambert Jan Koops is een dammer, is vandaag 51 jaar geworden. Tel Bekkant is een Nederlandse cabaretier, maar ook televisiepresentator, is vandaag 52 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Bedien Stenberg, een Nederlandse fluitetiste, is vandaag alweer 69 jaar geworden. En Karel Struiken is een filmacteur, is vandaag 78 jaar geworden. En dat waren volgens... Nee, hier staat er nog één op. Nico Knappers is een Nederlandse zanger en producent en ook televisieregisseur. En Nico is vandaag 92 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag.

The Living Years, een plaat van Mike and the Mechanics. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur de ochtendmix met Willem van der Belt. En van 9 tot 12 uur Mandje van de Radio ook met Willem van den Belt. En van 12 tot 2 uur Locomotief. Nog geen broodje bal met vakantie, dus de Locomotief. En dan van 2 tot en met 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusing. Van 4 tot 5 uur die Duitse hitmix met Paul Janssen. En van 5 tot 6 uur Enjoy Bluegrass met Jan Theo van Hout. Van 6 tot 7 uur Levenslicht met Meta van Asperen. En van 7 tot 8 uur aan tafel met Nia van der Bos. En van 8 tot en met 9 uur, nog altijd wordt verteld, Willem Rietberg is de presentator. En van 9 tot 10 uur Moment van Rust. Van 10 tot 11 uur muzikale ontmoeting met Bert Michelsen. En van 11 tot 12 uur Van Aards tot Eeuwigheid met natuurlijk Aarduist. Ja, iemand die ook vandaag jarig is. Het is geen Nederlander, maar hij is vandaag wel jarig. We gaan even de verjaardagskalender nog even weer erbij pakken. Even kijken, dat is deze. Ja, Paul Anka is vandaag jarig. Moet ik even opzoeken hoe oud dat hij geworden is. Is alweer 85 jaar geworden vandaag, Paul Anka. We gaan een plaat draaien van Paul Anka. Hier is Lonely Boy.

0: The Lonely Boy in plaats van Paul Anka. En Paul Anka is vandaag jarig. Ja, is vandaag alweer 85 jaar geworden. Hij komt uit Canada en is songwriter, maar ook filmacteur staat erbij. Nou, dit was dus een plaat van hem uit 1959. Paul Anka met The Lonely Boy. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Even deze erbij pakken. Nou, vanochtend begint overal droog en vrij zonnig. Na een warme nacht loopt de temperatuur ook op donderdag weer alweer snel op. En naar zomerse waarde van 25 graden. En later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe. Nou, vanmiddag is het opnieuw volop zomers. Al zijn er grote temperatuurverschillen. Met een westenwind probeert minder warme lucht ons land te bereiken. Waardoor het minder heet wordt op de, dan gisteren. En vooral in het westen is het goed merkbaar. Met zo'n 22 graden vlak aan zee, iets verder landinwaarts, lopen de temperatuur echter alweer snel op. Zo wordt het in Amsterdam ongeveer 26 graden, in Utrecht 28 graden. In de oostelijke helft blijft de hete lucht aanvankelijk aanwezig. En daar wordt het op grote schaal opnieuw tropisch warm. Met maxima van 30 tot en met 33 graden. En op veruit de meeste plaatsen verloopt de middag droog. Met een afwisseling van zon en wolken. Waar later in de middag in het oosten en zuidoosten een enkele onweersbui niet is uitgesloten. Nou, vanavond komt langs de grens met Duitsland lokaal nog een bui. Kan een bui voorkomen. Maar op de verre weg de meeste plaatsen verloopt de avond droog. En vanuit het westen trekken brede opklaringen het land over. En tot zonsondergang zien we de zon nog een tijdje. Met temperaturen die ruim boven de 20 graden blijven, wordt het opnieuw een warme zomeravond. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pakken we het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst nog iemand die vandaag ook jarig is. Moeten we eerst even de verjaardagskalender erbij pakken. Dat is Kate Bush. Kate Bush is vandaag ook jarig. Is vandaag al 68 jaar geworden. Is een Britse zangeres. En vandaag dus 68 jaar geworden. We gaan de plaat draaien van Kate Bush.

Kate Bush, ja, vandaag jarig. Kate Bush is vandaag alweer 68 jaar geworden. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Naar morgen 24 graden, dus qua temperatuur naar beneden. En de windkracht 3 uit het noord-noordwesten. Een zonnetje erbij. En ook bewolking en een kleine kans om het druk weer regen. En zaterdag een droge dag, 24 graden met windkracht 2 uit het noordwesten. Dus een lekkere zomerse dag. Een zonnetje erbij met een klein beetje bewolking. En zondag een zonnige dag, 26 graden met windkracht 2 uit het noordoosten. En de morgen kans op nevel, zo staat het hier. Nou, we gaan even kijken naar de weercijfers. Vandaag toch nog een weercijfer 9. Ja hoor, het is zomer, dus weercijfer 9 hè. En morgen ook een weercijfer 9. Zaterdag zelfs een weercijfer 10. En zondag ook een weercijfer 10. Dus hoge weercijfers. Ja, ook hoge temperaturen. Echt gewoon lekker zomers weer. En ja, vanavond lekker weer buiten zitten. Gisteravond ook lekker buiten gezeten. Was gezellig, leuk. Alleen, ja, dan moet je wel weer vroeg uit. Dat is weer een nadeel, hè? Ja, nou, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst Buckfist.

0: school today, but had to go to visit you. You never know.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De langste file van het land staat in de regio. De A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum een half uur. Een combinatie van wegwerkzaamheden en een storing aan de matrixborden. Je hebt er dus twee rijstroken minder. Vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

0: Living Without You, een plaat van Patricia Pai. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Nou, ik heb twee berichten gevonden. 1898, de arts John Harvey Kellogg ontdekt bij toeval cornflake. En nog een berichtje uit 2003. De laatste Volkswagen Kever in de jaren 30 ontworpen door Ferdinand Porsche rolt in Mexico van de band. De laatste Kever dus in 2003. Straks na 8 uur tot 12 uur. Ja, eerst de ochtendmix. Ja, even goed denken. De ochtendmix. En daarna het mannetje van de radio. En wat heeft Willem zowel in zijn programma? Natuurlijk de vaste items. Zoals deze. Deze komt natuurlijk.
1: Look out! Toetelschijf.
2: Hoera! Ik ben
1: Toetelschijf.
0: En dat is deze plaats. Deze plaats. Aventura van Stone en Chardon. Ik hoop dat ik goed uitspreek, Willem. En kijk, wat hebben we nog meer? De Veronica Alarm schrijft er steeds af, ja.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Dat is deze. Dat is ook een leuke plaat trouwens, hoor. Chris Montes met... Zo is dat, ja. En wat hebben we nog meer? Deze is natuurlijk ook...
4: Radio.
0: Hearts of Soul.
5: It's great fun, it's great fun. Na, na, na, na. That I'm the one.
0: It's great fun.
5: You like to love. It's great fun.
0: Dat is ook weer Willem en deze ook weer Willem.
6: Mi amigo's lieveling.
0: Wordt weer gezellig dus straks bij Willem, bij het mannetje van de radio. Ja, eerst met de ochtendmix en dan mannetje van de radio. En we gaan weer richting 8 uur. Dat betekent alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks bij de Lou gaan we nog een uurtje verder. En bij de Loco, dus eerst de ochtendmix en dan het mannetje van de radio. Benin Stenberg is vandaag jarig. Hebben we nog helemaal niks van gedraaid. We gaan even kijken hoe oud ze vandaag geworden is. Is alweer 69 jaar geworden. De instrumentale plaat dus, ja, Rondo Russo. Hier is Benin Stenberg.

0: Russo, een plaat van Bedien Stenberg. En Stenberg is vandaag jarig. Ja, Bedien is vandaag alweer 69 jaar geworden. We gaan naar het nieuws van 8 uur.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
3: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
2: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
4: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden. En dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
2: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan anders op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Renkum. 3 kwartier vertraging over 9 kilometer. Er zijn 2 rijstroken dicht, deels door werkzaamheden, maar ook vanwege een storing aan de matrixborden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: 105.5. Dit is Lou FM.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
8: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

9 to 5 in plaats van Dolly Parton. Goedemorgen en welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Lou FM op de vroege donderdagmorgen. Vandaag alweer de 30ste van juli maand. Goedemorgen. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. Ja, misschien vandaag wel weer een dagrecord. Gisteren eigenlijk wel, hè? Ja, gisteren was het ook een dagrecord, dus misschien vandaag wel weer. Nou, we gaan er straks naar kijken. En qua muziek, het laatste blokje, kijken we altijd even naar Birdie, Bonnie en José en André van Duin. Ook Jan Smits zie ik hier staan, Henry van Velsen. Een lang blokje. Ik weet niet of ze allemaal kan draaien, maar het heeft allemaal te maken met vrienden. Ja, vandaag de dag van de vriendschap, dus we hebben allemaal platen van vrienden. Nou, we gaan gewoon beginnen.

Toto, we gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 30e van de juli maand. En vandaag de dag van de animator. En wat is een animator? Nou, die houdt de kids bezig op de campings en andere bijeenkomsten. Weet je wel, die clowns en dat genoeg nog meer. Dus ja, vandaag worden dus die animators in het zonnetje gezet. En het is vandaag de internationale dag tegen mensenhandel. En ook de internationale dag van de vriendschap. Nou, straks het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. Allemaal platen van de vriendschap.

Jars, een plaat van Softcell. Wat een heerlijke plaat van een Softcell. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Het is donderdag. Even de programmering erbij pakken. Ja, we zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Van 12 tot 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot 4 uur de non-stop hits, muziek carousel, de arbeidsvitamintjes. En dan van 4 tot 5 uur de nieuwe Nederlandstalige top 30. Al die populaire platen, de nieuwe Nederlandstalige platen weer in een rijtje gezet in de top 30. Dan van 5 tot en met 6 uur het deck over dieren. En van 6 tot 7 uur uurtje factuurtje met Rob Takonus. En van 7 tot 9 uur kerkenwerk. En van 9 tot en met 11 uur de Glory of Gospel met Marco van Doren.

0: Magic, je hoort in plaats van Pilot. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Wil je vanzelf het weer erbij pakken? Ja, vanochtend begint overal droog en vrij zonnig. Na een warme nacht loopt de temperatuur ook vandaag weer alweer snel op. Naar zomerse waarde van 25 graden. En later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe. Nou, vanmiddag is het opnieuw volop zomers. Al zijn er grote temperatuurverschillen. Met een westenwind probeert minder warme lucht ons land te bereiken, waardoor het minder heet wordt dan op woensdag, dus als gisteren. En vooral in het westen is dat goed merkbaar, met zo'n 22 graden vlak aan zee. En iets verder in de landinwaarts lopen de temperaturen echter alweer snel op. Zo wordt het in Amsterdam ongeveer 26 graden, in Utrecht 28 graden. In de oostelijke helft blijft het hete lucht aanvankelijk aanwezig. En daar wordt het op grote schalen opnieuw tropisch warm met maxima van 30 tot 33 graden. En op veruit de meeste plaatsen verloopt de middag droog met een afwisseling van zon en wolken. Maar later in de middag is in het oosten en zuidoosten een enkele onweersbui of een bui niet uitgesloten. En vanavond kan langs de grens met Duitsland lokaal nog een bui voorkomen. Maar op de verreweg de meeste plaatsen verloopt de avond droog. Vanuit het westen trekken brede opklaringen het land over en tot zonsondergang zien we de zon nog een tijdje. En met temperaturen die ruim boven de 20 graden blijven, wordt het opnieuw een warme zomeravond. Dus lekkere zomeravond. Heerlijk! Ja toch? Ja, tenminste als je vakantie hebt, dan is het heerlijk. Nou, ik heb bijna vakantie. Vandaag nog werken en dan...

Elvis Presley met This Night. Zo een avond. Vanavond nog hoge temperaturen. Dus ja, vanavond een zomeravond eigenlijk. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Nou, morgen 24 graden met een windkracht 3 uit het noord-noordwesten. Een zonnetje erbij. Wel een kleine kans op een drupje regen. 1 mm staat hierbij. Maar ja, waarschijnlijk blijft het gewoon droog. Zaterdag 24 graden met een windkracht 2 uit het noordwesten. Een zonnetje erbij. En een kleine kans op bewolking, maar dat zal niet veel wezen. En zondag een zonnige dag, 26 graden met de windkracht 2 uit het noordoosten. Dus ook weer een lekkere zomerse dag op de zondag. Kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 9, morgen ook een 9, zaterdag een 10. En zondag ook een 10, dus hoge weercijfers. Ja, je zou maar vakantie krijgen, dus en met zulke hoge weercijfers, dat begint goed. Dat begint goed. Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar hier is de plaats van de Carpenters.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog altijd druk op de A50 Os Arnhem bij Renkum. De weg is er wel weer vrij. Eerst waren daar twee rijstroken dicht, maar nu kun je er wel weer langs. Maar de file is nog wel 40 minuten lang en 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Jacob en Sylvia met Hartslag. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1900. Even kijken, wat staat hier? 15. Ja, 1915 was 5,6 graden. En de hoogste is gemeten in 2002 was 33,3 graden. Dus dat redden we vandaag volgens mij niet. Dus vandaag geen warmterecord. En de langste neerslagduur was in 1993 was 16,7 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was in 2005 was 37,8 mm. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En het is vandaag de internationale dag van de vriendschap. Dus allemaal platen met vrienden erin. Zoals platen van Henry van Velzen, maar ook Jan Smit en Gerrit Joling. André van Duin met Willeke Alberti en Bonnie en José. Maar eerst dus Henry van Velzen.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaan soms weken, maanden voorbij. We hebben het te druk met onszelf.

Spreekwoord zegt. Vrienden blijven doen we altijd. In plaats van André van Duin met Willeke Alberti. Jan Smit met Gerard Joling met Echte Vrienden. En Henry van Velzen uit Zwolle met Vier Vrienden. Allemaal platen met vrienden heeft te maken met de internationale dag van de vriendschap. Dag van de vriendschap. Ja, zo staat het hier. Inmiddels alweer bijna 9 uur. Weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze donderdagmorgen. Morgen vrijdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks hier op dit radiostation bij Lou FM, Bart van Dijk met het Muziekmuseum. En Bart heeft de boel alweer klaarstaan. De bottenschijf staat erin. En ook het Hollandse blokje, of het Hollandse blokje, nee. Het poldergoud blokje, moet ik zeggen. Het poldergoud uurtje is het zelfs. Ja, daar staat er ook wel weer gevuld. Dus we gaan straks ervan genieten met Bart van Dijk, dus met het Muziekmuseum. En dan middagmatinee met Jeanette. En wat gaan wij nog doen? Nou, we gaan nog een leuke plaat draaien van Bonnie en José met Zoals Vrienden Doen. Heet het morgen. Yeah.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
2: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
1: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
3: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Phil Collins. En hij zat zelf achter het drumstel en ook achter de microfoon. Met andere woorden, hij deed heel veel. Ja, kijk eens aan deze Phil Collins studio. En daarvoor hadden we de bottenschijf voor deze week. Belinda Kinnaar met... Ja, het is mijn leven. En ik weet dat er één iemand in kamp is die heel erg blij is deze week met de botterschijf. En ja, dus wat dat betreft de voorzitter van de bottercommissie, van de botterschijfcommissie, die, nou ja, die kunnen we bedanken daarvoor. Nou weet ik toevallig wie dat is. Dus ja, dat is een geschikte kerel hoor. Dus daar is niks mis mee. Dus wat dat betreft de voorzitter van de botterschijfcommissie, mede namens Gabrielle, bedankt daarvoor. Belinda Kinnaar dus, dat is haar favoriete artiest. Goed, welkom bij de donderdagaflevering van het Muziekmuseum. Dat betekent bijna 3 uur lang muziek en info hier in de ochtendprogrammering bij Lou FM. We zijn vanochtend weer begonnen, natuurlijk. Ja, met de muzikale ochtendspits met Dries. En wat Dries betreft, ja, het Hollandse kwartiertje Dries. Had waarschijnlijk Jacob en Sylvia al van tevoren bericht gedaan. Jullie zitten in het Hollandse kwartiertje. Alleen die konden niet wachten. Nee, die waren alvast van tevoren begonnen aan het Hollandse kwartiertje. Nou, kan ze geen ongelijk geven. Want als je wordt uitverkoren voor dat Hollandse kwartiertje. Nou ja, dan zit het altijd goed. En ja, wat betreft de vrienden. Ja, vandaag de dag van de gevriendschap. Ja, Dries, ik mis er eigenlijk één. Nou, die zal ik straks in het uurtje Poldergoud draaien. En dat is, vriendschap is een illusie. Ja, nou, of je het ermee eens bent of niet, weet ik niet. Straks gewoon het liedje van het goede doel in het uurtje Poldergoud. Dat dus naar aanleiding van het thema in het Hollandse kwartiertje, de dag van de vriendschap. En Dries had allemaal vriendenplaatjes. In ieder geval, de vaste items waren er ook. Oeh, voor zondag een 10. Nou. De naam doet zijn eer aan. Aanstaande zondag, een mooie zonnige dag dus. Weer cijfer 10. Poeh, wordt het warm in de kerk. Nou ja, oké. Okay. Dat is weer wat anders. In ieder geval Dries, bedankt voor de ochtendshow. En hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Wat gaan wij doen zo dadelijk? Natuurlijk de voorkant van de Stentor. Uitgebreide weerbericht komt langs. Ongetwijfeld ook een zonnig weerbericht. Tussen 10 en 11, ik zei het al, uurtje Poldergoud. En dan van 11 tot 12 tijd voor het derde en laatste uur van vandaag. En van deze week al van het Muziekmuseum. Nou, in ieder geval voldoende reden om te blijven luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: Jan en Dien en de Surf City. En daarvoor hadden we ook nog Flashdance, What a Feeling van Irene Cara. Het is inmiddels 8:08. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren tot 12 uur, dus het Muziekmuseum. En voor de fans van Jeanette, ja, gisteren hebben we Jeanette moeten missen, maar vandaag is ze er wel, hoor, heeft ze me verzekerd. IJs en weter dienende, desnoods met een koelvest, maakt allemaal niet uit. Maar straks van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. Ja, bij de aankondiging net ben ik nog twee dingetjes vergeten te vertellen. Ja, er is ook alweer appverkeer met de Moezel, Duitsland, kuuroord daar. Nou, kijk eens aan. We zullen daar straks tussen 10 en 11 muzikaal gezien aandacht aan besteden. Dus kunnen ze eerst even ontbijten, als ze tenminste wat laat zijn met het ontbijt daar. Er is hoog bezoek uit Nunspeet. Nou, straks dus meer daarover vanaf de Moezel. En Geert Hartold, ja, het voetbal dat begint zo onderhand weer. Toernooien, bekervoetbal, en Geert die heeft daar nieuws over. Straks ongeveer 10:30. Dan praten we met Geert Hartold over onder andere het bekerprogramma van DSV. Eerste krant van vandaag, donderdag 30 juli 2026. Ja, brand in Beekbergen gisteren. En dit is zo intens niet te bevatten. Het verdriet is groot na de verwoestende brand bij zorginstelling in Beekbergen. Maar tegelijkertijd is jongster strijdbaar. We moeten verder en we krijgen hulp van alle kanten. Nou, er is al een grote graafmachine is daar aan het werk. Want het was een verwoestende brand en is nog aangestoken ook door een van de bewoners. Dan de droogtecrisis, bijna een feit. Landelijk overleg over lage waterstanden en neerslagtekort. Ik weet niet of het kabinet inmiddels ook alweer teruggeroepen is van het zomerreces. Zou zomaar kunnen, want er is vandaag speciaal overleg in Den Haag. Wat doen ze momenteel eraan? Nou, sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt, slootwater mag niet worden opgepompt en in het hele land zijn de gevolgen voelbaar van de droogte. Nou, vandaag dus speciaal overleg in Den Haag. Dan, ja, brand in Frankrijk. We kunnen het niet gemist hebben. En de economische schade door de bosbranden rond het Franse Bordeaux loopt snel op. 1 uur blussen met een blusvliegtuig kost €15.800. En de aanplant van nieuw bos, wat daar inmiddels al is verbrand en wat er nog gaat branden, nou, dat kost volgens de laatste berekeningen wel tot 1 miljard. En ook bedrijven en campings daar, die krijgen zware klappen. Dan, een film. De Spider-Man film. Vragen stellen over de nieuwe Spider-film mag wel, maar niet over de relatie van de Spider-Man en de Spider-vrouw. Hebben ze echt een relatie of niet? Nou, dat blijft nog even in het ongewis. Dan ook in de krant van vandaag twee mensen met een racefiets. Erik Hoogstraten uit Ommen, die doet na zware operaties iets heel bijzonders samen met zijn chirurg. En als ik zo de foto bekijk, ja, dan fietsen ze samen. En dit was de voorkant van de Stentor.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

Casey and the Sunshine Band, and that's the way I like it. Zo dadelijk het uitgebreide weerbericht volgens collega Smit. Vandaag, naar alle waarschijnlijkheid, geen weerrecord. Zo dadelijk meer.

0: eventjes achteraan. Ja, niks mis mee hoor met deze plaat van Sister Sledge, maar die Frankie van Lee Towers, ja, die vind ik toch zelf iets mooier. Maar weet je wat we doen? Die gaan we gewoon straks draaien, maar eerst tijd voor het weerbericht waarboven staat aanhoudend zomers. De wind die draait vandaag van zuidwest naar noordwest en daardoor is het vooral in de kustprovincies een stuk minder warm dan gisteren. Maar met zo'n 24 tot 28 graden is het op veel plaatsen nog wel zomers warm. In het binnenland wordt het vandaag wel flink heet met 29 tot lokaal 33 graden. Het is wisselend bewolkt met vooral in het zuidoosten en oosten later kans op een onweersbui. Morgen, vrijdag, wordt het van noord naar zuid zo'n 23 tot 30 graden. En de zon die schijnt geregeld, maar er zijn ook enkele onweersbuien. Het komend weekend blijft het droog met veel zon. Zaterdag wordt het zo'n 23 tot 27 graden. En zondag is het met 24 tot 30 graden iets warmer. Ik zei het net al, de zondag doet de naam eer aan. Ja. Een zonnige dag. Weercijfer 10 volgens Dries vanmorgen. Dus nou ja, wat dat betreft mooi weer. En kreeg ze juist al een berichtje erover. Het is wat betreft de temperatuur in de kerk ook altijd wat. Ja, 's winters te koud. Maar ja, dat komt dan weer omdat in verband met de hoge energieprijzen de verwarming niet aanstaat. En ja, nu staat de verwarming ook niet aan. Maar nu is het weer te warm. Nou, moet de kerkgang eigenlijk niet beletten, hè? Zullen we het daar maar bij houden? In ieder geval aanstaande zondag, weer cijfer 10 en ongeveer 30 graden.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens. Evergreen. Bart van Dijk.

Manfred Mann en Dua Diddy Diddy. Ik zit net een verhaal te lezen over simpele en betaalbare verkoeling. En dan blijkt toch dat een ventilator in huis de beste oplossing is. Ja, kost niet zoveel. Tenminste, ze zijn er in verschillende prijzen en natuurlijk ook verschillende uitvoeringen. Maar ja, airco natuurlijk ook handig. Alleen airco is in gebruik ook duurder. Hoewel iemand die bij mij de airco thuis heeft geplaatst, die heeft mij voorgerekend dat het per uur maar 19 eurocent kost. Of die berekening ook klopt, dat weet ik niet. Nou ja, hij heeft het wel geplaatst. En omdat, tuurlijk, het kost allemaal geld. En wat betreft de

0: Ventilator die werkt het beste als die rechtstreeks op je lichaam is gericht. Ja, als je dan een groot gezin hebt, dan moet je nogal wat ventilatoren hebben. Dus of dat dan ook weer zo handig is, dat weet ik ook niet. Ja, ik zal wel beren op de weg zien in dat geval. Maar nee. De airco hier in de studio werkt wel. Alleen de airco heeft één probleem. Die koelt niet om het hoekje waar ik zit. Dus hij koelt wel in de ruimte waar die hangt. Heerlijk, aangenaam. Ja, Dries, maar waar ik dan zit. Dan moet die koele temperatuur, tenminste die koele wind, moet dan om het hoekje door de deur. En dat lukt niet helemaal. Dus misschien dat daar nog eens een keer een oplossing voor gevonden kan worden. Nou, er zijn ergere dingen, ik weet het. Ik had het net over Frankie met het liedje van de Sister Sledge. Toen had ik het ook over Lee Towers. Nou ja, in verband met het korte termijngeheugen. Laten we hem nu maar draaien.
1: At 11 p.m. on the night of Friday, the 23rd of May,

0: Frankie. Ik zei het net al met het korte termijn geheugen van mij. Nou ja, om daar niet al te diep op in te gaan. Moest ik niet te lang wachten met het draaien van die plaat van Lee Towers, Frankie. Dus dat is bij deze dan gebeurd, ja. Ik had het net over de temperaturen, onder andere in de kerk. Zomers te warm en 's winters te koud. Nou ja, er is iemand anders die reageerde erop. En die schreef mij zojuist. Het is altijd wat in de kerk. Zomers te warm en 's winters categorisatie. Ja, zo kun je het ook bekijken. In ieder geval, dat was de man van de topshow op dinsdagmiddag, Gerrit-Jan Top. Dus bij deze, Gerrit, bedankt voor het reageren. Dan een verhaal over gif in koekjes. De 46-jarige Antonio L., die wordt verdacht van het doden van zijn partner, zegt dat hij door vergiftigde koekjes niet zichzelf was. De man zou zijn 45-jarige vrouw de keel hebben doorgesneden in een woning in Amsterdam. De verdachte bekende de vrouw te hebben gedood en hij meende dat het slachtoffer een taser wilde pakken. Ik was mezelf aan het verdedigen en het stroomstootwapen is tot op heden niet gevonden door de politie. De koekjes wel en die worden op dit moment onderzocht. Nou, de man zit in hechtenis en de volgende zitting is op 2 oktober aanstaande.
1: Het is weer zomer.

Belfast. Je luistert naar de OFM tot 12 uur, dus het Muziekmuseum. Straks ook nog van 12 tot 2, de middag matinee met Jeanette. En vanochtend Dries op de radio. En Dries die houdt van lijstjes, ja, records en allemaal dat soort dingen. Maar ook de verjaardagskalender en op de verjaardagskalender bij Dries. Paul Anka. En ja, ik wist niet eens dat hij nog leefde. Maar ja, volgens Dries is hij vandaag 85. Dus dan gaan we er maar vanuit dat Dries het bij het rechte eind heeft. Nou, als we het dan over Paul Anka hebben. Dries die draaide vanochtend al de Lonely Boy. Maar dit is er eentje van diezelfde Paul Anka. Steel Guitar en A Glass of Water.

0: Palanca, ja. Nogmaals, of hij nog leeft, ik weet het niet. Maar dat kan Willem Vlieger morgenavond bij Tijdloos wel vertellen. Want ja, die schudt dat gewoon uit de mouw. Die weet dat allemaal. Dit was Palanca. Een steel guitar en een glass of wine. Ja, Dries die houdt van lijstjes. En nou ja, ik hou ook wel van lijstjes. Ik heb hier ook een lijstje voor me. En Nederland staat eindelijk weer eens een keer bovenaan in een lijstje. En wat is dat voor een lijstje? Nou, duur, schaars en de slechts gevulde voorraad van Europa. Problemen rond het gas stapelen zich op voor Nederland. Nou, kijk eens aan. Bovenaan de lijst dus met voorraad opslag van die tanks zijn dat van gas. De slechts gevulde voorraad van Europa. Dus nummer 1. Nou, of we daar met stip staan, dat weet ik niet. Nou, als we dan toch over niet al te frisse dingen in Nederland hebben, of tenminste niet al te prettige dingen. Het volgende bericht gaat over de herstelmoestuinen rond Gemoers. En dat is een fabriek. Na een proef op 3 locaties worden de komende jaren honderden moestuinen rond de Gemoersfabriek in Dordrecht voorzien van schone aarde. De grond in die moestuinen in de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht is vervuild met schadelijke chemische stoffen die onder de verzamelnaam PFAS vallen en die komen uit de genoemde fabriek. Gemoers betaalt het herstel en dat zijn enkele tientallen miljoenen euro's. Onlangs werd in Wijngaarden, een dorp in Molenlanden, ook een proef afgerond en vorig jaar vonden in Sliedrecht en Papendrecht al pilots plaats. Nou, waar die vervuilde grond dan weer heen moet, dat weet ik niet. Nou, ik zal niet het slechtste in mij op laten komen, maar dat zal ergens ongetwijfeld weer gestort moeten worden. En ja, misschien wel voor verhoging van terreinen of zo, wat er gebouwd wordt. En dan komen ze jaren later daar weer achter. Nou, hoop maar dat dat niet zo is.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

De Beatles, John, Paul, Ringo en, ja, ik heb het uit mijn hoofd geleerd, die vierde, George en Michel, daar hoorden we ze mee. Bijna het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum, zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de bottenschijf Belinda Kinnaar, Het is mijn leven. En dan verder met Nederlandstalige muziek, een uurtje poldergoud. Straks ongeveer 22:30 gaan we bellen met Geert Hartold, onze DSV-voetbalverslaggever. Maar Geert heeft ook over andere clubs ongetwijfeld wat te vertellen, want het bekertoernooi zit eraan te komen. Wat andere voetbaltoernooien hier in de buurt. Kortom, zo dadelijk horen we het laatste nieuws over dat voetbal van Geert Hartold. Ongeveer 22:30 zal dat zijn. En zoals beloofd ook nog straks wat muziekjes richting Duitsland, richting de Moezel. Gewoon blijven luisteren naar Lou FM tot 12 uur, dus het Muziekmuseum. We gaan eruit met The Cats, want die hadden we nog niet gehad. Rock and Roll, I Gave You, The Best Years of My Life. I can't.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 10 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast. Maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Birdie. Ja, daar was Dries vanochtend nog niet aan toegekomen. Daar zijn we vrienden voor. In verband met de dag van de vriendschap vandaag. Ja, Dries die had in het Hollandse kwartiertje vriendenplaatjes en vriendinnenplaatjes natuurlijk. En deze was hij nog niet helemaal aan toegekomen, had hij niet meer de tijd voor. Dus vandaar. Ja, ik zei al naar aanleiding van die vriendenplaatjes. Ik heb zelf meer met vriendschap is een illusie van het goede doel. Nou, naar aanleiding daarvan kreeg ik, ja, sorry, ik kan het ook niet helpen, een berichtje, een appje. Of heb je daar ervaring mee? Vriendschap is een illusie. Nou, zullen we daar maar niet op ingaan. In ieder geval, welkom bij het uurtje Poldergoud hier op Lou FM. Verstaanbare liedjes tussen nu en 11 uur. Straks ook nog aandacht voor, ik zei het al eerder vanochtend, de bed and breakfast aan de Moezel. Hoog bezoek daar deze dagen. En daar komen we straks nog even op terug met een liedje. En natuurlijk straks om 10:30, ik vertelde het al eerder, gaan we praten over het voetbal in de regio. En dat doen we naar aanleiding van het programma van het bekervoetbal, onder andere van DSV. En dan gaan we praten met Geert Hartold straks ongeveer 10:30.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

Het goede doel en vriendschap is een illusie. Door schade en schande word je wijs. Zullen we het daar maar op houden? Ja, je luistert naar LoFM, het uurtje Poldergoud, middels de uur van het Muziekmuseum. En zoals net al verteld, we gaan met het volgende liedje richting Zuid-Duitsland, richting de Moezel. De Bed and Breakfast, daar van Ruud en Birdie. Is momenteel hoog bezoek, kreeg daar een berichtje van. Tom met zijn vriendin en in het kader van de privacy is mij vriendelijk nog dringend verzocht door Ruud. Geen achternaam erbij. Nou nee, dat zal ik dan niet doen. Maar Tom met zijn vriendin en ja, die ken je wel, staat erbij. Nou, die ken ik niet, maar ik had van Klaas, de voormalige buurman van Tom, al wel gehoord dat het een degelijke dame was. Nou, kijk eens aan. En dat is alleen maar goed om te horen. Nou, de uitbater van de Bed and Breakfast die schrijft ook nog, ja, het lijkt hier wel een soort kuuroord hier. Nou ja, ik vind het zelfs af en toe ook een mediation centrum daar. En dan, ja, Ruud de mediator. Dus wat dat betreft, niks mis mee. Nou, er is ook bier und wijn. Ik hoop dat ze inmiddels het ontbijt achter de kiezen hebben. En dat ze nu even rustig de boel even aan het doornemen zijn. Nou, speciaal voor de aanwezigen daar bij de Bed and Breakfast aan de Moezel. Punderlieg is hier.

Twee liedjes achter elkaar, speciaal voor de mensen daar, ik denk op het terras bij de bed and breakfast van Ruud en Birdie. Tom en zijn vriendin daar aanwezig en ja, er zat nog iemand bij die ik niet thuis kan brengen, maar ach, Ruud noemt het zelf een kuuroord. Ja, kan me er iets bij voorstellen, biologische wijn, ja, dat past wel bij een kuuroord en ook nog wat andere drankjes. En ja, terwijl Jan Smit aan het zingen was over Tranquilo, deed ik even mijn ogen dicht en zat ik in gedachten ook weer op het terras aan een heerlijke cappuccino. Nou, ik hoop dat Tom en zijn vriendin aangename dagen daar hebben. Geniet ervan en nou ja, doe gewoon wat je zelf wilt. En luister ook naar Ruud, de mediator, zoals ik hem net noemde. Want ja, die weten overal van, hè? Dus bij deze. En we hoorden ook nog het bangere hart van Rob de Nijs. Het is inmiddels 22:55 en ja, een bericht in de krant van vandaag van de burgemeester. En dat is de burgemeester van Nunspeet. Burgemeester Celine Blom die wil in gesprek met de agrariërs in de gemeente Nunspeet, nu ze zeggen dat ze in de knel komen door het nieuwe stikstofbeleid. In Nunspeet ging een aantal boeren afgelopen maandagavond de straat op om te demonstreren tegen het volgens hen te strenge stikstofbeleid van het kabinet. Ze blokkeerden enige tijd de rotonde van de Nijverheidsweg en de N310. Demonstranten stichtten brand in de begroeiing op het Middeneiland. Onbegrijpelijk en onverantwoord, vindt burgemeester Blom. Demonstreren is een belangrijk recht, zegt ze. Daar wil ik ook ruimte voor geven. Maar brand stichten in deze tijd van droogte is hartstikke tricky. Dat moet je gewoon niet doen. De brandweer moest uitrukken. Ja, dat ging ook nog met enige moeite ging dat gepaard. Want er stonden wat mensen in elektrische rolstoelen. Die stonden op de weg en daar moest de brandweer langs. Ja, en dan kan de brandweer kiezen of over de rolstoelen heen rijden. Of door de kort aangelegde middenbegroeiing. Nou ja, je raadt al wat ze hebben gedaan. Maar nou ja, het is allemaal goed gegaan. Maar het was wel millimeter werk met die grote brandweer langs de rolstoelen die daar ook stonden. Nou, kijk eens aan. Wat betreft het demonstreren, de burgemeester vindt dat goed, maar dan wel graag zonder vernielingen. Ik zou het heel fijn vinden om met de boeren in contact te zijn. We staan naast jullie. Hoe kunnen we samen optrekken? Nou, goed idee van burgemeester Blom in gesprek met de boeren. Al heb ik het over, als ik het over de vernielingen heb. Nou ja, ik kan het ook niet helpen, maar ik was toevallig ook ter plekke. Ik stond op ruime afstand hoor, dus ik stond niet op het middenterrein, maar ik stond op gepaste afstand, zullen we het daar maar op houden. En ik zag ook wel twee jongens lopen met een jerrycan. Die werd gevuld bij, nou ja, de heel dicht in de buurt zijnde benzinepomp. En nou, dat waren duidelijk geen boeren. Nee, dus wat dat betreft, nou, zullen we het daar maar op houden? Ja. Niet te veel mee bemoeien, Van Dijk. Zo dadelijk gaan we praten met Geert Hartold. Dat lijkt me een veel beter idee. Maar eerst nog André Hazes.

0: André Hazes en de zomer, zoals beloofd. We gaan praten met Geert Hartold en ik moet van de woorden er even duidelijk bij zeggen. We hebben nog geen voorgesprek gehad, want ik was een beetje laat met bellen en daar is hij dan zomaar op de radio. Geert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja. En ik moet dan ook weer even wat zeggen. Ik heb ook nog niet zo heel...

0: augustus, maar ook op 5, 12 en 19 september, dan ben jij er niet.
1: Nee, en dat is een goede reden hoor.
0: Oh.
1: Daar zit gelukkig geen narigheid achter van ziekenhuisbezoek of iets anders. Nee, 15 augustus dan zijn wij nog op vakantie. Dan zijn we nog in Noord-Oostenrijk.
0: Zo.
1: En dan gaan we in die week daarop met een paar overnachtingen waarschijnlijk weer terug naar Doornspijk. En dan had ik gezegd, ja, 5, 12 en 19 september. Na afloop van de vakantie en als alle kinderen weer naar school gaan en de kinderen, de kleinkinderen en de kinderen werken weer, dan gaan Henny en ik het weekend van 5 september nog een weekendje weg. En dan hebben wij altijd in september of oktober onze vriendendag en ons hartaldagje. Hartaldagje betekent, ik heb twee broers die allebei gelukkig getrouwd zijn en met mij erbij gaan we dan met z'n zessen, met Henny natuurlijk, ook een dagje uit. En dat hebben we maar meteen allemaal in september gepland. Dan is het weer vaak nog mooi en dan zijn er soms ook nog evenementen of het toeristenseizoen is nog een beetje aan de gang. Dus vandaar dat we, ik zal een aantal bekerwedstrijden missen van het harde en DSV. En ik mis de eerste competitiewedstrijd.
0: Nou ja, je hebt het in ieder geval op tijd aangegeven, Geert. Dat is al heel positief.
1: Ja, zeker. Ik vind dat dat ook moet, hoor. Als je vrijwilligerswerk doet, en dat doe jij ook veel, dan wordt er op je gerekend. En als je een keer niet kunt, dat moet ook kunnen, vind ik. Dat is de andere kant van vrijwillig. Maar als je dan echt een keer niet kunt, met een goede reden, dan moet je dat tijdig aangeven. En bij DSV probeer ik altijd wel dat ik, als ik een zaterdag wat heb, dat het dan de uitwedstrijden zijn. Want dan heb ik minder te doen voor DSV. Dan hoef ik eigenlijk alleen maar de radio's af te zeggen. Maar de thuiswedstrijden bedien je ook het scorebord. Je heet ze welkom. Je bent speaker. De doelpuntentune moet hopelijk vaak aangezet worden. Dus een thuiswedstrijd bij DSV is wat vervelender als ik er niet ben dan een uitwedstrijd.
0: Nou, kijk eens aan. Jeannette heeft je verlofbriefje keurig ingevuld en ondertekend. Dus wat dat betreft, bij de verschillende sportprogramma's hier in de regio ben je niet aanwezig. En dan ook niet bij Noord-Veluwe Sport.
1: Nee, misschien dat ik nog mijn best doe om iemand te vinden die in elk geval de stand even doorbrieft. Maar hangt er ook een beetje vanaf, is die eerste competitiewedstrijd uit, dan zal ik wellicht wel iemand vinden die dat kan doen. En de bekerwedstrijden, ja, moeten we even kijken. DSV Elburg, het is jammer dat Elburg nog het harde voor de omroep in Elburg geen vaste persoon heeft. Anders zou die het ook eventjes tegelijk kunnen doen. Dan horen de mensen ook meteen wat DSV doet.
0: Ja, nou, Gert-Jan Mulder, de presentator van Noord-Veluwe Sport op de zaterdagmiddag, die heeft in ieder geval de beschikking over sociale media en die staat handig mee, dus die kan wel altijd verschillende dingetjes vertellen.
1: Ja, ik hoop dat hij dat dan doet.
0: Nou, daar ga ik toch wel vanuit, Geert.
1: Ja, belangrijk genoeg, hè.
0: Ja, hoor ik enige twijfel in jouw stem?
1: Nee, maar ik kan me voorstellen dat als hij daar in de studio zit en er zijn een stuk of 4, 5 wedstrijden aan de gang en ik weet niet of hij meteen presentator slash technicus is,
0: ja,
1: dan heeft hij wel veel aan zijn kop, hoor.
0: Ja, dat is hij, maar ik heb wel begrepen, hij doet de deur op slot en er komt niemand binnen, dus hij zit alleen hier.
1: Oh, nou, dan moet dat goed gaan.
0: Nou, dan gaan we daarvan uit. Geert, ja, bekervoetbal, toernooien, het zit er aan te komen.
1: Ja, eerste Veluwe Cup, dat is al 15 augustus. Dan speelt een groep van 4, OWAS, Doornspijk, Elburg en 't Harde, een onderling competitietje van 3 wedstrijden. En dat zijn 2 wedstrijden per keer op de zaterdagen. En dan is het door de week op 18 en op 19 augustus ook nog een wedstrijd. Voor DSV begint het op 15 augustus. Dan spelen, het is trouwens allemaal op Sportpark Schenk bij SV 't Harde. 15 augustus speelt DSV tegen OWAS. Dan spelen ze op 19 augustus. En ik dacht dat dat

0: woensdag was, spelen ze tegen Elburg. En dan de volgende zaterdag, 22 augustus, dan hoop ik er trouwens ook weer te zijn, dan spelen ze tegen het Harde. Dat is dan de Veluwe Cup. Ja, en toen ik dus daarna de bekerindeling zag, ja, echt blij werd ik er niet van, Bart.
1: Wat dan?
0: Nou, kijk, de bekerindeling is ook DSV, Elburg, het Harde, Zwart-Wit. Nu doet zich het feit voor dat dus op 22 augustus speelt DSV vriendschappelijk tegen het Harde. Op 5 september speelt DSV voor de beker tegen het Harde. En je hebt zomaar kans dat ze dan ook nog in september voor de competitie, het programma is nog niet bekend, weer tegen het Harde spelen. En ik kan me voorstellen dat spelers, nog trainers, daarin staan te juichen. Vriendschappelijk oké, beker ook nog wel, maar competitie wil je eigenlijk nog niet alles prijsgegeven hebben over je opstelling, over je team. Ik weet niet of het zo fijn is voor wat ik net zei, spelers en trainers. Voor het publiek misschien wel. Ze zien binnen hele korte tijd een aantal derbies. Maar ik had misschien wel net zo lief gehad wat minder bekende ploegen.
1: Nou ja, als DSV 3 keer wint, dan is er niks aan de hand.
0: Nee, en als daar de 3 keer wint, is er ook op zich niks aan de hand. Maar ja, ik heb een beetje twijfels erover. Stel dat een trainer, of het nou van het Harde is of van DSV, iets uit wil proberen. Of die wil eens gewoon kijken van... want ze zullen natuurlijk toch in hun achterhoofd houden of je nu op die Veluwe Cup speelt of voor de beker. Jongens, met een paar weken, hè, het programma kan ook anders lopen hoor, maar dan ontmoeten we elkaar weer. Dan hoop je maar dat je niet te veel geheimtjes hebt prijsgegeven.
1: Nou, dan help ik jou dat meehopen, Geert.
0: Ja. Nou, het programma voor DSV, voor de beker, heb ik dus nog niet ergens kunnen vinden. Ik heb van Tom Vermeulen dus het bekerprogramma van het Harde gezien. Nou, en dan weet je meteen als A tegen B moet, dan moet op diezelfde zaterdag C tegen D. Dus je kunt er wel iets van maken. 29 augustus, voor zover ik het dan invullen. Hoe DSV naar Zwart-Wit 63 in Harderwijk. 5 september spelen ze thuis tegen het Harde. En dan 12 september, dan is alleen Elburg nog over. Maar ik weet niet of DSV dan uit of thuis tegen de Elburger Sportclub speelt.
1: Oh.
0: Maar dat is wel de wedstrijd die op 12 september wordt gespeeld.
1: Ja, dus een hele hoop data zo achter elkaar, Geert.
0: Ja, maar ja, goed. Je zult zien hoe snel het allemaal weer voorbij is. En het is zo de 19e september dat het competitieballetje weer gaat rollen. En dan, net hadden we het over trainers. Ze hebben dus eigenlijk 6 wedstrijden. DC heeft 6 wedstrijden tijd om te komen tot een redelijk vaste basis. Er is een nieuwe trainer. Het team is vrijwel intact. Alleen zegt hij, Schreurs is er niet. Dus ja, die 6 wedstrijden, die data, die inderdaad vrij vlot allemaal achter elkaar liggen. Ik denk dat ze die wel nodig hebben.
1: Nou ja, Geert, als jij dat zo zegt, het is ook zo weer winterstop.
0: Ja, dat duurt nog wel even hoor, gelukkig. Moet ik ook nog niet aan denken. Nu zitten we hier thuis lekker cool en de korte broek aan. En
1: oh.
0: Straks dan pak ik mijn Lou winterjas met de Barcelona das. Nee, ik moet er nu nog niet aan denken.
1: Nee, nou, niet te veel details over de zomerkleding, Geert. Want er gaan mensen van alles denken soms.
0: Ja, maar goed, korte broek en t-shirt is toch nergens verboden, hè?
1: Nee, nou ja, als het een echte korte broek is niet, maar je hebt ook sommige mensen, ja, die hebben een echte korte broek aan. En bij een bepaalde leeftijd past dat niet meer.
0: Nee, is dit veel te strak, hè?
1: Ja, daarom. Zullen we het daar maar bij houden dan, Geert? Of zeg jij...
0: We houden het daar vandaag bij. VCO, weet ik, heeft ook nog een Berend Elvenand toernooi. Daar weet ik niet altijd alle deelnemers van, maar dat zal ook... in die tweede helft van augustus zijn beslag krijgen. Die heeft al jaren een Berend Elvenand toernooi met VSO. En er zit ook heel vaak WVF bij, ASVD zit er vaak bij. Ik heb ook voorbij zien komen Epe, dacht ik. En dan nog 2 andere ploegen. En dat wordt allemaal gespeeld op het Sportpark op de Heugde in Oosterwolde.
1: Nou, kijk eens aan. Geert, zullen we volgende week donderdag weer even bellen? Misschien heb jij dan wat op papier staan.
0: Ik heb denk ik dan niks op papier staan, want dan zit ik in Duitsland.
1: Oh ja.
0: Eventjes, laten we het zo doen dat als ik volgende week tijd heb en gelegenheid, dan neem ik zelf even initiatief.
1: Nou, lijkt me een heel goed idee en een goede afspraak.
0: Ja, ja, heb ik zelf niks nieuws. Kijk, Martijn Lievering gaat mee met ons op vakantie. En die krijgt via de appjes van zijn DSV1-team best wel wat binnen. Maar heb ik verder niks toe te voegen als die enige wedstrijd dat we dan weten, Elburg tegen Dordrecht, of het uit of thuis is. Ja, daar hoef je jouw kostbare zendtijd niet aan te spanderen.
1: Ja, ik ben hier toch. Dus wat dat betreft valt het wel mee, hoor.
0: Ik wacht gewoon eventjes af. Waar ben ik de volgende donderdag? Misschien zijn we net onderweg met de camper van de ene plek naar de andere plek. Dus ik hou het initiatief even bij mezelf, Bart. Hoor je niks, dan ben ik niet op de radio.
1: Nou, naar aanleiding van enige twijfel zojuist over de presentator van Noord-Veluwe Sport, Gert-Jan Mulder. Hij berichtte mij tijdens ons gesprek. Ik kan het.
0: Oh, nou, dan moet je, hij luistert dus mee. Gert-Jan, ik vind dat hartstikke knap. Ik zou helemaal tureluurs worden van al die knopjes en belletjes en toeters. Dus dan krijgen de mensen toch wel, als ik er niet ben, of iemand van het Harde of Elburg, krijgen ze toch nog te horen hoe het met de Doornstrijkse ploeg gaat. Hartelijk dank.
1: Nou, kijk eens aan. Ja, je moet ook wat vertrouwen hebben in jezelf, hè, dat hij schrijft. Ja, ik kan het. Maar ja, wat betreft al die toeters en bellen, je kunt ook knopjes uitzetten, Geert, hoor.
0: Ja, maar wordt er dan nog wel thuis wat ontvangen?
1: Nee, dan wordt het wat moeilijker.
0: Zie.
1: Daarom. Goed, Geert, we zijn helemaal bijgepraat. Nou, ik zou zeggen, als jullie op reis gaan, geniet ervan.
0: Dat gaan we zeker proberen. We gaan met het gezin van Ria en Martijn. Dus we zijn met twee kleinkinderen ook op bezoek in de camper. En dan eerst wordt het Duitsland, het Zwarte Woud. En dan gaan we naar Noord-Oostenrijk.
1: Nou, kijk eens aan. Geert, nogmaals hele fijne tijd toegewenst. Geniet ervan. En ja, altijd hetzelfde, hè? De groeten aan Henny.
0: Ja, dat doe ik. En je krijgt ook altijd dezelfde groeten terug. Nou, dankjewel.
1: Kijk eens aan. Geert Hartold. We zijn eventjes bijgepraat over het naderende bekervoetbal en de Veluwe Cup. Kortom, we zijn weer op de hoogte. Geert Hartold, vaste voetbalverslaggever in de sportprogramma's. Onder andere Noord-Veluwe Sport, vaste verslaggever van DSV.
2: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Jannes, als het zonnetje schijnt. Eerder deze week draaiden we Jannes als muzikale felicitatie voor Appie in Kampen. Er was wat onduidelijkheid over de bereikte leeftijd. Nou, Gabrielle heeft even de rekenmachine erbij gepakt en hij is toch echt 69 geworden. Nou, dan weten we dat ook weer. Want als hij maar 68 zou zijn geworden, ja, dan was hij een jaar te vroeg met pensioen gegaan. Dan had hij dat gedoe weer gehad. Maar nee, Ab, echt 69. Nogmaals, gefeliciteerd. Ja, we hadden zojuist Geert Hartold over het voetbal. Nou, daar past het volgende bericht ook achteraan. Want Hierden, de voetbalclub, spande een zaak aan. En de coach die gaat nu zonder schadevergoeding naar Unicum. Carl Aventurin, de naam van de coach, had een arbeidsovereenkomst met Hierden, maar kon daardoor een tussentijdse opzegmogelijkheid onderuit. De coach die staat zodoende in zijn recht om bij Unicum in Lelystad te beginnen en Hierden was het daar niet mee eens. Nou, er was een blanco vel papier, geen contract, maar hij had een mondelinge overeenkomst. En hij was ervan overtuigd dat het goed zou komen, omdat het over de voorwaarden, daar waren ze het over eens. Maar hij heeft nooit een contract getekend, zo blikt de enige 41-jarige trainer uit Lelystad terug. Hij kreeg een conceptcontract toegestuurd, maar hij viel over een bepaling die Hierden in de papieren had opgenomen, zonder dat van tevoren over te overleggen. Die verklaring luidde: elk van de partijen kan de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn tussentijds opzeggen. Hij heeft toen aangegeven dat hij onvoldoende werd beschermd. Hij wilde meer zekerheid, want bij ontevredenheid zouden ze zo van mij af kunnen. En dat was vooraf niet besproken. En die bepaling is ook niet rechtsgeldig. Nou, de rechter is er bij aan te pas gekomen en die heeft de trainer in het gelijk gesteld. Betekent dat Hierden nu ook nog de proceskosten moet betalen en allemaal dat soort dingetjes. Dus Hierden, ja, heeft al voordat de competitie begint een zaak verloren. En dat was dus van de, nou ja, in hun ogen nieuw aangestelde trainer. En dat gaat dus niet door. En nu moeten ze nog verder op zoek naar een nieuwe trainer. En dat zal ongetwijfeld lukken.

Justin De Wild en Cherryo, ja, bij dit soort muziek. Ach, dan krijg je vanzelf zin aan een, wat ik al eerder noemde in het programma, een bio-wijntje. Nou, zullen we het daar maar op houden dan? Dat was Justin De Wild, populair Nederlandstalig deuntje op dit moment. En we hadden ook nog Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. En Jannes als het zonnetje schijnt. Brengt ons bij het eind van het middelste uur van het Muziekmuseum. Het uurtje Poldergoud zit erop. Moet even wachten op de Nederlandstalige muziek. Nou ja, in de verschillende programma's hier bij LOFM komen ze geregeld langs. De bestaanbare deuntjes. Onder andere morgen vroeg weer bij collega Dries Smit. Ja, ja. Het Hollandse kwartiertje en natuurlijk morgenavond. Oh ja, ik weet niet of Dries al vakantie heeft. Dat er morgenavond een vakantieuitvoering van de Hitsmid is. Maar ach, gewoon blijven luisteren naar LOFM en dan merk je vanzelf wat er op de radio is. Eén ding is zeker, zo dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna de bottenschijf en dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Gordon Lightfoot en Sundown. En daarvoor Belinda Kinnaar. Het is mijn leven, de bottenschijf voor deze week. Het is 11:12. Van harte welkom bij het derde uur van vandaag van het Muziekmuseum. En ook het derde uur, het laatste uur van deze week. Dus geniet er even van, hè. Ja, daarom maar niks mis mee, hoor. Want ook morgenochtend en ook zaterdagochtend en ook zondagochtend van alles te doen op de Lou FM. Want 24-7 is Lou FM in de lucht. Bij deze met een variëteit aan programma's, om het zomaar eens te noemen. Maar nu nog tot aan 12 uur dus het Muziekmuseum. En straks van 12 tot 2 de middag matinee met Jeanette. Eventjes het volgende. Liefde voor de caravan is onverwoestbaar. Want tijdens de coronacrisis leken we massaal over te stappen op de camper. Maar onze liefde voor de caravan blijft overeind. De verkoop van caravans steeg in het afgelopen half jaar met 10% ten opzichte van 2025. Alle grappen van buitenlanders over Nederlanders met hun sleurhut zijn niet uit de lucht gegrepen. Nederland is namelijk het caravanland van Europa. Waar andere landen massaal overstappen op de hippe camper, houden wij vast aan de caravan. Overal, behalve in Nederland en Denemarken, kopen mensen die willen kamperen de laatste jaren vooral campers. Zo blijkt uit cijfers van ECF, dat is European Caravan Federation, en de BOVAG. De caravanverkoop is ingestort. Zo'n 3/4 van de geregistreerde kampeerwagens in Europa bestaat inmiddels uit campers. Ja, ik begreep uit betrouwbare bron dat ook Tom, waar ik het vanochtend al eerder over had in het Muziekmuseum, Tom momenteel met zijn liefde daar aan de moezel. En momenteel waarschijnlijk op het terrasje, maar ook hun zijn met de camper. Nou, kijk eens aan. En ik heb nog geen bericht ontvangen, geen terugbericht ontvangen daarvoor naar Duitsland. Nou, meestal geen bericht is goed bericht. Dus zodat ik nog maar even een liedje richting het terras daar aan de moezel.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

London Beat en You Bring On The Sun. En daarvoor dus Marco Schuitmaker, zoals ik al vertelde, speciaal voor de mensen op het terras daar bij de Bed and Breakfast aan de Mosel. En ja, het was de engelbewaarder in het Duits, oftewel de Schutzengel. Ja, ik zei het net al, 24-7 programmering hier bij LOFM en vooral op de zondag natuurlijk. Ja, de geestelijke uitzending en aanstaande zondagavond ook weer een open deurdienst. Want zondag 2 augustus vindt in de gereformeerde kerk in Doornspijk een open deurdienst plaats. En dat is letterlijk en figuurlijk een open deurdienst. Hè? Want ja, in verband met wat hogere temperaturen staan de deuren ook open. De zangdienst, want dat is het, begint om 7 uur en staat in het teken van samenzang, koorzang en bezinning. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door het Veluws Mannenensemble onder leiding van Wilbert Magré. Daarnaast begeleidt Wilbert Magré ook de samenzang op het orgel. Hans Scherphoff uit Elburg die verzorgt de overdenking. Het programma bestaat uit een afwisselend geheel van koorzang, samenzang en een korte meditatie. Iedereen is van harte welkom om deze avond, de open deurdienst, zondagavond vanaf 7 uur dus bij te wonen. Kort geleden was er een voorganger en die week af van de liturgie. En ja, toen hoopte hij maar dat Wilbert Magré, dat hij toch op het orgel de samenzang kon begeleiden. Maar dat was voor Wilbert geen probleem, want die is van alle markten thuis. En misschien deed hij het wel gewoon uit het hoofd. Zou ook zomaar kunnen. Dus wat dat betreft, Wilbert Magré natuurlijk niet de eerste, de beste, daar achter de microfoon. Zondagavond dus, 2 augustus. Je kunt er live bij zijn, maar je kunt ook gewoon naar Lou FM luisteren. Vanaf 7 uur, de open deurdienst uit de gereformeerde kerk in Doornspijk.

0: Matchbox en Buzz Buzz a Diddle It. En daarvoor de George Baker Selection met Morning Sky. Vandaag, donderdag, een warme dag, maar grote temperatuurverschillen tussen oosten en het westen. Want na de tropische woensdag, gisteren dus, wordt het ook vandaag weer warm in Nederland. Alleen door een westenwind wordt het wel iets minder heet, al zijn de verschillen tussen het westen en het oosten groot. De dag is overal droog en zonnig begonnen. Want na een warme nacht loopt de temperatuur ook vanochtend weer snel op tot zo'n 25 graden. Ja, maar ook vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk toe. Dus het is eventjes afwachten. Vanmiddag is het opnieuw volop zomers. Al zijn er grote temperatuurverschillen, zoals ik net al zei, in het land. En dat komt dan door die westenwind. Die wind die waait van zee en neemt minder warme lucht mee. Vooral aan de kust is dat goed merkbaar, met zo'n 22 graden vlak aan zee. Iets verder landinwaarts lopen de temperaturen echter alweer snel op. Zo wordt het in Amsterdam ongeveer 26 graden en in Utrecht 28 graden. 2 graden verschil dus, terwijl de afstand helemaal niet zo groot is. In de oostelijke helft van het land blijft de hete lucht van gisteren wel hangen. Hier wordt het dus op grote schaal opnieuw tropisch warm met vandaag maxima van 30 tot 33 graden. Op veruit de meeste plaatsen verloopt deze donderdagmiddag droog met afwisseling van zon en wolken. Maar later vanmiddag is er in het oosten en zuidoosten een enkele bui. Enkele bui is niet uitgesloten en van die buien kunnen er sommige met onweer gepaard gaan. De komende nacht, oftewel de nacht naar vrijdag, wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Temperatuur daalt uiteindelijk naar zo'n 15 graden in het noordoosten, terwijl het vlak aan zee en in de stedelijke gebieden in het zuiden van het land niet verder dan tot 20 graden afkoelt. Er staat nauwelijks wind en later in de nacht kan in het noorden een enkele bui voorkomen.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Beter dan, je hebt ze herkend met Kees Sera en daarvoor de Monkees. En die heb je misschien ook wel herkend met The Last Train to Clarksville. Ja, het gaat maar door rondom Henny van der Most. Want de veiling van het pretpark in Rotterdam blijkt namelijk niet voldoende. Nog twee andere bezittingen van van der Most gaan onder de hamer. Het attractiepark Rivoli in Rotterdam werd een paar maanden geleden nog verkocht op een veiling, maar de opbrengst daarvan blijkt niet voldoende. Nu gaan ook speelstad Oranje en het bedrijventerrein in Schuine Sloot, beide bezittingen van Henny van der Most, onder de hamer. Zijn barre tijden voor de ondernemer van der Most uit Gorssel. Begin dit jaar werd bekend dat zijn Rotterdamse pretpark naar de veiling ging. Het pretpark werd in april op een veiling verkocht aan ondernemer Wim Beelen uit Nunspeet. Ja, ze blijven het er nog steeds bij zetten. Hij woont al lang niet meer in Nunspeet. Ja, komt nog wel bij zijn moeder op bezoek, die wel nog in Nunspeet woont. En dat is zo'n beetje, dat had ook bijgezet kunnen worden. Wim Beelen uit Nunspeet en ex van Sylvie Meijs, maar dat staat er dan niet bij. Nou, in ieder geval Wim Beelen, die heeft het gekocht, het pretpark. En dat pretpark dat kostte 6,5 miljoen euro. Maar de verkoop van dat pretpark in Rotterdam blijkt niet voldoende voor van der Most om de openstaande schulden af te lossen. Daarom gaan nu ook twee andere bezittingen naar de veiling. En het gaat dan om speelstad Oranje en het bedrijventerrein Schuine Sloot. Speelstad Oranje was ooit een aardappelzetmeelfabriek en van der Most bouwde het om tot een recreatiepark. De deuren van het park in Drenthe zitten al sinds 2015 op slot, want hij zag het aantal bezoekers teruglopen. En daar stonden natuurlijk dan aanhoudende verliezen tegenover. De recreatieve exploitatie van dat park Oranje Stad is dus al jaren beëindigd, maar juist daardoor ontstaat ruimte voor een nieuwe invulling. Voor ontwikkelaars, recreatieondernemers en beleggers kan dit een zeer interessante locatie zijn. En misschien wel voor het COA, want ja, van der Most was ook ooit van plan om daar asielzoekers in onder te brengen, maar dat ging dus niet door. Nou, dan het bedrijventerrein Schuine Sloot. Niet ver van Slagharen is een terrein van ruim 143.000 vierkante meter. Bestaat uit meerdere bedrijfs- en productiehallen, opslagruimte, twee woningen en buitenterreinen. En het complex wordt grotendeels verhuurd. De huursom bedraagt op jaarbasis bijna 700.000 euro. Volgens vastgoed Veiling gaat het terrein ook voor zo'n prijs naar de veiling. En dat gebeurt dan op 28 september. Op het terrein staan nu nog vooral tweedehands attracties. Nou, het gaat maar door bij Henny van der Most. En volgens van der Most is het faillissement van de holding, dus van het bedrijventerrein en speelstad Oranje, het gevolg van het klappen van speelstad Rotterdam. Het zijn moeilijke tijden en dat kun je je dan niet indenken. Ja, van der Most die staat er heel dubbel in, want ja, het Rotterdamse pretpark heeft hem heel veel geld gekost. Hij probeerde dat jarenlang af te maken, alleen dat is niet gelukt. En nadat een schuldeiser zijn park in april al liet vallen, vroeg een ander faillissement aan. En daar bleef het niet bij, want er werd ook beslag gelegd op zijn woning. Ja, van der Most die werkte, en dat is heel triest, 14 jaar aan dat pretpark. En ondernemer Beelen die maakte er in een paar maanden een draaiende speeltuin van. Dat dus het laatste nieuws over van der Most.
1: De stem van Elburg.
2: De stem van Elburg.
1: Dit is Lou FM.
2: Lou FM.

Iggy Pop en Lust for a Life. En Bruce Springsteen was er met A Fire. Inmiddels 10:50. Je luistert naar het laatste gedeelte van het Muziekmuseum. Een Nederlander die in 2025 vorig jaar in een Spaans hotel verbleef en zijn trouwring daar was verloren, heeft het sieraad een jaar later teruggekregen toen hij bij de receptie aanklopte. Hij was dolgelukkig. Hij was de trouwring vorig jaar kwijtgeraakt. Ik weet niet of hij hem eventjes had afgedaan door niet nader te noemen omstandigheden of dat hij hem gewoon verloren was, maar hij was hem kwijt. Hij verbleef in die periode in een hotelcomplex in het westen van Spanje. Hij was daar in een van de appartementen die bij het hotel horen. Toen hij een jaar later terugkeerde, vroeg hij het personeel op goed geluk en met weinig hoop of er soms een trouwring was gevonden na zijn vorige bezoek. Een receptionist bekeek het register van vergeten voorwerpen en vond in de lijst een melding die 10 dagen na het vertrek van de Nederlander was opgenomen. Maar ja, toen kwam het. Voordat de Nederlander zijn ring terugkreeg, werd hem gevraagd het voorwerp te beschrijven en aan te geven of er misschien inscripties in stonden. Alle details die kwamen overeen, dus toen hebben ze de ring maar teruggegeven. Hij was enorm blij en vertrok dolgelukkig dat hij het sieraad weer terug had, zo herinnert de receptionist zich. Een jaar later, zegt de Hollander, was hij weer in de buurt en ik dacht, ach, misschien heb ik geluk, aldus de gast. Ik ben teruggegaan en kwam erachter dat ze mijn ring al die tijd hadden bewaard. Ze wisten simpelweg niet van wie het was. Nou, hij is dus nu terug bij de rechtmatige eigenaar.

Donna Summer en Could It Be a Magic brengt ons bijna bij het eind van deze donderdag aflevering van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer volgende week donderdag tussen 9 en 12 zullen we afspreken. Prima. Zo dadelijk naar het journaal van 12 uur, de middag matinee met Jeanette. En Jeanette wordt technisch geassisteerd door Nick. Veel plezier, zo dadelijk bij de middag matinee en ook bij de verdere programmering hier bij Loevem. En wat mij betreft graag tot horens.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: 1055. Dit is Lou
5: op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: je hoorde het al, ik kon ook niet achterblijven. Cliff Richard en Power to All Our Friends. Ja, we hoorden vanmorgen al bij Dries dat het vandaag Internationale Vriendendag is. En Bart trok dat door. Ik denk, nou, misschien een leuke plaat om de middagmatinee mee te beginnen. Ja, en het is wel belangrijk dat we een tegenhanger hebben. Hè. Zeker de manier hoe het nu gaat op de wereld, hebben we vrienden heel hard nodig. En daarvoor de botte schijf van deze week, Belinda Kinnaar. En Het is mijn leven. En dat brengt de tijd op 10 minuten over 12. Bedenken dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Jeannette Broil.
0: En dat ben ik. En ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Loe FM. Dat doe ik niet alleen. Nick zit tegenover me en is verantwoordelijk voor een heel groot deel van de muziek. Nou, je kent de tag, houd je op de hoogte van het nieuws. Iets minder als normaal. Het is gewoon lekker warm weer. En hebben we helemaal geen zin om lastig gevallen te worden voor allerlei van het Piet Huppelepup verhaaltje. Ik zal maar niet uitspreken wat ik op dit moment op de lippen had. Nee, ga ik echt niet doen. Maar in ieder geval, ik hou je op de hoogte van het nieuws. En uiteraard veel lekkere muziek. Zullen we daar nog maar gauw mee verder gaan? Eens even kijken wat er klaar staat. Christopher Cross, Ride Like the Wind.

Heerlijke muziek hier op Lou FM. Het klinkt ook altijd zo zomers, hè, met dat zonnetje lekker aan de hemel. Ja, en Tina, je hoorde het al in het nieuws. Hè, Tina beboet voor het likken aan een rietje in Singapore. Nou, niet omdat hij nou likte aan dat rietje, maar wel omdat hij hem gewoon weer terugstopte. En dat al die rietjes die in die bak of in die machine lagen eruit gehaald moesten worden en onbruikbaar waren. Nou, als je dat in Singapore doet, dan kom je bedrogen uit, want dan kom je aan het betalen, namelijk 600 Singaporese dollars. En dat is ruim 400 euro. Hij zei ook schuldig te zijn aan deze openbare ordeverstoring. En daardoor mocht hij dus deze boete incasseren. Nou, voor hetzelfde geld had hij gewoon vastgezet. Want dat zou zomaar kunnen in dit soort landen. Dat weet je natuurlijk allemaal nooit. En een Noorse tiener die is gisteren schuldig bevonden aan samenswering tot moord. Hij reisde naar Engeland om daar iemand te vermoorden in opdracht van een internationale criminele organisatie die banden heeft met Iran. Hij zou daar een flinke som voor krijgen. De 19-jarige Johannes Kongsnes Natland uit het Noorse Stavanger stemde er vorig jaar maart mee in om een onbekende dood te schieten voor een beloning van 25.000 euro. Twee dagen na zijn komst in het Verenigd Koninkrijk werd hij gearresteerd door de politie. Een Britse jury heeft meer dan 17 uur overlegd en kwam tot de conclusie dat hij schuldig is aan samenswering tot moord. En Natland blijft dan ook voorlopig vastzitten en hoort zijn straf in oktober. Nou, dat het geen lekkere jongen is, blijkt maar uit het feit dat hij er helemaal geen moeite mee had. Hij was een beetje pochen naar een vriendin en een vriend. En het zou hem wel heel gaaf zijn om iemand te vermoorden. Nou, dat soort teksten geeft aan dat hij ook geen greintje spijt heeft. En dat hij het zo weer zou doen. En dat vul ik dan even zelf in. Zo meteen nieuws over de lichtstoeloorlog. Misschien moet jij nog op vakantie. Dan zou ik zo even met uiterste interesse gaan luisteren. Want misschien kan het jou wel overkomen. En dat wil je niet. Geloof me maar. Dat zometeen. Eerst Elton John, Rocket Man.

Ja, wat je ook draait van Elton John, het zit altijd wel goed. Vakantie, het zit er voor allen weer aan te komen. Of je bent al geweest, of je bent op dit moment weg. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Als je tenminste weggaat, want mensen blijven ook gewoon thuis natuurlijk in sommige gevallen. Maar als je dan naar een hotel gaat met een lekker zwembad erbij, lichtbedjes langs het zwembad heen, dan is het vaak al gauw oorlog. Want we kennen de verhalen, hè, dat mensen diep in de nacht opstaan om hun handdoekje op het lichtbed te leggen en deze dus te claimen alsof het van hun is. Nou, sommige hotels hebben daar al wel werk van gemaakt. Dan mogen ze pas in de vroege ochtend de handdoekjes neerleggen naar het fluitje van de badmeester. En dan staan ze werkelijk in rijen klaar om een stoel te claimen. Het is werkelijk ongelooflijk. Maar het kan nog veel en veel erger. Want de oorlog om het lichtbedje aan het hotelzwembad is deze zomer weer flink opgewaaid. En dat komt door één vakantiegast in Mallorca. Nou, wat deed hij? Hij baalde zo dat al die bedjes bezet werden en dat midden in de nacht, dat hij is gaan waken van, nou, wie zijn nou die veelplegers, hè, waardoor hij dus geen bedje zou hebben kunnen krijgen. Nou, dat heeft hij een beetje vastgelegd. En wat heeft hij daarna gedaan? Op zich vind ik het wel heel erg, maar ik vind het ook wel weer lachwekkend. Want bij een paar van die gasten wreef hij jeukpoeder in de handdoeken. Zo vertelt hij aan de Liverpool Echo. Dus hij is er ook nog wel een beetje trots op. En dat mag ook best. Want van een afstandje filmde hij vervolgens wat er gebeurde. Nou, na een minuut begon een van hun flink te krabben. En na een minuut of 10 werd het zo erg dat de man opsprong en in het zwembad dook. Nou, eenmaal uit het water ging het allemaal weer prima. Maar hij droogde zichzelf af. Je raadt het al, met diezelfde handdoek met jeukpoeder. Nou, en dan wordt het natuurlijk alleen maar erger. Nou, ik vind hem wel een hele goeie. Maar ja, ik weet niet of ik heel blij zou zijn als ik daar op was gaan zitten. Nou, er is verder natuurlijk nog veel meer gebeurd. Hè? Een Duitse toerist bijvoorbeeld, die krijgt €600 terug. Omdat hij nog nooit op een bedje heeft kunnen liggen tijdens vakantie. Kortom, dit blijft nog wel eventjes aan de orde. Nou, een rechter die uitspraak deed van die €600. Die zei, ja, kom op, als jij een hoteleigenaar bent en je zit op een zonnig oord, dan weet je gewoon dat je genoeg bedden moet hebben. Maar ja, genoeg bedden moet je ook genoeg ruimte hebben. Zo simpel is het. Gelukkig hoef ik me daar niet druk om te maken. En dit alles komt door, ja, de summertime. Maar dat is ook juist zo lekker. Mungo Jerry in de summertime.

daar word je echt vrolijk van. En dan kijk je naar buiten en dan zie je gewoon dat het heerlijk weer is. Op en top zomer. En we hebben wat mindere warme dagen gehad. Dat vond iedereen waarschijnlijk wel lekker. En het regende ook af en toe. Maar dat is natuurlijk nooit genoeg om die droogte te verdrijven. Hè? Want de waterschappen die maken ze toch wel ernstige zorgen. Want hij komt wel in de top 5 hoor, dit jaar van de meest droge zomer. Nou, je ziet het al, hè? De rivieren en de kanalen. Iedereen moet alle hens aan dek zetten om het een beetje voor elkaar te krijgen. Dat in ieder geval de vrachtschepen nog een beetje door kunnen varen. En zoals het Twentekanaal bijvoorbeeld, dat zit gewoon al dicht. In Deventer kun je ook al niet meer door de sluis. Dus kun je ook niet bij de haven komen en dergelijke. Het is eigenlijk voor de binnenvaartschippers is het gewoon een drama. Maar het kan zijn dat het voor ons natuurlijk ook consequenties heeft. En op zich is dat ook heel begrijpelijk. We gaan zo het lunchblokje openen. Maar we doen er eerst nog eentje tussendoor. De Cunningham en Norma Jean wants to be a movie star.

Leuk om weer eens te horen, deze uit 1975. En dat brengt de tijd op 1:02. We zijn redelijk op tijd, moet ik zeggen. Gebeurt niet altijd. Maar dat betekent ook dat we de lunch gaan openen. Nou, heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan ook voor jullie natuurlijk. Geniet ervan. En geniet ook vooral even met z'n allen van het rustpuntje van misschien wel een hectische donderdag, de 30ste juli alweer. En als die niet hectisch is, moet je er toch van genieten. Even lekker naar buiten als je de mogelijkheid hebt. Want als je de hele dag op kantoor zit, is het toch wel lekker om een frisse neus te halen. Dat gaan we doen onder drie platen die we achter elkaar gaan draaien. Dat is het genot daarvan natuurlijk. We beginnen met Bryan Adams en Heat of the Night, The Scorpions en Wind of Change en You and Your, hey, daar komt hij weer, Friend, Dire Straits.

super relaxte muziek altijd van de Dire Straits. Ja, dan moet je niet dezelfde nog swings hebben of zo. Maar daar is niks relax aan, dat is alleen maar lekker. Ja, dit is wel een dossier waar je hoofdpijn van krijgt. Lelystad Airport, daar heb ik het over. Ja, en men verwacht dat die ooit een keertje open zal gaan. Alleen de vraag is wanneer. Rechters die buigen zich daar nog steeds over. Hè. Je hebt een bepaalde groep die volledig anti is en die absoluut niet wil dat die open gaat voor het echte vliegverkeer, vakantievliegverkeer. En een ander zegt weer, joh, dat ding dat staat daar, gooi hem nou open. Laat ze het nou delen met Defensie. En laat het een keertje in bedrijf gaan zoals dat hoort te zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik tot die laatste groep behoor. Maar goed, ik vind dat iedereen in zijn waarde gelaten moet worden. Maar daar staat gewoon een prachtig vliegveld. Niet zo groot natuurlijk als Schiphol. Maar toch, ze kunnen een hoop last ontnemen van dus net het genoemde Schiphol. En het staat er gewoon niks te doen. En dat vind ik ontzettend jammer. Ja, en de inwoners van het Canadese kunstplaatje Sint Mary's worden na ruim 20 jaar verlost van de geur van rotte vis. Hoe dat zit, dat vertel ik je allemaal zometeen. Maar eerst ruimte voor Michael Jackson en Rock With You.

Ja, ik was eventjes op de telefoon bezig, zie een rood lampje. Ik denk, ja, we mogen weer wat. Michael Jackson was klaar met wat hij probeerde te doen. En dat was gewoon mooi zingen. Doet hem in ieder geval niet na, laat ik dat eerlijk zeggen. De inwoners van het Canadese kunstplaatsje Sint Mary's, die worden na ruim 20 jaar dus verlost van de geur van rotte vis. Ik vertelde je het net al. Na lang aandringen wordt de lokale visfabriek ontmanteld. En daar werd op een zeker moment zo'n 1,25 miljoen liter vissaus bewaard. Nou, St. Mary's telt zo'n 300 inwoners en sommigen hebben in hun jeugdjaren in de fabriek gewerkt. Pand is inmiddels al jaren niet meer in bedrijf en daardoor in verval geraakt. Het dak is eraf gewaaid en alle muren staan ook niet meer overeind en de ramen zijn gesneuveld. Nou, er stonden nog wel eventjes 110 oude opslagtanks gevuld met die vissaus. Nou, de geur daarvan die was al jaren verschrikkelijk en dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Dat wordt natuurlijk alleen maar erger. En zeker als je het over vis hebt. Nou, eindelijk is dit dus opgeruimd. En kunnen ze weer letterlijk en figuurlijk rustig ademhalen. Ja, en dit is wel een sportvervalsing op en top. Want de Belgische powerlifters Zonite Mulu is vorig jaar op het WK gesaboteerd door een racistische medewerker uit Litouwen. De International Powerlifting Federation, kortweg IPF, heeft de man levenslang geschorst. De 29-jarige Mulu ging in Litouwen in de categorie boven de 84 kilo voor haar tweede wereldtitel. Bij haar laatste poging van 334 kilo werd ze gesaboteerd door een spotter. En dat is een medewerker die atleten bijstaat. De man raakte het gewicht waarna de poging ongeldig werd verklaard. Video van het incident is te zien op nu.nl. Alle pogingen van Mulu waren uiteindelijk ongeldig. De Litouwer gaf onlangs op social media aan dat hij uit racistische overwegingen sabotage had gepleegd. Nou, eerst was Mulu nog heel erg gemild voor deze Litouwer, want ze heeft het echt voor hem opgenomen zodat hij geen haatreactie zou krijgen. En nu heeft ze dus onlangs gelezen dat hij het gewoon heel bewust doet. Ja, en daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Vooral haar partner en coach Christophe de Koning, die is ontzettend boos. Want hij zegt, en dat is ook waar natuurlijk, voor hetzelfde geld was ze uit evenwicht geraakt met mogelijk zware gevolgen. En wat zeg je dan? Nou, geprotesteerd hebben ze nog wel, maar Sonita die kregen geen herkansing of een vierde poging. Nou, hoop ik voor haar dat het weer lukt bij het volgende WK, want dat zal ze dan wel verdiend hebben. Het is inmiddels 1:04. Als ik zie hoe lang deze plaat duurt, dan wachten we nog eventjes met de afkondiging van het eerste uur. Beach Boys en Snoop Jumbie.

0: Heerlijk, de Beach Boys, Sloop John B, de laatste voor dit uur. We gaan op voor het nieuws van 1 uur. Spreken we je zo weer met het tweede deel van Middagmatinee.
1: FFM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen 3 medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Nou, ze werd je in één keer getrakteerd op drie plaatsen tijdens het begin van dit uur van middagmatinee. Dit was Wax and a Building a Bridge to Your Heart. Sure, he's a cat van de cat. En de bottenschrijf van deze week, Belinda Kienaar. En het is mijn leven. En dat brengt de tijd inmiddels op 14 minuten over 1. Hedertje van harte welkom in het tweede deel van middagmatinee. En ben je net ingeschakeld? Leuk dat je toch nog besloten hebt om mee te luisteren. Blijf dat ook vooral doen. Nou, ik hou het nieuws een beetje in de gaten, maar ik heb het al eerder gezegd. Het is best wel komkommertijd, zoals dat zo mooi heet. Ik heb dan wel nieuws over schoenen van Justin Bieber en Shakira. Dan denk je, ja, wat voor nieuws kun je daar dan over hebben? Gewoon blijven luisteren, dan kom je erachter. Ach, en laten we het dan ook nog eens gaan hebben over Infantino en Trump en de FIFA en UEFA. Kortom, allemaal voetbal. Genoeg te doen dus, laten we gauw verder gaan met muziek. The Bee Gees en How Deep Is Your Love.

heerlijk toch, de Bee Gees. En we hebben net al de Cats gehad. En ik zie dat de Beatles zometeen klaar voor je staan. Dus wat dat betreft gewoon lekkere muziek hier op Blue FM. Ja, de KNVB-voorzitter Frank Pauw die heeft zich eindelijk een keertje uitgesproken. Nou, woensdagavond zei hij in een korte verklaring tegen het plan van de FIFA te zijn om een deel van de aandelen van de toekomstige WK's te verkopen. Volgens Pauw heeft de Wereldvoetbalbond een grens overschreden. Nou, de KNVB die was al wel kritisch op het plan op basis van wat nu naar buiten is gebracht. Nou, dat vinden zij dus een zeer zorgelijke ontwikkeling voor het internationale voetbal. Nou, woensdagavond nam Pauw in stevige taal afstand van het idee. Voor de KNVB is hiermee een grens bereikt en overschreden. Zo schreef de bondsvoorzitter aan journalist Edwin Schoon, die het bericht voorlas in Nieuwsuur. Volgens Pauw gaat de KNVB niet akkoord met het voorstel van de FIFA. De voorzitter zegt dat geld voor de KNVB minder belangrijk is dan voor sommige andere bonden. Zonder decadent te willen overkomen trouwens. Het gaat volgens Pauw om het principe. Nou, de UEFA die houdt vandaag een spoedbijeenkomst met alle 55 Europese bonden. Pauw en secretaris-generaal Gijs de Jong vertegenwoordigen de KNVB bij het overleg. Het doel van deze vergadering is om een gezamenlijk standpunt in te nemen over het plan van de FIFA. Nou, kwam dus heel veel kritiek uit diverse landen. Nou, dan zijn we het natuurlijk wel mee eens, hè? Meestal buiten Europa. Want daar worden ze natuurlijk beter van als het gaat om de miljoentjes. En die gaan dan braaf mee met de plannen van Infantino. Nou, die heeft het alweer een beetje afgezwakt. Want die zegt van, joh, het is een voorstel en geen verplichting. Maar het feit dat je al met dit soort voorstellingen komt, is al een grensoverschreden gevalletje. Want voetbal mag je natuurlijk nooit verkopen. Dat is van ons, om het maar even zo te zeggen. Lekker populair ook. Ik ben heel benieuwd met welke statement ze komen. Ik hoop dat die echt heel duidelijk is. En online veiling, daar gaan we het over hebben. Want met voorwerpen van het WK voetbal van 2026 heeft ruim $652.000 op de veiling opgebracht. En dat is bijna, even snel rekenen, €570.000. De opbrengst gaat naar het FIFA Global Citizen Education Fund, dat wereldwijd investeert in onderwijs en voetbal voor kinderen. Nou, datgene wat meeste opbracht waren toch wel de schoenen van Shakira en natuurlijk Justin Bieber. Nou, een hoop geld dus dat goed gaat naar een doel die belangrijk is. Want sporten is ook zo belangrijk bij de jeugd. Goed, gaan wij weer verder met muziek. En ik had het al stiekem verklapt, hè. De Beatles en Don't Let Me Down.

Ja, heerlijke, relaxte muziek. Shell die heeft in het tweede kwartaal fors meer winst gemaakt door de sterk gestegen olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Daar kan ik me eigenlijk best wel boos om worden, want wij betalen ons een vermogen. Ons portemonnee wordt steeds minder als je bij de pomp staat. En dan zou je denken, oké, is heel vervelend, maar dat komt dan door de oorlog in het Midden-Oosten, hè, zoals het zo mooi willen presenteren. Prima, dat heeft een reden. Maar Shell die moet dan ook duurder inkopen natuurlijk. En daar betalen wij die prijs voor. Nou, dan is het eigenlijk niet mogelijk dat Shell dan van die hoge winsten heeft. Of die olie is nog helemaal niet zo duur en wij worden gewoon voor het lapje gehouden. Want dat zou natuurlijk ook kunnen. Nou, als je het dan hebt over een winst, dan heb je het over 9,8 miljard dollar. En dat is nogal wat, hè. Dat is 8,6 miljard euro. Ja, eigenlijk moeten we met z'n allen richting Shell. En is om een hele duidelijke uitleg te gaan vragen hoe dit gewoon mogelijk is. Je moet winst maken, tuurlijk. Je moet kunnen blijven bestaan. Maar er zijn grenzen aan winst maken en profiteren van de situatie. Ja, en je hoorde het al in het nieuws, hè? Projectiel die slaat een krater op Pools grondgebied. Nou, het lijkt op een Russische raket. Zeggen ze natuurlijk niet met alle zekerheid, hè? Want het is nog niet helemaal 100% duidelijk. Maar het heeft een beste krater laten doen ontstaan. Hoor. Want ik heb hier een foto voor waar ik denk, moah, het lijkt wel een maanlandschap met een hele grote kuil erin. Nou, het zou dus een nieuw hoofdstuk zijn in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Want ja, één ding wat de Polen niet willen is daarbij betrokken worden. En zeker niet dat het land geschaad wordt door wat achterloze projectielen dat de verkeerde kant op geschoten worden. Ik noem maar even wat. Je ziet het, ik ben geen ervaren oorlogsvoerder. En ik hou dat ook erg graag zo. En mensen die tweedehands kleding verkopen op Vinted, die gebruiken soms AI-modelfoto's in hun advertenties. Zo hoeft de verkoper zelf niet op de foto. Maar wel loopt de verkoper daardoor het risico om kopers te misleiden, wat het platform niet toestaat. Nou, op Vinted is lang niet altijd duidelijk of het model op de foto bij een artikel wel echt bestaat. Sommige verkopers gebruiken een AI-model om ze de kleding te laten dragen die ze verkopen. Vinted erkent dat dit gebeurt, maar geeft daarvoor geen specifieke cijfers vrij. Ik denk dat wat maakt het uit. Het gaat om het jurkje of wat je dan ook wil verkopen. En welke kop je daar ook op plakt. Dat jurkje, dat blijft natuurlijk hetzelfde. En AI zal in onze eigen maatschappij steeds meer naar voren komen. Maar laat het dan niet gaan hacken bij een andere AI-bedrijf of zo. Want dan zijn we wel verkeerd bezig. Maar dit vind ik toch vrij onschuldig. Het is allemaal van die feitjes dat je denkt van, is dat echt nieuws? Nou, als het komkommertijd is wel. Ja, dit is een Nederlandse band die het ene keer het Nederlands zingt. Dan gaan ze weer over naar het Engels. Maar ze zijn wel steengoed hoor. Raccoon en Bring It On.

Een oudje alweer uit 1966, deze van de Animals. En Don't Bring Me Down. En zo hebben we de hele dierentuin te pakken. We begonnen met de Cats, de Beatles, Raccoon, Animals. Nou, zo zijn er nog wel een heleboel te noemen hoor. Maar die gaan we vandaag niet draaien. Wie weet een andere keer. Het is wel een leuke rubriek trouwens. Waar we eens over na kunnen gaan denken voor in september. Want dan gaan we weer wat leuke nieuwe fases toevoegen hier aan middagmatinee. Tenminste op de dinsdag, woensdag en donderdag. Ik ga eens even kijken of er nog iets is wat we niet mogen missen. Nou, ik vind het wel heel apart hè. Even kijken hoor. Moet ik even zien waar ik die had. Maar dat was wel een hele aparte foto. Dat kan, dat weet ik natuurlijk hoor. Maar het ging over het Andesgebergte. En wij zitten hier natuurlijk niet te klagen omdat het te warm is. Dat doen we natuurlijk niet, want het is zomer. Maar als je dan bij het Andesgebergte bent en je bent daar met de auto, dan heb je wel erg veel pech. Want tientallen toeristen moesten gered worden uit auto's na sneeuwval in dit gebergte. Ja, je zou bijna niet meer weten hoe sneeuw eruit ziet. Maar als ik hier die foto zie, wil je dat ook eigenlijk helemaal niet. Want je komt er echt zelfstandig niet meer uit. Nou, het is te lezen op nu.nl. Het is echt een video. Ja, die kan ik natuurlijk niet af gaan spelen hier. Maar je begrijpt de clue van het verhaal. Eens even kijken. Dit gaat over een schurftepidemie in Nederland. Nou, dat blijft hardnekkig. Want er is geen magic bullet. Lijkt me lastig als je hier onder lijdt op dit moment. Want het zal nog wel jeuken ook. En bij Bollios, wie weet, steekt hij de vlag wel uit. Want hij heeft na een nieuwe veroordeling in België ruim 100 jaar celstraf openstaan. Gaat hij daar een jaar of een fractie daarvan zitten? Denk het niet. Die man die is clever genoeg om uit de handen te blijven. En hij blijft gewoon lekker daar waar hij zit. En al komt er nog 100 jaar bij, dan wordt er gewoon een tweede vlag uitgehangen. Ik noem maar wat. Nou, je ziet, het is echt wat betreft het nieuws karig. En dat is maar goed ook, want er gebeurt er ook niet zo heel veel. Want dan had je het dan gehoord. Dus gaan we lekker verder met de muziek waar we gebleven waren. Creedence Clearwater Revival. Je mag ook zeggen CCR. En Bad Moon Rising.

Ah, ik heb heerlijk meegezongen met dit nummer. Nee, dat is niet waar. Nee. Nou lieg ik een beetje. Want ik ga niet zingen als er iemand bij je staat of zit. Dat doe ik wel als ik alleen in de studio ben. Want het klinkt werkelijk helemaal nergens na. Eens even kijken. We openen weer een nieuwe site.

En dan gaan we weer eens even verder kijken over wat we gemist hebben. Na Oekraïne en de VS, die willen Polen helpen mogelijk Russische raket te onderzoeken. En dat snap ik wel, want ze willen natuurlijk antwoorden hebben. Dat de VS daar weer bij betrokken is. En dan denk ik, nou ja, oké, moet dit nu? En de harde wind die slaat een gondel met schilders tegen een gebouw in Brazilië. Stevens ook een video die je kunt zien op dus de nieuwsite nu.nl. Nou, dat lijkt me wel angstaanjagend. Als je zo hoog in zo'n fragiel bakje ziet en dit ga je dan meemaken. Volgens mij ga je er nooit meer in zitten. Maar die gasten die zijn natuurlijk wel wat gewend. Is ja, die aardbeving trouwens in Japan, dat is er ook wel één hoor. Nou, overlevenden en hulpverleners die kampen nu met extreme hitte. En dat is natuurlijk ook niet prettig met ruimen van de dode personen, de overleden personen. Maar je hoopt natuurlijk ook dat je gewoon nog wat mensen levend onder het puin vindt. En is dat onmogelijk? Nee, zeker niet. Want je ziet het ook in andere gebieden, hè, dat ze gewoon dagen later nog mensen onder het puin vandaan halen. En soms ook, nou, wonder boven wonder, zonder maar een krasje. Dus het kan dus wel. Ja, en die droogte, ik heb het al eerder over gehad, maar we zitten nu toch echt wel op dat randje hoor. Ik zie een foto dat al die boten in een haven gewoon compleet op het zand liggen. In dit geval dus gewoon staan. Want ja, het enige houvast is dus die bodem. Het is ongelooflijk. Ik heb wel vaker droge periodes meegemaakt. Ook toen ik nog een periode had dat op de boot woonde. En dan was het soms echt heel erg laag. Maar dit heb ik eigenlijk nog niet echt meegemaakt op deze grote schaal. Goed, genoeg over mij. Laten we weer verder gaan met de artiesten waar het om draait. Ik ga er drie achter elkaar doen. Want ja, ik zei straks wel tegen Nick, nou ja, begin van die uitzending hebben we die drie alvast gehad. Maar dat telt niet echt natuurlijk, hè. Ga luisteren naar Chewy, Checker and the Twist en Black Eyed Peas, I Got a Feeling en BB King en Ain't Nobody Home.

Ah, wij zijn gewoon aanwezig daar waar we moeten zijn, hoor. Maar dat is nog 9 minuten. Ja, het weerbericht van vandaag. Ik pak hem niet altijd mee, omdat Bart en Dries dat ook altijd doen. Maar er is wel een verandering op komst. En je merkt het buiten al. Hè. Het is af en toe even wat bewolkter. Het is nog wel warm, hoor. Dus wat dat betreft is het nog prachtig weer. Maar je merkt ook dat de wind een beetje aan het toenemen is. En dat zou kunnen, want vanavond maken we allemaal kans op buien. En dan daalt de temperatuur snel en trekt de wind ook weer aan. Nou, op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Het kan ook allemaal zijn dat het er langs heen trekt. Hè. Zoals je wel eens vaker meemaakt, dan zie je een buien aankomen. Dat je denkt van, wow, als we die over ons heen krijgen, dan mogen we onze borst nat maken. En dan valt het ergens in de polder of zo. Dat zou zomaar kunnen. Maar goed, de kans is er dus wel dat er enkele buien aankomen hier waar wij wonen in de regio. Dus. En dan, ja, dan kunnen dus buien ontstaan. En dat gaat een beetje in de avond zo door wat dat betreft. Maar het houdt ook alweer een keertje op natuurlijk. En dan breekt de zon nog even door. Dan heb ik het over het begin van de avond. Want het wordt steeds eerder donker. Zoals we allemaal wel gemerkt hebben. Nou, vannacht is het dan een heel goed moment om het huis te ventileren. Want het koelt een beetje af. En bij de meesten zal het wel een beetje warm zijn. Dus dan is dat heel goed te doen. Nou, dan morgenochtend is er vrij veel bewolking op de Wadden. En rond het IJsselmeer is aanhoudend kans op buien. Ga je toevallig op vakantie, dan weet je dat. Met een stevige noordoostenwind. Nou, de windkracht 4 of 5. En die is inderdaad wel redelijk pittig voor wat we gewend zijn. Elders is de wind zwak tot matig en komt de temperatuur snel boven de 20 graden. Nou, als je dan in de middag kijkt, kan het nog steeds 24 tot 30 graden worden. Dus wat dat betreft nog heerlijk zomerweer. Nou, en dan in het weekend, wat hebben we dan? Zaterdag is een aangename dag, vooral voor buitenactiviteit. Het wordt dan 23 tot 27 graden. En zondag is het droog en loopt de temperatuur weer iets verder op. Het wordt dan ook 24 tot 30 graden. Met flink wat zonneschijn. Van het mooie weer zijn we dus nog lang niet af. De zomer 2026. Je zou zeggen, die is bijna net gestart. Maar die duurt al wat weekjes, zeker maanden. We gaan weer lekker op voor muziek. En ik zie hier staan een pittige tante, Aretha Franklin, met heerlijke muziek. Fink.

dit heet gewoon Girls Power. En dat brengt de tijd op inmiddels 2:03. Het zit er voor ons weer op. En onze is Nick en mijzelf. En ik ben Jeanette. Wij bedanken je voor het luisteren, Tony. Bedankt voor de redactie. En ik hoop dat je snel weer opknapt. Zometeen lekker non-stop muziek om je dag door te komen. En dan om 5:00 hashtag over dieren. Gevolgd door uurtje factuurtje kerkenwerk. En als afsluiting Glory of Gospel. En morgen vroeg om 7:00 start Dries weer fris en fruitig. Met natuurlijk de ochtendspits. De enige spits die doorrijdt. Nou, ik maak graag een nieuwe afspraak met je dinsdag. Zelfde tijd, zelfde plek. Of misschien tref ik je morgen wel. Van 10:00 tot 11:00 in Magazine 50+. We sluiten af met Afric Simone en Ramaya. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A50 richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg staat 6 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een

zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog. Het raakt op veel plekken bewolkt. En in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: eens zo'n rijtje yerba's alsjeblieft. Lekker.
1: Hoogste nieuwe binnenkomer!

Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Deze week de aflevering van week 30, 2026, met deze week 12 stijgers. Daar staan ook 12 dalers tegenover. 4 noteringen zijn blijven staan en we hebben deze week 2 nieuwe binnenkomers. En de hoogste vinden we zometeen op nummer 27. Maar nu eerst op nummer 30 de allereerste nieuwe binnenkomer. Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht. Lekker bakken op Scheveningen kwam vorige week nieuw binnen. Het is de nieuwe van Chico en hij pakt 1 plaatsje winst. Hij staat op nummer 29. Ook een stijger op nummer 28. Ook 1 plaats winst ten opzichte van vorige week. Toen kwamen ze nieuw binnen op nummer 29. Tommy Costa en Lange Frans en Vamos. En zoals gezegd vinden we de hoogste nieuwe binnenkomer deze week op nummer 27. Niet naar huis van Monique Smit. Jan Boy en Ik Wil Jou doet 3 weken mee en levert 8 plaatsen in. Hij gaat van nummer 18 naar nummer 26. Op nummer 25 vinden we de nummer 14 van vorige week. Hij levert 11 plaatsen in week 6. Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen. Ciao, doei, adios. Kido van der Graaf levert 8 plaatsen in en gaat van 16 naar 24. Niet voor 1 keer van Gerard Joling gaat ook naar beneden in week 11. Hij levert 4 plaatsen in en staat op nummer 23. Blijven staan op nummer 22, Dean Sanders. En Ik wil niet dat je gaat, hij doet 4 weken mee. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21. Komen er van 20 in de 12e week. Lil Kleine en Samuel Welten met Maak me nou niet gek. De

0: Nummer 11.
1: Nou,
2: zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou,

Oranje Top 30 van week 30 zijn we aanbeland bij de middenmoot. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met Yves Berendsen op nummer 20. 1 plaats winst in week 3 met Misschien is het tijd. In die zomernacht van Marco de Hollander doet 6 weken mee en levert 4 plaatsen in. Hij staat deze week op nummer 19. Wesley Klein, Niet zo bij mij, doet 2 weken mee. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 27, pakt 9 plaatsen winst en staat op nummer 18. Nummer 17 is gereserveerd voor de 3J's met Losvast. Zij doen 9 weken mee, stonden vorige week op nummer 24 en pakken 7 plaatsen winst. Amar en Stem in je hart doet 3 weken mee in de Oranje Top 30 en hij pakt 1 bescheiden plaatsje winst. Hij stond vorige week op nummer 17 en deze week op nummer 16. Nummer 15 is gereserveerd voor Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. Ze kwamen vorige week nieuw binnen op nummer 26 en pakken 11 plaatsen winst. Ik doe wat ik wil van Sineke gaat 2 plaatsen onderuit in week 8. En met deze Honey Klassieker staat ze nu op nummer 14. Wesley Bronkhorst doet 8 weken mee met Ik Drink Rosé. Hij levert 2 plaatsen in en staat op nummer 13. Nummer 12 is gereserveerd voor Frans Duits en Lange Frans met Tour de France. Hij staat deze week op nummer 12. En als laatste in overzicht nummer 2, nummer 11. Komende van 13 in de derde week. Rousseau en Mart Hoogkamer en Pakt mee. De

We hebben 29 posities achter de rug. Zometeen, nummer 1, eerst nog even de rangen en standen van de top 10 met je doornemen. Met Walter Kroes op nummer 10. Hij stond vorige week nog op nummer 8 en hij levert 2 plaatsen in met Route du Soleil. 4 weken mogen we noteren voor Stef Eckel met De Klok Die Tikt Maar Door. Hij gaat 3 plaatsen onderuit, hij staat op nummer 9. Vorige week op 5, deze week op 8, dus ook 3 plaatsen verlies voor Jeffrey Hees met Loco. Hij doet ook 4 weken mee. Raymond Hermans en In de Boeken gaat in de 8e week weer 2 plaatsen naar boven, van nummer 9 naar nummer 7. En nummer 6 is voor Robert Pater met Blijf Toch Bij Mij. Hij doet 3 weken mee en pakt 4 plaatsen winst. Ferry de Lits en Baco in Monaco doet 6 weken mee en hij staat op nummer 5. En nummer 4 is blijven plakken ten opzichte van vorige week. Corrie Konings en Er Hangt Iets in de Lucht. En dan het erepodium van deze week. Vorige week op 7, deze week op 3. 4 plaatsen winst voor Tino Martin met Jong en Dom. Hij doet 9 weken mee. Vorige week stond hij op nummer 2 en daar is hij deze week blijven staan. Hij doet 8 weken mee. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En de Oranje Top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als de afgelopen weken. Justin de Wild en Cheerio, hij doet 20 weken mee en daarmee de langstgenoteerde in de Oranje Top 30 van deze week. En dat was hij, de aflevering van week 30, 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevers van Media, Handel en Industrie. Volgende week, dan zijn we er weer. Dan met week 31. Tot dan.

0: op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A27 naar Almere heb je bij Eemnes op dit moment 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over zwerfkatten. Ik ga in gesprek met Karin Radstaken van Stichting Zwerfkatten Nederland. Nou, heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Misschien wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob de Konus. En voordat we aan het eerste liedje beginnen, zal ik heel kort Stichting Zwerfkatten Nederland introduceren. Stichting Zwerfkatten Nederland, of ook wel SZN, is de belangenorganisatie voor verwilderde zwerfkattenorganisaties in Nederland. Stichting Zwerfkatten Nederland is opgericht om neutralisatie, dat wil zeggen dus castratie en sterilisatieprojecten en alles wat daarmee samenhangt, te ondersteunen en daar waar mogelijk uit te voeren. Daar is heel veel over te vertellen. Ik heb de muziek een beetje aangepast aan de katten. Dus we beginnen met The Year of the Cat van L. Stewart. En in de tussentijd gaan wij contact leggen met Karin Radstaken. Blijf luisteren.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik kondigde net Al Stewart aan, maar het werden de Stray Cats. En dat kan eigenlijk ook niet beter. Volgens mij komt Al zo meteen. Als het goed is, heb ik aan de telefoon Karien Radstaken, directeur van Stichting Zwerfkatten Nederland.
1: Klopt helemaal. En wat een heerlijk nummer om dit onderwerp mee te starten.
0: Ja, weet je wat nou zo leuk is? Ik had hem ook uitgezocht. En jij zei, dat nummer wil ik graag horen. En ja, weet je, beter, kijk, The Year of the Cat is natuurlijk ook leuk. Maar het gaat over zwerfkatten. Dus
1: draaien.
0: Zullen we hem gewoon 4 keer draaien? Dan zijn we er helemaal uit.
1: Dat vind ik leuk. Verveelt nooit.
0: Nou, doen we dat. Karien, ik heb jou zien optreden bij Stichting Dierenlot. Niet de afgelopen keer, maar de keer daarvoor.
1: Ja.
0: En toen had ik gelijk zoiets van, oh, ik zou heel graag jou in de uitzending willen hebben om te vertellen over de zwerfkatten. Omdat jullie hebben een missie en jullie doen van alles en jullie hebben een hele bijzondere auto waarin geopereerd wordt. Gaan we nog niet vertellen. Maar even eerst.
1: Ja.
0: Ik wilde een poosje geleden een kat en er was geen kat te vinden. En blijkbaar, want daarvoor was dat wel zo. Ik woon op een boerderij en daar waren heel veel zwerfkatten. Blijkbaar is dat nu toch weer geëscaleerd. Ik weet niet of ik het zo kan zeggen. Waar komen al die zwerfkatten vandaan?
1: Ja, ik denk dat je een kat hebt geprobeerd te krijgen buiten het kittenseizoen. Alle schuwe zwerfkatten, althans de poezen, die worden zo'n beetje eind januari, begin februari krols.
0: Ja.
1: Worden vervolgens gedekt door de volle katers.
0: Ja.
1: Zijn dan 9 weken drachtig en dan gaan de kittennesten komen. Dus zeg maar vanaf eind april, mei gaat alles gigantisch vollopen.
0: Ja.
1: Dit jaar is het een vrij warm voorjaar geweest. Dus dat houdt in dat, ja, gelukkig eigenlijk, de kittennesten zijn blijven leven. Want normaal, als het vrieskou is, 's nachts, gaan de meeste kittens dood. Dus die zien we niet eens als hulpverleners.
0: Hmm.
1: Nu zijn de meeste blijven leven. Dus er is nu inderdaad echt een stortregen van nesten kittens links en rechts. En bijbehorende moederpoezen en uiteraard ook de vaderkaters.
0: Heb je een idee hoeveel dat er zijn in Nederland?
1: Nee, degene die dat weet, dat zou een enorme slimmerd zijn. Maar eigenlijk weten we dat niet.
0: Nee.
1: De Wageningse Universiteit heeft alweer 10 jaar geleden een onderzoek daarnaar gedaan. En die kwam toen uit tussen de 136.000 en de 1,2 miljoen zwerfkatten. Ja, als daar zo'n range in zit, moet je eigenlijk zeggen, we hebben geen idee.
0: Nee, bizar eigenlijk, hè? Want we zeggen dat we het probleem met de zwerfhonden in Nederland, tussen aanhalingstekens, onder controle hebben, maar qua katten dus niet, voor geen meter.
1: Nee, klopt.
0: Nee?
1: Nee, ja, niemand weet hoeveel er zijn. We weten wel dat de aanwas vooral van de schuurkatten komen. He, dus zeg maar de boerenerfkatten. Want die zitten natuurlijk ook in het buitengebied. Daar zit vaak geen beperking op. En het zijn ook katten die je niet zomaar kan oppakken en kan aaien en in een vervoersboxje doen en naar de dierenarts brengen om te laten kastreren, steriliseren.
0: Nee, ik heb daar ervaring mee. Ik heb ooit een katje uit het asiel gehaald. Een schattig ding, zwart-wit. En we hadden ook, dachten we, een schattige wilde kat. Die leek er sprekend op, een soort lookalike.
1: Ja.
0: En nou ja, goed, op een of andere manier heb ik een keer de verkeerde kat te pakken gehad. Dat is ook best wel knap. En toen kwam ik erachter dat dat helemaal geen lief dier was. En die kwam inderdaad ook in no time daarna met een heleboel jonkies. En toen hebben we ook ingegrepen en vangkooien laten plaatsen. Daar gaan we het zo over hebben. Want ja, dat is nogal wat. En als die dieren vrij blijven lopen, dan gaat het maar door. En er komt geen end aan.
1: Ja, klopt. En daarnaast komt er ook aanwas. We hebben in Nederland ruim 3,1 miljoen huiskatten.
0: Mm-hmm.
1: Dus die ergens in of rond een huis wonen. Ja, soms bedoelen mensen het heel goed door katten te helpen. Maar ja, als ze niet geholpen zijn, niet gecastreerd of gesteriliseerd, dan worden dat er toch meer. Ja, de dierenarts is tegenwoordig ook niet gratis. Dus ja, ik kan me voorstellen dat zeker mensen die wat minder financieel bedeeld zijn, dan ook niet hun kat op tijd helpen, waardoor er weer nesten kittens komen.
0: Ja, het is natuurlijk gewoon dweilen met de kraan open. Maar goed, gelukkig zijn jullie er. Even naar jou. Want ja, waar komt jouw liefde voor katten vandaan?
1: Eigenlijk ben ik een hondenmens. Maar ik hou ook heel erg van katten.
0: Oké.
1: Ja, Ik heb eigenlijk een managersbaan altijd gehad in de gezondheidszorg. En toen halverwege de 50 kon ik overstappen naar mijn hobby. En dat was zwerfkatten. Nou ja, zwerfhonden, wat je al vertelde, die hebben we gelukkig niet meer in Nederland. Hmm. En onze doelstelling is om ook in Nederland het aantal zwerfkatten tot nul terug te brengen op een diervriendelijke manier. Eigenlijk onder het motto, elke kat verdient een thuis. En of dat nou op een boerderij is waar die nuttig werk verricht, of lekker thuis voor de haard. Elke kat verdient gewoon om verzorgd te worden.
0: Ja, want
1: en daar gaan we voor.
0: Katten hebben, ja, nou ik kom nog even op het jaartal, want dat heb ik ook ergens gezien. Katten in het wild hebben het niet zo makkelijk, heb ik begrepen. Want het lijkt natuurlijk heel leuk. Je gaat met je knapzakje op stap en je bent nergens meer aan verplicht. Maar er heerst natuurlijk van alles onder die katten. En ziektes en dingen die niet behandeld worden. Ik begreep dat het toch best een heftig leven kan zijn.
1: Ja, het is op een dag zoals vandaag. Lekker een zonnetje, een beetje warm, genoeg muizen overal. Is het een leuk leven. Maar natuurlijk merendeel van het jaar is het koud of het is nat of er is te weinig eten. Dus kittens die geboren worden, die halen vaak niet de 12 of 16 weken, omdat ze gewoon dan van een honger doodgaan, omdat de moeder dan geen melk meer geeft uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: En dat houdt uiteraard een keertje op. Maar inderdaad, wat je ook zegt, alle ziektes, vooral nieziekten, dat kan echt heel fataal zijn voor enorme groepen kittens en katten. En dat geldt ook voor de kattenziekte natuurlijk. Ja. Het is trouwens niet zo dat zwerfkatten relatief gesproken heel veel meer besmettelijke kattenziektes zouden hebben dan de huiskatten.
0: Dus
1: dat kan je niet zeggen.
0: Nee, ik zou me ook voor kunnen stellen dat ze sterker zijn. Omdat ze natuurlijk veel meer te lijden hebben, zou ik bijna zeggen. En dat ze de sterkste overwint in zo'n situatie natuurlijk.
1: Ja. En de niet-sterken, ja, die hebben dan al het loodje gelegd, dat klopt. En dat zie je niet zo als het in het buitengebied is. Want ja, die lijken van die kastjes, die zie je meestal niet.
0: Nee. Nou, hadden we het net al even over. Jullie willen eigenlijk dat elke kat een thuis verdient. En dat Nederland zwerfkattenvrij wordt in de toekomst. En jullie hebben daar het jaar 2040 aan gehangen.
1: Ja, we zijn een beetje ambitieus.
0: Ja, maar dat moet ook.
1: Precies. Stip op de horizon.
0: Absoluut. Kijk, als je geen plan hebt, heb ik altijd geleerd, dan gebeurt er ook niks. En het gaat om de reis, hè?
1: Ja, precies.
0: De bestemming is ook belangrijk.
1: En er gebeurt heel veel nu.
0: Ja, precies. Dus ik heb van alles ben ik tegengekomen. Ik denk dat het goed is dat we. Ik kom altijd helemaal in de knel met muziek en alles. Dat we zo even een stukje muziek gaan draaien. Wat denk ik goed is dat we zo meteen eerst gaan uitleggen wat TNRC is. Ja. Dat is de manier waarop je in kan grijpen tussen aanhalingstekens. En dan gaan we eens even kijken waar die katten zich allemaal bevinden. Want ik woon ook op een boerderij en daar lopen ze dus ook. Ik heb alleen even, Rob, jij wou wat vragen of niet? Oh, je greep voor de lol naar de microfoon. Oké. Okay. Nee, ik dacht, mijn collega zit hier, die doet de techniek. Ik denk, die wil ook even wat vragen. We gaan een klein stukje muziek draaien. En dan gaan we uitleggen wat TNRC is. En dan wordt het ook duidelijk hoe er ingegrepen kan worden.
1: Ja, blijf hangen. Goed.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. En ik ben in gesprek met Karien Radstaken. Karien, katten hebben soms een eigen wil, maar die technicus van mij dus ook. Hè? Die zet dit dus op, het is niet afgesproken. Maar ik herken er een bekend liedje in. Nou, ik zal dat nog wel eventjes opzoeken. Maar goed, dit kan leuk naar beneden en dan hebben wij wat langer de tijd om te praten.
1: Helemaal
0: nou,
1: goed.
0: Gaat weer helemaal lekker. Nou, een van de manieren, of eigenlijk de manier om de zwerfkatten onder controle te houden, is het toepassen of het inzetten van TNRC. En heel veel mensen weten het niet. We hebben het in het programma wel eens vaker benoemd. Maar goed, jij bent specialist. Misschien zou je eens willen vertellen wat je dan doet.
1: Zeker. TNRC is een afkorting van een Engels term. En dat betekent de T van trap, dat wil zeggen het vangen.
0: Ja.
1: We gaan met vangkooien op pad om de katten met tonijnspoor in de vangkooi te lokken naar een zekere trapplaats, zoals dat heet. En als de kat dan de grote buik tonijn achter de trapplaats wil eten, trapt hij dus met een van zijn pootjes op die plaat en dan klapt de vangkooi dicht.
0: Ja.
1: Dus dat is trap van het vangen. Dan hebben we de N van neuter en dat betekent neutraliseren in het Nederland. En dat wil zeggen castreren of steriliseren. Sorry. Dat doen we uiteraard in de operatiekamer.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar dat wij ook heel vaak de term neutraliseren gebruiken. Want veterinair gezien is de term steriliseren niet correct. Want daarmee onderbreek je alleen de eileiders en de zaadleiders. Maar dan blijven alle secundaire kenmerken gewoon bestaan. Dus dat wil zeggen dat de kat krols blijft, dat de katers blijven plassen met stinkende urine, dat ze blijven vechten. Dus we halen eigenlijk de eileiders en de testikels weg. En daarom heet het castratie. Dus ook bij een poes heet het castratie.
0: Oké, nou heb ik op een filmpje gezien hoe ze gevangen worden. Er wordt inderdaad zo'n vangkooi neergezet. Maar ik zie dan ook dat als de kat erin zit, er toch wel een vorm van paniek is. En dat is natuurlijk logisch, want zo'n dier is vrij. Maar jullie doen daar wat aan, hè, om de boel wat rustig te houden.
1: Ja, onze vangers die leggen direct, zodra er een kat gevangen is, een grote doek over de vangkooi. Want dan zit de kat in het donker. En als de kat in het donker zit, dan blijft hij rustig. Hij is natuurlijk in paniek. Hij wil weg, want hij ziet mensen en hij kan niet weg in die vangkooi. Dus als de kat gewoon niks ziet, maakt hem dat kalm.
0: Oké. En daarna gaan we dan zo meteen verder wat jullie dan met ze doen. Eerst even, want ik noemde net boerderij, ik woon daar, ik heb het live beleefd. Maar waar zitten die katten? Waar zitten de grootste groepen?
1: De grootste groepen, dan moet je echt denken aan 69%, zit op agrarisch terrein.
0: Oké.
1: Dan heb je ongeveer een 10% die zit op bijvoorbeeld work- en stateparken. Waar buitenlandse mensen tijdelijk verblijven om in Nederland te werken, of COA-centra, maar ook wel op industrieterrein.
0: Ja.
1: En soms bebouwd terreinen dan vooral aan de randen. En ik moet wel zeggen, wij zijn natuurlijk echt de specialist buiten de bebouwde kom.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij bemoeien ons eigenlijk amper met de katten binnen de bebouwde kom, want dat is echt voor de dierenopvangcentra in de dierenasielen.
0: En als ze nou zitten waar allerlei mensen zitten, doen ze dat omdat ze ook wat te eten krijgen?
1: Zeker. Als je bijvoorbeeld op een vakantiepark bent, dan heb je daar vaak chaletjes. En die katten kunnen daar vaak met een gangetje onderdoor kruipen, waardoor ze in een kuil onder het chalet kunnen liggen. En dat is buiten de wind en buiten de regen. En dat is wat warmer in de winter. En inderdaad, mensen gooien natuurlijk veel afval weg.
0: Ja.
1: Dus dat wordt alweer door die katten zoveel mogelijk opgegeten.
0: Oké, dus we houden het eigenlijk ook zelf in stand. Gedeeltelijk.
1: Nou ja, ja en nee. Want ik zou niet willen pleiten dat we katten niet meer bijvoeren, omdat dat niet de oplossing is. Dan creperen de katten alleen maar.
0: Nee,
1: maar
0: dat
1: maakt niet dat het er heel veel minder worden.
0: Nee.
1: En juist als je katten neutraliseert, hè, dat castreren, dan zorg je ervoor dat er nog een groep leeft op dat terrein. En die groep zorgt ervoor dat er niet veel nieuwe katten bijkomen. En dat heet dan met een Engelse term carrying capacity. Dus okay. Er leeft op een vakantiepark of een work-and-stay park leven zoveel katten dat er voedsel is, dat er drinkwater is. Nou ja, dat is in Nederland natuurlijk nooit een probleem.
0: Nee,
1: en dat er schuilplekjes zijn.
0: Dat water, dat wordt wel een probleem. Maar goed, dat terzijde. het is hartstikke droog.
1: Dat duurt nog even.
0: Ja, nee, precies. Maar dat houdt zich in stand. Dat is eigenlijk net zo met dieren in het wild. Hè? Dat wat overcompleet is, dat afvalt. En dat mensen zeggen dat ook van de wolf. Dan is de end zoek. Maar dat houdt zichzelf ook in stand. En op een gegeven moment stabiliseert dat.
1: Ja, en het is niet zozeer afval, maar het is meer er komen geen katten bij.
0: Nee.
1: En katten hebben, en heel veel dieren, hebben een ingenieus systeem dat als de aantallen beperkt zijn, dus dat is bijvoorbeeld ook als je katten zou gaan afschieten, dan worden de hoeveelheden katten minder. Maar vervolgens reageren de poezen daar instinctief op door grotere nesten te krijgen.
0: Aha.
1: Dus dat lost ook het probleem niet op.
0: Nee, dat is een hele scherpe, jee. Jeetje.
1: Oké. Okay. Slim zijn ze, hè?
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Nou, even over als mensen. Want kijk, mensen gaan hier naar luisteren. Er komt straks ook een podcast van. Dan zullen er mensen bedenken van, hey, ik heb ook last van een heleboel katten. Waar kunnen zij zich melden, zodat jullie weten waar ze zitten en zo nodig in kunnen grijpen?
1: Dan kunnen ze naar onze website gaan met het websiteadres www.stichtingzwerfkattennederland.nl.
0: Ja.
1: Makkelijk kunnen we het niet maken.
0: Nee.
1: Dan heb je op de homepage een foto van een kat en daar vind je een knop op. Melden van meer dan 10 katten en daar kan je op klikken. Dan vouwt zich een formulier uit en dan bestaat dan uit vragen die je kunt beantwoorden. En dan weten wij alles wat we moeten weten. Dan gaan al die meldingen bij ons op de actielijst. En dan gaan we verder aan de slag.
0: Hartstikke goed. Dus nou, voor iedereen, voor iedere luisteraar die denkt van, jee, bij ons begint het wat uit de hand te lopen. Er kan hulp komen. Ik zat nog even te denken, hè, want in mijn hoofd klinkt dat dan misschien niet logisch, maar daar is vast een idee voor. Als zo'n kat gevangen wordt, dat is bij mij ook gebeurd. Daarna is de kat gesteriliseerd. En gecastreerd, moet ik dan zeggen.
1: Heel goed.
0: Precies. Daarna teruggekomen. En toen dacht ik van ja, nou hebben wij nog die kat. Maar dat doen jullie bewust, hè, om hem zelf op dezelfde plek weer terug te zetten.
1: Ja, niet altijd. Want we waren eigenlijk nog gebleven bij de R van de TNRC. En de R die heeft 2 afkortingsmogelijkheden. Ofwel return, en dat is dan wat bij jou gebeurd is. De kat gaat terug naar de locatie waar hij gewend was te wonen.
0: Mm-hmm.
1: En de andere uitleg van R is relocate. Dat wil zeggen de kat herplaatsen naar een andere plek, vergelijkbaar. Maar dan zet je de kat dus niet terug. Dus bijvoorbeeld wij zetten nooit katten terug in beschermde natuurgebieden of in stiltegebieden in verband met de predatie op vogels.
0: Ja, want die hebben het natuurlijk ook heel zwaar momenteel. De vogeltjes,
1: klopt.
0: Ja.
1: Alleen je kan niet zeggen dat dat nou echt 1-op-1 door de kat komt. Maar de vogelstand is zo slecht door de intensieve landbouw en door de gifstoffen die gebruikt zijn in het verleden en die nog steeds doorwerken. Dat elke vogel die we verliezen van de boerenlandvogels of de weidevogels er 1 te veel is.
0: Ja. Ja, oké, dus zelfs daar hebben jullie over nagedacht.
1: Zeker.
0: Okay.
1: Mijn beltoon op mijn telefoon is ook een wilde eend, want we houden ook erg van vogels. Dus we proberen het totale probleem opgelost te krijgen met elkaar.
0: Ja, geweldig. En dan komen we op de C, de care, door permanente monitoring. Hoe doe je dat dan?
1: Ja, wij bellen niet al die locaties af, want wij doen meer dan 2000 katten per jaar. Dus dan zouden we alleen nog maar aan de telefoon hangen. Maar er zijn natuurlijk contacten gemaakt met een van onze 3 vangers. En zodra er nou een kat bij komt, of er is toch een kat gemist en er komt toch nog een nestje kittens tevoorschijn, dan vertellen we aan de mensen, alsjeblieft bel ons.
0: Ja.
1: Want als je 1 keer een TNRC-actie doet en daarna doe je 3 jaar niks, kan je een soort van weer opnieuw beginnen. Dus je moet het bijhouden. En dat doen we ook.
0: Zijn er ook nog katten, misschien is dit een hele domme opmerking hoor, maar die nog weer herplaatst kunnen worden? Of zijn de katten allemaal zo verwilderd dat dat niet meer gaat?
1: Nee, er zijn zeker tamme katten die we vinden. Met name op work- en stayparken en vakantieparken.
0: Ja.
1: En als die verder ook geen chip hebben of geen geregistreerde chip... dan vragen we aan collega dierenopvangcentra om die katten op te vangen 2 weken... op Amivedi te zetten en om ze dan te gaan herplaatsen. Want als je natuurlijk een kat uit die situatie kan halen en gewoon weer een thuis kan geven, ja, fantastisch. Want er worden ook echt wel veel katten achtergelaten, met name vlak voordat mensen op vakantie gaan.
0: Ja, ik hoorde het een paar weken geleden inderdaad, vakantie, maar... bijvoorbeeld, dat is dan niet in Nederland, maar ook in Dubai. Als mensen weggaan, dat ze dan hun kat maar laten. Ik weet het niet. Ik vind dat heel onhandig allemaal. Maar goed, doe maar. Ja, ze zullen er een goede reden voor hebben. Maar ik vind hem niet handig en niet oké. Okay. Je kan ook je best doen om te kijken of je dier kan herplaatsen.
1: Absoluut, absoluut. Maar dat is ook wel een beetje het probleem dat... mensen soms ook wel katten als een zorgwegwerpartikel bezien. Hè? Die redden zich wel. Ja, dat is niet zo. Een huiskat redt zich buiten helemaal niet. Want die heeft helemaal niet geleerd om voor zijn voedsel te zorgen. Dus die creperen echt en komen echt op een rottige manier aan een einde. Ja. Ja, daar moet je niet aan denken. Dat begrijp ik ook niet.
0: Nee, ik begrijp het ook niet. En buiten dat, nou ja, gelukkig leren wij steeds meer over dieren. Hè, wat ze te vertellen hebben, wat hun... lichaam zegt of te vertellen heeft. En katten zijn daar natuurlijk gewoon wel uitzonderlijk in. Dat zijn gewoon hele bijzondere dieren.
1: Absoluut.
0: Dus, ja,
1: en de schuwe, de wilde zwerfkat is ook eigenlijk niet anders qua karakter dan de huiskat die bij jou lekker op schoot bij de verwarming ligt.
0: Ja.
1: Alleen het enige verschil is, de schuwe kat is gewoon niet gesocialiseerd op mensen. Dat is het enige verschil.
0: Ja, kan je nagaan. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we zo weer even een stukje muziek draaien. Maar niet voordat ik heb aangegeven dat de volgende stap bij jullie is. Jullie hebben een auto. Dat is eigenlijk gewoon een understatement. Het is een halve vrachtwagen. Ik ben erin geweest tijdens de Dierenlotdag. En jullie komen gewoon met een vrachtwagentje. En die is totaal ingericht als operatiekamer. En jullie hebben hem Katopia genoemd. Geweldig. Ja. En daar gaan jullie mee aan het werk. Dus daar wil ik het eigenlijk het volgende blok over hebben. Ja, hoeveel katten jullie dan kunnen opereren. Hoe dat allemaal gaat. Want dat is toch wel uniek in Nederland.
1: Ja, klopt. Is het ook.
0: Nou, fantastisch. Ja. Ik weet niet wat voor muziek er nu komt. Ik ga vast onder het bureau zitten. Tot zometeen.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Karin Radstaken van Stichting Zwerfkatten Nederland. Ja, we gaan het nu hebben over de bijzondere auto die door Nederland rijdt om ter plekke katten te castreren. Ik zeg het nu goed.
1: Helemaal goed.
0: Karin, het is gewoon, eigenlijk roep ik even op om gewoon even op de website te kijken. Dan kan je het zien. Het is eigenlijk gewoon zo'n vrachtwagen waar de Albert Heijn boodschappen mee kon brengen. Dus het is niet een klein dingetje. En daar gaan jullie mee naar de plekken toe. En dan ben ik heel benieuwd, hoe gaat het dan? Want jullie moeten die katten binnen zien te hengelen. Die moeten eerst rustig zijn. En die kunnen ook niet zomaar weer losgelaten worden. En dan ga ik 25 vragen stellen. Dus wil jij alsjeblieft iets vertellen daarover?
1: Ja, tuurlijk.

0: nodig is, tot 's nachts een uur of twee, drie, op de hooizolder of in de modder nog op erven ploeteren om de laatste kat vooral gevangen te krijgen. Zij doen ze dan in een vervoersboxje. Dan worden ze nuchter over de nacht. En dan komen wij de volgende dag aantuffen met Katopia. Met een compleet operatieteam. En dan hangt het een beetje van het aantal katten af wat ze gevangen hebben. Mm-hmm. En vervolgens gaan onze dierenartsen met een heel operatieteam aan de slag. Om de katten een APK te geven. En daar bedoel ik mee een APK. Dat we ze niet alleen neutraliseren, dus het castreren. Maar we geven ze ook een vaccinatie. We chippen ze uiteraard, zeker met de aankomende chipplicht. Maar je wil ook statistiek hebben als er nog katten gevonden worden daarna met een bekend chipnummer van ons. Daarnaast ontwormen en ontvlooien we ze. Dus ze worden er ook echt beter van. Want door de vaccinatie voorkom je dat ze ook ziek worden.
1: En hoeveel katten kun je dan gemiddeld aan?
0: Dat hangt van het OK-team af.
1: Ja.
0: We hebben zelf drie chirurgen aan ons verbonden.
1: Ja.
0: Dat is Michelle, Marieke en Hester.
1: Ja.
0: Nou, als er twee chirurgen opereren, dan kunnen we al gauw tot een kat of 40 aan per dag.
1: Wow.
0: En is er één, dan is het al vaak 20 of 25 op een dag.
1: Nou, dat
0: we
1: is...
0: hebben een volledig ingewerkt OK-team van paraveterinaire en assistenten. Dus dat zijn Nathalie en Marianne en Vanja.
1: Mm-hmm.
0: En zij zijn helemaal geroutineerd om de kat goed voor te bereiden en om eventuele problemen ook op te merken en er dan een dierenarts bij te roepen. Dus ik zeg altijd vrolijk, die dierenarts hoeft alleen maar te snijden en wij doen de rest.
1: Geweldig. En daarna gaan ze dan terug op basis van return to field. Wat houdt dat in?
0: Ja, return is dus het terugplaatsen als het kan. He, als bijvoorbeeld een boer een groep katten heeft. Nou, de schuurkatten, de boerenkatten, die hebben een belangrijke taak op het erf. Namelijk het erf muisvrij
1: ja.
0: en knaagdierarm houden.
1: Ja.
0: Dus de meeste boeren willen gewoon die katten terug. En dan geven we ze dus terug. Ze gaan eerst uitslapen in een vervoersboxje met een warme kruik tegen de buik en een dekentje over ze heen. En als ze dan goed wakker zijn, dan controleren ons paraveterinaire en dierenartsen dat ook. En dan krijgen de vangers akkoord om de katten weer los te laten. En dat is in de regel dezelfde avond. En soms hebben mensen zoiets van, goh, is dat niet snel?
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, een postoperatieve infectie, dus een infectie ten gevolge van de operatie, die treedt op tussen de 3 en de 10 dagen. Ja, je kan onmogelijk al die tientallen honderden katten 10 dagen vasthouden. Dat kan ook helemaal niet. Dat willen ze ook niet.
1: Nee. Maar daar hebben jullie ervaring mee. Dus uiteindelijk vind ik ook altijd, je moet de dingen ook bij de specialist laten, toch?
0: Ja, en wij zien eigenlijk nooit een probleem daarbij. Het komt wel eens voor, een infectie. Maar dan is het ook de melder die weer zegt, joh, die kat is niet zo lekker op mijn erf. En dan sturen ze foto's.
1: Mm-hmm.
0: En op dat moment kunnen we ingrijpen en ze bijvoorbeeld antibiotica voorschrijven. Of nou ja, iets anders. Maar het komt werkelijk, nou, ik denk echt 1 op de 200, 300 katten voor. Zo ja. zeldzaam is dat.
1: Kan je nagaan. Wat heb je nodig als je met Katopia ergens naartoe gaat? Want ik neem ook aan dat je, misschien heb je wel elektriciteit nodig of weet ik veel,
0: ja.
1: misschien koffie, thee,
0: ja,
1: lijkt me ook lekker als je daar bent.
0: We hebben elektriciteit nodig, dat
1: ja.
0: is de gewone elektrische aansluiting, dus geen krachtstroom, maar gewoon. We hebben een waterpunt nodig om voor de chirurgen hun handen te wassen, maar uiteraard ook om kruikjes te vullen en warm te maken
1: mm-hmm.
0: en instrumenten schoon te maken na de operaties. Ja, en verder een beschutte plek om te staan en dan het liefste vlakbij de plaats, dat is vaak een schuur, of de deel waar de katten dan die gevangen zijn opgestapeld staan. En daar worden ze dan ook weer wakker na de operatie.
1: Ik heb gezien in de presentatie die jij gaf, dat de meeste katten in één keer worden losgelaten. Dan zie je ze allemaal zwoep uit
0: ja,
1: die ding komen.
0: Ja, ja
1: dat is
0: een
1: idee,
0: feestje.
1: Hè?
0: Dat is altijd wel eigenlijk wel het leukste onderdeel. En we vragen de vangers ook vaak als wij er niet meer bij zijn om filmpjes te maken. Ja, dat is gewoon prachtig. Die katten die hebben dan natuurlijk heel wat meegemaakt. Die schieten vervolgens die vervoersboxen uit. Kijken om zich heen, realiseren zich dan, verrek, ik ben gewoon thuis. En hobbelen dan naar hun gebruikelijke slaapplekjes.

0: Oh, geweldig.
1: Nou, en daar komen ze ook het beste bij. Veel beter dan dat je ze allemaal in de opvang gaat opslaan. Want dat is allemaal stress, want ze zijn geen mensen gewend en ze kennen de omgeving niet.
0: Nee, ik merk dat het gewoon met je hond of kat bij een dierenarts al stress geeft. Omdat ze natuurlijk niet thuis zijn. En deze dieren zijn helemaal niet gewend om binnen te zitten. Dus dat wordt hem helemaal niet. Oké, en dan brengen jullie, want ik was natuurlijk weer veel te snel met dat return to field. Er zit nog van alles tussen. Jullie brengen een eartip aan. Is dat een klein stukje uit het oor halen, zodat je kan zien dat die geholpen is?
1: Ja, het is eigenlijk het tipje van de spitse oorpunt die je vlak maakt. En dan heb ik het echt over 3-4 millimeter die we daar afhalen. En eigenlijk, de meeste mensen zien het helemaal niet, maar de kattenvangers, die zien het wel. En dat is natuurlijk wel een kleine verminking, alhoewel je dat natuurlijk niet in het kraakbeen doet. Dus je haalt een klein stukje vel alleen maar weg. Maar het grote voordeel is dat die kat niet opnieuw gevangen kan worden en weer opnieuw opengemaakt wordt. En sommige organisaties die brengen niet een eartip aan. Ja, dan hebben we dus wel eens een poes op tafel die open ligt en dan zijn de eileiders er al uit.
0: Nee, dat is toch eigenlijk ook zielig.
1: Ja, dat is natuurlijk zonde. Dat is veel vervelender dan zo'n klein stukje oor eraf.
0: Ja, dat doe je heel goed. Jee. Ik zie het op mijn schrik dat het alweer hartstikke snel gaat. Ik wil het nog even hebben over de kittens met je.
1: Ja.
0: En over het, rare bericht dat ze in Overijssel katten willen afschieten. Dat zag ik ergens op het internet voorbij komen. En er valt nog van alles te zeggen over chippen en registreren. Rob, heb je nog een klein beetje muziek? En dat we zo snel mogelijk nog even verder kunnen praten. Blijf vooral hangen. We zijn zo bij je terug.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ja, als die katten naar Engeland gingen, dan hoefden wij niet zo veel actie te ondernemen, Rob. Dit was VO heeft de kunst, of niet? Ja, goed hè, dat ik dat weet. Nou, Karin. De kittens. Ik vlieg er gewoon aan alle kanten doorheen. Maar ik denk dat dat ook even belangrijk is. Ik zie bij jullie een apart kopje ook over acute hulp kittens. Wat hebben zij nodig?
1: Ja, het is zo, als mensen hele kleine kittens vinden, echt van een paar dagen oud, hebben mensen altijd de neiging om dat nestje kittens op te pakken en daarmee naar een dierenarts te gaan of naar een opvang. Maar dat moet je juist niet doen, want de moederpoes die ziet jou heus wel. Hè. Schuwe katten, jij ziet ze niet, maar de poes heeft jou wel in de gaten. En op het moment dat er mensengeuren zit aan die hele kleine kittens, is het risico dat de kittens ook niet meer geaccepteerd worden door de moeder.
0: Ja.
1: En op het moment dat jij bij zo'n nest bent, dan is het natuurlijk zinnig om dat goed in de gaten te houden. Elke zoveel uur te kijken. En dan zal je vanzelf zien dat op een gegeven moment dat nest weg is, omdat de moederpoes ze veilig gesteld heeft. Dan is het vervolgens natuurlijk wel de kunst om die moederpoes met de kittens, als ze ongeveer 5-6 weken zijn, alsnog te gaan vangen. Zodat je de kittens kunt socialiseren. En de moederpoezen kan neutraliseren en weer een toerlocatie doen. En de kittens ga je dan socialiseren, zodat die herplaatst kunnen worden als gewone huiskatten.
0: Dus het vangen, doe dat alsjeblieft niet. Maar het melden is wel goed.
1: Ja, zeker. Okay. Zeker.
0: Nou, dan we gaan aan het Ente website nog één keertje even noemen.
1: Zijn daarnaast ook 60 andere zwerfkattenorganisaties in Nederland, hoor. Het is niet zo dat wij de enige zijn. We doen de klus met z'n allen.
0: Ja, nee, maar goed, zo werkt dat ook. En anders zou dat ook niet kunnen. Even kijken, hoor. Want ik wou heel even naar dat afschieten. Ik schrok daar dus echt van. Dat is dus de provincie Overijssel, toen maar weer. Die bedacht dat van, als we te veel katten hebben, dan gaan we gewoon schieten. Ik vind het lijkt wel middeleeuws. Jij hebt daar ook iets van gezegd, hè?
1: Ja, klopt. Ik heb daar ook heel geschokt op gereageerd. Het droevige feit is daar dat de provincie Friesland nog steeds elk jaar katten schiet. Vorig jaar 160. Die hebben een permanente vergunning om schuwe katten te mogen schieten. En we krijgen dat nog niet afgeschaft. Maar we zijn wel met heel veel samenwerkende organisaties keihard bezig om dat een keer te gaan stoppen. Want dit is natuurlijk echt middeleeuws en het past niet bij het Nederland van nu. Vooral niet omdat er alternatieven zijn. En dat is natuurlijk vaak in beheerplannen het geval, dat als je geen andere optie hebt, dat je dan gaat kijken naar, is afschot mogelijk? Maar TNRC is de oplossing.
0: Ja.
1: Dus dat moeten we helemaal niet willen om katten af te gaan schieten.
0: Nee, en wat jij ook aan het begin al even aangaf, dat blijkbaar de kat is zo gemaakt dat hij dan bedenkt van we gaan veel meer kittens maken. Dus uiteindelijk hou je de boel dan helemaal in stand.
1: Maar dat blijkt ook, want Friesland die schiet jaar in jaar uit, decennia in, decennia uit, al ongeveer dezelfde hoeveelheden katten per jaar die ze, de geregistreerde katten, want er worden ongetwijfeld ook veel katten afgeschoten zonder dat ze geregistreerd worden.
0: Ja, dat denk ik ook. Want dat is natuurlijk met meerdere dieren. Je kunt het ook gewoon niet zeggen. En als ze niet geregistreerd zijn, dan weet niemand het natuurlijk.
1: En het hoeft ook niet, hè. We hebben in de provincie Utrecht drie jaar in samenwerking met jagers, met de wildbeheereenheden en de faunbeheereenheden keihard gewerkt om 1250 katten te vangen. Juist die schuwe katten van achteruit de weilanden en op de erven van de boerenbedrijven. En daar hadden we een prachtige samenwerking, dat dus de jagers, die natuurlijk heel goed de weidevogelgebieden kennen, beschikking hadden over onze vangkooien. En dan belden ze als er een kat in zat. En dan gingen wij de kat ophalen en verder behandelen.
0: Ja, fantastisch.
1: En die katten hebben we dus herplaatst. Ja. Zo kan het ook. Zo moet het ook in Nederland.
0: Is dit ook het stukje politieke lobby wat jullie doen? Want dat hoort er ook een beetje bij, hè? Dat stukje
1: zeker
0: politiek bewust worden.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: ja, we hebben bij ons in de opvang ook bezoek gehad van de Tweede Kamer, van Renate den Hollander. En naar aanleiding eigenlijk van dat werkbezoek heb ik ook uitgelegd dat het voor jagers helemaal niet makkelijk is om te zien dit is een schuwe kat of dit is niet een schuwe kat. En schrik niet. Maar de jagers hebben natuurlijk ook gevangen. Daar hebben wij onderzoek naar gedaan. En toen bleek dat 86% van de katten waarvan zij dachten die hebben geen eigenaar, die bleken wel een eigenaar te hebben.
0: Ja, ja.
1: En het onderscheid is ook heel moeilijk te zien. Dus ja, de provincie Utrecht heeft toen ook erkend met de faunabeheereenheid. Ja, wij kunnen niet dat onderscheid maken tussen een bange huiskat in een vangkooi of een schuurkat of een echte wilde zwerfkat die inderdaad probeert.
0: Dat kan ook niet. Rob, jij wou ook wat vragen.
2: Ja, les op internet. Friesland is de enige inderdaad provincie waar katten nog afgeschoten mogen worden. Maar ze hebben een schielmonnikoog, dat is ook Friesland. Die hebben een pilot sinds 2022 lopen. Daar hebben ze inderdaad alle verwilderde katten die er liepen, hebben ze gesteriliseerd of gecastreerd. En dat loopt het geweldig. Dus dat, ja.
0: Ja, maar dat is een eiland, hè? Daar kan niks af.
2: Nee, maar dan kan je wel kijken wat er gebeurt dan.
0: Ja.
2: Dat blijkt
1: nou ja,
2: goed
1: en
2: aan.
1: De grap is, wij zijn daar ook bij betrokken geweest. En dat op Texel hebben we dit ook gedaan. En op Schiermonnikoog gaan we weer eind dit jaar verder, ook met droneonderzoek, want je hebt tegenwoordig nachtdrones die ook op warmte katten kunnen detecteren, ja, waar die ergens in de duinen en op de kwelder aanwezig zijn, om dan gericht te gaan vangen. Dus eind dit jaar en begin volgend jaar gaan we ook weer 6 weken vangen met elkaar om de laatste katten die er nu nog zijn van het eiland af te halen. Dus het kan ook diervriendelijk. En Schiermonnikoog wil dat ook diervriendelijk.
0: Ja, geweldig.
1: Ja.
0: Nou, we zijn er een beetje doorheen gefietst. Ik ga straks natuurlijk even vragen wat jullie nodig hebben. Want dit kost natuurlijk gewoon geld. En er kan wel een beetje hulp zijn. Ben ik iets vergeten waarvan je zegt, ja, maar dan heb je dat niet gevraagd. Of dit is heel belangrijk.
1: Ja, het probleem bij mij en katten is, ik kan er nog 10 dagen over praten.
0: Oh, gezellig. Maar dan blijf ik 10 dagen zitten.
1: Ik denk dat je heel goed de headlines gepakt hebt die belangrijk zijn om te weten.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, dan is natuurlijk toch ook weer het financiële stuk, hè? En dan kunnen we misschien afsluiten. Misschien heb je nog een bijzonder verhaal over een bijzondere kat. Dat kan haast niet anders. Maar hoe komen jullie het jaar door, zullen we maar zeggen? Dierenlot helpt een stukje. En hoe kunnen mensen jullie verder steunen?
1: Ja, Dierenlot helpt veel meer dan een stukje, hoor. Zij doen heel veel voor ons. We hebben ook een soort verdeling dat ik inderdaad de schuwe zwerfkatten promoot. Maar ook in de lobby werk ik heel veel samen met Dierenlot, met Danielle van Gennep.
0: Ja.
1: En daarnaast zijn er ook meer samenwerkende dierenorganisaties waarmee we ook gezamenlijk grotere campagnes uitvoeren. En met elkaar ook de lobby in Den Haag, maar ook op provinciaal niveau vormgeven. Dus dat is inderdaad belangrijk. Daarnaast zijn er grotere fondsen, zoals Stichting Abri voor Dieren bijvoorbeeld, is een fonds die ons ook support. En daarnaast heel erg veel individuele donateurs. Of mensen nou eenmalig een euro geven of structureel donateur zijn op vaste basis. Alles helpt. Want inderdaad, het kost gewoon best veel geld.
0: Ja, ja, en ik ga er even van uit dat jullie dit allemaal vrijwillig doen. Ook de dierenartsen of de mensen die opereren, toch?
1: Nee, dat is niet helemaal zo.
0: Okay.
1: We hebben een vaste kern van 2,9 FTE verdeeld over 5 mensen.
0: Okay.
1: Want als je meer dan 2000 katten per jaar doet, moet je wel een bepaalde basisgarantie hebben. En daarnaast zijn er inderdaad tientallen mensen die ons helpen als gastchirurg, maar ook als paraveterinair of assistent. We hebben gastgezinnen die schuwe kittens opvangen en socialiseren. We hebben een hele groep kattenverzorgers en kittenknuffelaars in de opvang. Want ook die katten hebben natuurlijk aandacht nodig.
0: Mm-hmm.
1: We hebben chauffeurs die soms katten heen en weer rijden of kittens heen en weer rijden. Klusjesmensen. Dus het is uiteindelijk een hele grote groep van zo'n 140 vrijwilligers die ons allemaal helpen met datzelfde doel.
0: Wow,
1: elke
0: geweldig.
1: Kat verdient thuis.
0: Ja, nou ja, goed. En uiteindelijk, ik begrijp ook dat je ook ergens van moet leven. Hè? Dus het klinkt allemaal heel mooi. Maar de mensen daar hebben natuurlijk ook gewoon een huur te betalen. Nou, ik zag een aantal ja, mensen of stichtingen of asiels die ervaring hebben. Nou, de dichtstbij is Balkbrug. Nee, de rest is allemaal wat verder weg. Heb jij helemaal aan het eind nog een verhaal over een kat, heel kort, dat je zegt, nou, dat moet ik even vertellen, want die is ons toch wel bijgebleven?
1: Ja, die heb ik zeker. Dat was een kater die door een jager gevangen was. En die de gewoonte is dan om vanuit de vangkooi de kater over te zetten naar een vervoersbox.
0: Ja.
1: Maar de jager durfde dat niet. Van, oh, die kater was zo verschrikkelijk wild. Hij durfde hem niet aan te pakken. Dus toevallig heb ik die kater opgehaald op een vrijdag. En hier in de opvang in een hok gezet. En toen kwam ik de volgende ochtend de kater verzorgen. En toen kwam hij naar voren, naar het hek. En hij ging kopjes geven. Dus ik zat echt zo te kijken. Jij bent helemaal niet wild. Dus toen heb ik een chip gecontroleerd. Heel belangrijk om je kat te chippen.
0: Ja, heel goed.
1: De chip was geregistreerd. Ik heb de eigenaar gebeld. En al heel snel kon ik de kater inpakken en kon ik naar de eigenaar terug. Nou, dat was fantastisch. Die kat was een paar maanden weg geweest. Die kwam daar binnen. Die kwam, zag en overwon. Hop, die staart ging weer in de lucht. De hond was helemaal dol van blijdschap dat de kat er weer was. Die gingen ook kopjes geven onderling. En de kat was gelijk weer thuis, ja. Dat
0: ja,
1: is natuurlijk prachtig.
0: Karin, dit is het mooiste wat je kan vertellen. Hoe heette de kat?
1: Oh, help. Dat weet ik niet meer.
0: Nee,
1: oh,
0: dat geeft niet. Elke kat verdient een thuis. En op deze manier kunnen we niet mooier afsluiten. Mag ik jou danken voor dit gesprek?
1: Heel graag gedaan. En jij bedankt voor de uitnodiging.
0: Ook heel graag gedaan. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Hetzelfde.
0: Dank je wel.
1: Dag Helen.
0: Rob, dankjewel voor de techniek. En volgende week zijn we er weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Goedenavond, dit is Lou FM met nu Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, luisteraars, inderdaad Uurtje Factuurtje. Het programma voor rondom Elburg tot aan Lelystad en toe. Achterglad zit Ellen, onze technicus, en die gaat heerlijk meepraten. Want we hebben nu een onderwerp gevonden waarin zij alles over wil weten.
2: Een onderwerp?
1: Ja, een onderwerp.
2: Man, het gaat een heleboel onderwerpen.
1: Ja. We hebben als gast Michiel van den Hardenberg. Moest even nadenken, sorry. En ja, Michiel, ik ben eigenlijk op jou terechtgekomen omdat ik, hoe heet die goede jongen, Bart van der Hal, die kreeg ik gemelijk aan de telefoon of via de mail en alles van Husqvarna. En die willen heel graag dat er in deze regio veel meer zitmaaiers verkocht gaan worden. En ja, als particulier zijnde kan je ook een afspraak maken met jou, begrijp ik, om een zitmaaier in je huis, in je tuin te proberen. Moet je wel een beetje tuin hebben natuurlijk.
3: Klopt, ja. Een postzegeltje van 10 vierkante meter wordt wat lastig.
1: Ja, wordt een beetje lastig. Maar ik heb inmiddels al in 2 minuten tijd al begrepen dat zitmaaiers heel leuk is, maar dat eigenlijk ook robotmaaiers net zo goed zijn.
3: Het is beide goed natuurlijk.
1: Ja, zitmaaiers
3: heb je een stukje ontspanning. Ja. En robotmaaiers heb je een stukje gemak. Je creëert er wel wat laaie mensen van. Maar goed,
1: juist. We gaan stekken een heleboel van jou horen. Even kijken, we gaan eerst muziek luisteren. De Bengals, wat is dat voor iets? Ken ik niet.
2: Verrassing.

0: Ja, dat was toch wel lekkere muziek, Ellen.
1: Tjongejonge, je zegt het wel heel vaak de laatste tijd.
0: Je bent wel echt bezig, zeg. Hazy Shade of Winter.
1: Ja, de Bengals.
0: Alleen, het is zomer. Het is 30 graden buiten.
1: Ja, daarom, ik dacht, ik doe eens wat. Jij deed ook wat raars. Ik
0: zie
1: gek.
0: Van mijn vriendin ook weer gaat komen, Pommelien.
1: Nou, die kan ik er zo nog uitvissen, hoor. Nee, laat dus maar.
0: Ja, luister, we gaan praten met Michiel over... nou, daar moeten we in eerste instantie over beginnen, natuurlijk. Ik heb een persbericht gekregen van Huxvana. Ja, goh, moet je horen. Heel Elburg en Doornspijk in de grote omgeving hier. Die kunnen bij jou aankomen om eens een keer een Sid en Meijer te... lenen? Of hoe gaat zoiets, Michiel?
2: Nou ja, kijk, als je groot gezond hebt, je zit erover na te denken om een Sidmeijer aan te schaffen, om te kijken van, joh, is dat wel wat voor me?
0: Ja.
2: Wat kan het nou eigenlijk? Hoe werkt het nou allemaal? Heb je nu de mogelijkheid om eigenlijk gratis een Sidmeijer te testen?
0: Ja, het probleem met Sidmeijer is wel dat je moet zitten. Je moet er ook mee lopen naartoe, of zitten eigenlijk.
2: Nou, je kunt er natuurlijk gewoon op zitten, een beetje gas geven, rondjes rijden en dan gaat het gras er vanzelf af.
0: Maar het valt me heel erg op hier in de buurt. Ik zit heel in deze regio, zit ik veel te meten uiteraard vanuit Decorette. En zit ik ook in allerlei boerenbedrijven. Maar er zitten de meeste mensen die op zitten, maar is over het algemeen een dame. Of heb jij die ervaring? Valt er mij alleen die dames op? Dat zou kunnen natuurlijk.
2: Ik denk dat de dames het stiekem gewoon heel leuk vinden.
0: Ja.
2: Dat denk ik.
1: Maar mannen ook, hè? Wij hebben ook zo'n ding. Omdat wij ontzettend veel grond hebben.
0: Zo'n machine, het is niet een ding, hoor.
1: Nee, machine. Maar het is anders niet te doen. Ja. Dat kan je niet met de hand doen. Maar ik merk dat je op zo'n zitmaaier... En mijn partner doet dat. Je bent even van de wereld.
0: Die komt helemaal tot rust.
1: Ja, je komt tot rust, ja.
2: Dat is het,
1: hè? Dat is best wel heel gaaf. Je kan natuurlijk ook een koptelefoon met keiharde muziek opzetten. Maar als je dat niet doet, dan... Het is een beetje zo'n zen-gedoe. En de buren hebben ook zo'n ding. Die zie ik ook zennen daar over dat gras.
2: Het is natuurlijk even een lekker stukje ontspanning. Hè?
0: Ja.
2: Vaak na de werkweek eventjes rustig op zo'n ding zitten. Vooral als je vrij veel grond hebt. Even een poosje sturen. Lekker om je heen kijken. Genieten.
0: Maar hobbelt die alle kanten heen dan?
2: Nee, als je goede hebt niet.
0: Nee, want dat zijn de maas die jij hebt. Dat zijn de maas die op benzine rijden of op elektriciteit. Hoe moet ik dat zien?
2: Brandstof, diesel, elektriciteit. Ja. Hybride heb je ook al wel. Meeste de kleinere tuinen over het algemeen begin je met instappen brandstof. Elektrisch begint nu, op accu begint nu behoorlijk in trek te komen. Begint een opkomst te komen, zeg maar. Prijstechnisch iets duurder in aanschaf natuurlijk. Alleen je hebt veel minder onderhoud. Je hebt veel minder brandstofkosten. Ja, dat eigenlijk.
0: Ja, dat is duidelijk, ja. En hoe groot moet je tuin wezen om op zo'n Sidmeijer te kunnen? Dus ja, je kan een tuin maken voor 10 meter.
1: Nee, dat vind ik
0: meter,
1: een goede vraag. Want wij hebben heel veel grond en wij hadden op een gegeven moment die Sidmeijer kapot. En toen dacht ik, de buurvrouw heeft zo'n handmaaiertje, wel een elektrische. Dan ga ik wel even fixen. Jemig de pemig. Echt na 3 uur dacht ik, ik heb zo'n postzegel gedaan. Dit komt niet goed. Dus
0: nee,
1: dat ding moet echt gemaakt worden.
0: Maar je hebt een soort landgoed. Maar,
1: er zijn heel veel mensen die hebben zo'n veel
0: grond. Ja, dat weet ik niet. Vraag me af.
1: Ja, wat is de omslagpunt? Ja, dat is wel interessant.
2: Is wat verschillend. Kijk, de ene die denkt van ik wil lekker snel klaar zijn. Kijk, dan kun je natuurlijk met een Sidmeijer. Als je 500 vierkante meter hebt, ben je lekker snel klaar. Er zijn ook wel mensen die beginnen vanaf 1000 vierkante meter. Maar het meeste omslagpunt zit daar ergens tussen, zeg maar, rond die omslag. Ligt er ook een klein beetje aan natuurlijk wat je kwijt wil. Kijk, als je een loopmaaier pakt, dan kun je al voor 500-700 euro klaar zijn.
0: Een loopmaaier erachteraan lopen.
2: Deur achteraan lopen.
0: Dat is ook gezond trouwens.
2: Dat is wel gezond. Dat is goed voor de lijn. Kijk, een zitmaaier begin je natuurlijk al vanaf 3.500 tot 4.000 euro. Dus het is iets een grotere investering. Maar goed, kijk, vanaf 1000 vierkante meter zou ik zelf wel zeggen, pak zeker een zitmaaier of een robotmaaier, want dan gaat het wel erg veel tijd kosten. Of je moet echt tijd te veel hebben natuurlijk, dat kan. Maar.
1: Zelfs pensionadas komt dat niet helemaal goed.
2: Zegt altijd, des te ouder, des te drukker.
1: Ja, maar het grootste probleem is dat je, als je gemaaid hebt, dat je daarna dat gras op moet harken. En als je ontzettend veel terrein hebt, dan is dat gemier. Ja, en ik weet dat die machines dat verwerken, toch?
2: Klopt, klopt. Ja, je hebt dus eigenlijk twee types. Je hebt dus met een mulsdek, een mulsje noemde dat, dan maait hij het eigenlijk af. Gooit hij het omhoog in een maaidek, valt het naar beneden, slaat hij het nog een keer fijn en dan verdwijnt het in het gras.
1: Ja.
2: Het enige nadeel daarvan is, je moet even een keer vaker maaien.
1: Ja.
2: Dus dan meestal zeggen ze vaak, ligt een beetje wat groeiseizoen is, maar 3 keer in de 2 weken, zeg maar. En dan hou je het dus bij. Dat is eigenlijk de kunst een beetje van het mulsen. Je hebt ze ook wel met een opvanger. Je ziet ze vaak als een trekkertje. Er zit een grote zak achteraan. Kun je het opvangen. Nadeel daarvan is een beetje dat je natuurlijk ontzettend veel afval hebt.
0: Ja.
2: Dat moet je ook weer ergens kwijt.
0: Ja, want het verhaal was, zat net even bij tijdens muziek te praten. Maar het verhaal is, je vaker maait, dan ga je kleine stukjes afsnijden. En je brengt een soort compost op je grasveld eigenlijk.
2: Ja, klopt. Ja, en je hebt ook wel die trekkertjes die kunnen opvangen. Die hebben natuurlijk meerdere functies. Ja. Als je richting een najaar gaat, je hebt veel bomen. Ja, alle blad wat valt, je kunt even makkelijk er een keer overheen rijden.
0: Dat verhaal,
2: dat neemt het blad ook weer mee. Dat is vaak nog wel een pluspunt wat mensen meenemen. Tegenwoordig kun je ook heel makkelijk switchen tussen de twee. Dus als je een trekkertje hebt met opvang, die kun je dus een hendel omzetten. Dat je alsnog gaat mulsen, zeg maar. Dus dat is eigenlijk een beetje een combinatie van die twee.
0: Wat heb jij lopen?
1: Nou, dat maaien zat ik nog even te denken. Want bij ons dat blad, dat is niet van toepassing. We hebben zoveel bomen dat we moeten het er met karrevrachten afhalen. Daar kan je niet doorheen maaien. Maar dat maaien is best een kunst. Want als je het niet goed doet qua hoogte. Dus je denkt, ik wil er in één keer overheen. Ik maai niet, hè. Ik bekijk het alleen maar.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: En je gaat dan veel te veel eraf jassen. Dan kan je veesnaar kosten. Wat dat betreft, ik ben een wandelend informatieboek onderhand.
2: Ja, heel goed. Heel
1: maar
2: goed.
1: Het is, dat is wel wat het is. En je moet een beetje leren om goed te maaien. En ik zie echt om mij heen, dat is superleuk. Zo van, ja, nee, ik doe het zo en dan maai ik het twee keer per week en dan moet het zo. En ja, het is best wel eens een kunst.
2: Ja, er zit meer in dan alleen simpel even heen en weer rijden. Maar goed, het geeft vaak ook wel weer, wat u weergeeft, zeg maar, met dat het echt feestnaar kan kosten. Dat betekent dat toch vaak dat je iets vaker eigenlijk moet maaien. Dan staat het gras is te hoog.
1: Te nat ook.
2: Is
1: dat
2: te nat,
1: ook een
2: te
1: dingetje.
2: Hoog, gaat opproppen, gaat de maai zwaar trekken. Ja, dan kan het een feestnaar kosten.
1: Ja, precies. Ja, hebben we ook.
0: Ja, wat kost een feestnaartje?
2: Ja, dat begint al vanaf 15 euro zoiets.
0: Daarom dus.
1: Ja, maar dan moet hij er nog in geprutst worden en alles. Dus dat.
2: Duurder tegenwoordig is duurder, denk ik, als materiaal. Maar.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja.
0: Oké. Okay. Hoeveel vierkantmeter hebben jullie?
1: Ja, dat weet ik niet. We hebben 6 hectare in totaal. De helft daarvan is bos, want anders is het geen landgoed. Maar we hebben een. Nou, als je op een zitmaaier zit, maai je gemiddeld 1,5 uur.
2: Oh ja, dat is wel serieus.
1: Dus
2: dat
1: is wel echt serieus. Dit is niet te doen met de hand.
2: Nee, dat is niet te doen. Nee.
0: Dus jouw man zit elke dag op de zitmaaier?
1: Nee, hij maait 2 keer per week, volgens mij. En een bepaalde tijd. Ja, maar goed, hij vindt het ook therapie. Ja. Kijk, ik heb een paard, hij heeft die maaier. Ja. Dat is wat het is.
2: Beetje vergelijkbaar.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Er komen natuurlijk een heleboel vragen bij onze luisteraars. Van ja, wat moet ik nou doen? Wat voor soort maaier moet ik hebben, et cetera? Oké, ze kunnen jou bellen en vragen. Een combinatie moet ze, neem ik aan, even in de zaak te komen. En dan kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar wat adviseer jullie het meeste?
2: Je bedoelt qua maaien, zeg maar, qua type. Ja, ja. Tegenwoordig wordt er veel in robomaaiers aangeschaft. Maar dat is eigenlijk gewoon een stukje gemak.
0: Luiigheid.
2: Mensen worden een stukje ook wat drukker. Kijk, het leven wordt wat drukker. En dan kiezen ze toch sneller voor een stukje gemak. En dan pakken ze een robomaaier. Dus dat zie je nu het meeste. Kijk, zitmaaier is er ook zeker nog wel. Je blijft altijd situaties houden waar het niet anders kan. Zoals bijvoorbeeld tegenwoordig is heel veel draadloos. Nou, dan zit je onder bomen. Dat gaat dan simpelweg niet. Dan krijg je de ouderwetse bedraden versies niet. Iedereen wil dat. De reden die ik net al noemde, bijvoorbeeld met veel blad of dergelijke, kiest men ook weer voor een zitmaaier om dat toch weer op te kunnen rapen. Over het algemeen is het nog de meerderheid wordt nu robomaaiers, maar zitmaaiers is zeker nog wel in trek. Ja.
1: Maar als je nou zoveel grond hebt als wij, hè, dat je 1,5 uur op zo'n ding moet zitten. Hoeveel robotmaaiers moeten er dan op dat gras? Want eentje gaat dan niet redden.
2: Het kan al eentje. In principe zou er eentje het kunnen doen. Want de
1: grootste, maar dan moet hij s'nachts door en dan sloopt hij de egels. Dus dat kan niet.
2: Nee, dat tegenwoordig niet meer. Want de grootste robotmaaier kan tegenwoordig al bijna 50.000 vierkante meter aan.
1: Okay.
2: Er zitten tegenwoordig ook AI-camera's op die ook dieren herkennen. Die
0: zit daar dierenvriend hoor. Dat.
1: Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Dat is toch zielig, die dieren die en dan hoop ik inderdaad dat er bedrijven zijn die er wat aan doen. Maar daar wordt dus al aan gewerkt.
2: Ja, er wordt heel hard aan gewerkt. Tegenwoordig de meesten die zijn al met een AI-camera die dus die beestjes herkennen, die objecten herkennen, die takken herkennen, egeltjes herkennen, noem maar op. En dan dat herkent hij eigenlijk en dan rijdt hij eromheen. En dan gaat hij vrolijk weer verder. Waardoor eigenlijk ja, de meeste problemen alweer verholpen zijn, zeg maar.
1: Oh, geweldig.
0: Maar dat doet die Zitmaaier niet. Die gaat gewoon door, hè. Dan moet je zelf sturen.
2: Nee, maar dan moet je zelf kijken.
1: Ja. De egels zijn er altijd 's nachts. Je gaat niet 's nachts maaien. Ja, je hebt mensen die gaan misschien in hun pyjama op zo'n ding zitten 's nachts, maar dat doen wij niet.
0: Of een naki of zo.
1: Nee, ja, nee. Dus, ja, ik had vroeger een boer waar ik mijn paard had gestald. Die zat altijd in zijn naki op de trekker.
0: Zo even ziek luisteren. Ja, het midden.
1: Het midden.

0: Dat is snel. Zo kort liedje, maar zeg ik dat veel langer. Was
1: een beetje opletten, hè? Als je daar,
0: dat maakt het niet zo. We gaan even terug naar de Husqvarna. Michiel, even. Er zullen ongetwijfeld luisteraars zijn die best wel geïnteresseerd zijn. Ze moeten bij jou aankomen. Ze moeten naar jou toe komen, uiteraard. Vertellen hoe de tuin, et cetera. Hoe gaat zoiets verder in werken? Want jullie kunnen adviezen geven. En ik kan me ook vooraf. Ik kom ook voor ze zeggen van nou, ik ga helemaal geen advies geven op een zitmaaier, maar ik ga bijvoorbeeld een robot verhaal. Daar heb je alle mogelijkheden in ieder geval toe.
2: Ja, klopt. Ja, makkelijkst is inderdaad even contact opnemen. We doen ook wel bij mensen in huis. Hè. Kijken we even bij mensen in huis hoe of wat. Voordeel is bij ons in de winkel hebben we natuurlijk een aantal modellen staan.
0: Ja.
2: Kunnen we even laten zien wat de verschillen zijn. Dat is soms best wel even wenselijk. Dat je gewoon kijkt van dat als optie. Die heeft dat weer als optie. Daar is een vierwielaandrijving op. Kun je het ook even bekijken.
0: Mm-hmm.
2: En dan aan de hand daarvan kunnen we kijken van, joh, wat zou bij u passen? Wat zou in uw tuin passen? En is het daadwerkelijk een zitmaaier of is het een robotmaaier of is het een loopmaaier? Noem maar op. Maar goed, gaan we vanaf daar verder kijken. En dan kun je dus zeggen, ik heb serieus interesse. Ik zou het best wel eens willen proberen. Nou, dan maken we een afspraak en dan zetten we er eentje bij u neer. Kunt u het gaan testen, uitproberen.
1: Maar ik vind dat best wel belangrijk. Wij hebben zo'n ding gekregen en dan heb je het er maar mee te doen.
0: Gekregen?
1: Nee, kopen. Ja, precies. Maar dan heb je het er gewoon mee te doen. Wat ik me even afvraag, doen jullie ook het onderhoud? Want dat is nog veel belangrijker. Dat heb je regelmatig nodig.
0: Reparatie en onderhoud staat er op hun site.
2: Ja, klopt. Ja, dat is belangrijk. Hè?
1: Ja, maar dat weet de luisteraar niet. Die kijkt niet mee.
0: Nee, klopt.
2: Koop het bij de man die het ook repareren kan. Is natuurlijk een veelgebruikte uitspraak. Kijk, we doen ook de verkoop. Maar ook zeker het stukje daarna, zeg maar. Dat is nog minstens zo belangrijk.
1: Ja.
2: Ik zeg altijd, 1 keer verkopen dat kunnen de meeste mensen wel. Maar daarna de klant blij houden. Dat die, als er wat kapot is, dat je er dan ook staat. Ja. Heb je onderhoud in de winter nodig, dat je er dan ook bent. Wij kunnen alles van A tot Z verzorgen. Reparaties, onderhoud, garantiereparaties mogen allemaal zelf doen. Er hoeft niks opgestuurd worden. Doe allemaal in eigen huis. Waardoor je gewoon verzekerd bent van snelle service.
1: Ja,
0: wat onderhoud zit eraan? Moet hij elk jaar een beurt krijgen? Of hoe moet ik dat zien?
2: Dat is wel het advies. Kijk, het ligt ook een klein beetje aan hoe groot is de tuin natuurlijk. Hoeveel draaiuren draait hij. Ja. Maar een elk jaar een beetje bijhouden is wel belangrijk. Dat kan je dus heel veel kosten schelen op de lange termijn.
0: Ja.
2: Dus belangrijk dat we gewoon altijd even alles controleren. Kijk, simpel olie verversen, dat is natuurlijk ook wel een belangrijk dingetje. Maar ook gewoon even in de gaten houden. Is die schoon? Lopen de lagers goed? Kijk, als er een lager kapot is of een riem die is slecht, gaat het toch steeds zwaarder lopen. Alles wordt zwaarder belast. En dat gaat door de hele machine heen eigenlijk.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat dit soort machines is dat je zoiets koopt en je gaat ermee werken. En de jaarlijkse onderhoud wordt snel vergeten.
2: Ja, daar hebben wij dus weer een systeempje op bedacht. Kijk, we doen zo gauw als mensen iets bij ons kopen, mij kopen. Dan doen wij automatisch een mailing eruit aan het einde van het jaar. Let op, denk om uw onderhoud. Wilt u zich even aanmelden? Even een reactie per mailtje terug, zeg maar. Komen wij bij u ophalen.
0: Wat zeggen, want zo'n machine staat dan in de schuur. Maar je stopt niet even gelijk in je auto. Maar daar hebben jullie gewoon een service voor.
2: Ja, haal- en brengservice. Dus zo gauw als je dan even een reactie doet, dan plannen we hem gewoon in. Ja. Komen bij u ophalen. Zoals het klaar is, brengen we weer bij u terug. Dus eigenlijk alles, wat ik net ook zei, alles van A tot Z.
1: Het handigste is denk ik dat je dat onderhoud in de winter doet. Hè? Want ik heb wel eens hem van de zomer of in de zomer. En dan is het natuurlijk hartstikke druk. Want iedereen die wat heeft raakt in paniek omdat dat gras groeit. Dus wij hebben het omgedraaid. Wij doen nu ergens in december of januari doen we het onderhoud aan dat ding. En hebben we dan calamiteit, dan kan het ook geregeld worden.
2: Ja, tuurlijk. Dat is belangrijk. Kijk, vooral in de winter hebben wij ook de meeste tijd. Dan wordt het niet zoveel gras gemaaid. En dan is het iets rustiger in de winkel. En dan kunnen wij volop aan het onderhoud gaan. En dat onderhoud is dan ook belangrijk om elk jaar te doen. Zodat we ook kunnen controleren. Om proberen te voorkomen dat er in het seizoen geen problemen zijn.
1: Ja.
2: Waardoor u langere wachttijd heeft.
1: Precies.
2: En wij dus overal alles tussen moeten proppen. Zeg maar, omdat we al druk zijn.
1: Ja.
2: Dat voorkom je er dan een beetje mee.
1: Ja, hartstikke goed.
0: Dat kost zo een zitmachine. Zitmaaier, hoe noem je dat?
2: Ja, zitmaaier. Het begint zo'n beetje vanaf €3500 bij Husqvarna. En het kan zelfs oplopen tot bijna €40.000. Maar goed, dan praat je over machines voor de gemeentes dergelijke. Ja. Maar een beetje gemiddeld regulier, wat veel verkocht wordt, is dat zit tussen de €4.000 en €6.000.
0: Ja, zo rond de €5.000, €6.000. Ja. Maar dan heb je een machine voor hoe lang gaat zo'n ding mee?
2: Ja, dat verschilt een beetje. Dat valt of staat ook weer met onderhoud. Er wordt wel eens wat geroepen van gemiddeld 10 jaar. Als je de machine goed bijhoudt. Wij hebben ook wel machines in onderhoud die gewoon 20 jaar oud zijn.
0: Ja.
2: Kijk, en die lopen als een zonnetje. Maar die hebben gewoon elk jaar netjes hun onderhoud gedaan, bijgehouden. En dan over het algemeen gaat die 10 jaar minimaal zeker halen.
0: Ja, nou, goh, 10 jaar, dat kost dan €500 per jaar.
2: Ja. Daar kun je geen armoe voor hebben, zeg ik.
0: Wat zeg je?
2: Kun je geen armoe voor hebben, zeg
0: ik. Nee, een hovenier is duurder.
2: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ja,
2: zeker.
0: Oké, goed. Hey, even Sitmaaimachine, hartstikke mooi. Nou, ze kunnen bij jou aankloppen. Dus ik hoop dat er toch een aantal mensen gaan komen. Maar ja, dan kom ik met nuchter. Ik zie die in Bad Pijterijs zie ik ook aan van die robots. Ja, waarom zou je een Sitmaaier nemen? Waarom niet gewoon een robotmaaier? Net zo duur, denk ik, of misschien iets goedkoper, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ja, ligt dus ook weer een beetje aan de vierkante meters. Maar Over het algemeen is een robotmaaier iets goedkoper. Het is een stukje makkelijker. Je hebt natuurlijk de tijd niet de tijd niet kwijt. Kijk, de ene zegt van, joh, ik vind het hartstikke leuk om te doen. De andere zegt, ik heb er niks mee, maar ik wil toch eraan gaan morgen zon.
0: Ja.
2: Een robotmaaier is dan zeker een optie. Je hoeft het niet zelf meer te doen. Elke dag houdt hij het netjes bij. Je hebt gewoon altijd de biljartlaken.
0: Ja.
2: Geen last van regen. Kijk, hij gaat gewoon door.
0: Hij gaat vanzelf aan de slag. Hij kan tegen regen ook.
2: Ja, hij kan tegen regen. Zijn waterdicht tegenwoordig allemaal.
0: Dat maakt niet uit. Alleen, dat hoorde ik. Ik weet niet of hij al dik tijdens de muziek is. Vroeger moest bij een robotmaaier moest je alles bedraden, zeg maar. Want hij moest wissen waar hij ergens terecht komt. Tegenwoordig is het ook iets anders, hè?
2: Ja, klopt. Klopt. Het grote deel is tegenwoordig allemaal draadloos. Gaat op basis van GPS. Dan zet je eigenlijk gewoon GPS-coördinaten daar. En dan blijft hij daar binnen. Zet je virtuele lijn, als het ware, om je gezond heen. En daar blijft hij dan binnen. En dan gaat hij netjes baantjes trekken. Kijk, de bedraden versie zoals eerder, die zag je alle kanten opgaan.
0: Ja.
2: En dan denk je wel eens van, wat gaat hij nu weer doen?
0: Ja.
2: Maar goed, dat moet je eigenlijk helemaal niet naar kijken. Want het blijft een robot. Moet uiteindelijk kijken,
0: hij
2: is mijn gezond
0: goed, ja.
2: En als dat het is, dan moet je er vanaf blijven. Maar tegenwoordig maakt hij ook echt mooie baantjes.
0: Ja.
2: Allerlei patronen kun je kiezen. En hij is daardoor ook iets efficiënter, want hij is sneller klaar.
0: Wat verkopen jullie meer?
2: Robotmaaiers.
0: Ja, dat wel. Ja, maar ook hoofdzakelijk wat kleinere tuinen zijn natuurlijk vaak.
2: Ja, kijk, we hebben robotmaaiers draaien. Die draaien zelfs op 30 vierkante meter, zeg maar, ja. Als je een kleinere hebt. En de grootste die draait tegenwoordig al bijna 10.000 vierkante meter.
0: Ja. Hebben we nog wat muziek, Ellen?
1: Ja.

0: Ja, luisteraars, we zijn aan het praten met Michiel van den Hardenberg. En ja, ik denk dat we het maaie gebeuren wel een beetje gehad hebben. Of heb jij nog vragen, Ellen?
1: Nou, voor de lol heb ik net even gekeken.
0: Voor de lol?
1: Ik stel altijd de vraag aan de computer zo van, heb je nog wat leuks te vragen over robotmaaiers? Nou, dit is te erg. Dit kan de wereld niet in.
0: Vertel.
1: Nou, nee, vreselijk. Of je mijn naam hebt gegeven of weet ik veel wat.
0: Nou, ik zou robotmaaier, zou ik inderdaad. Als ik eigen robotmaaier, zou ik een naam, zou hem Klaas noemen.
1: Nou, hoe zou jij hem noemen Klaas. Dan? Klaas.
0: Klaas. Oh. Kijk, Klaas is weer aan het werk.
1: Oké. Okay. Nou, wij hebben dat niet gedaan.
0: Ja.
1: Dat ding
0: nee,
1: is van een andere makelaar.
0: Je zet je man er bovenop.
1: Nee, maar ik vond meestal heb ik hele leuke vragen. Dat ik denk, oh, die ga ik even stellen. Maar nee, dit gaan we niet doen.
2: Ja, er zijn heel veel mensen hoor, die robotmaaier een naam geven.
0: Ja, dat lijkt me
1: ja echt waar. Maar zeggen ze dan, ik kom Beppie even brengen. Of
2: ja,
1: nou, zit dat?
2: Of Robbie of, of James. Hè? Dat wordt ook nog wel vaak gegeven. Van, ja, kom James even brengen.
1: Oh, ja, goed. Ja. Nou, ik heb weer iets verkeerds gezegd.
2: Nee, ja, dat is,
0: nee maar klopt. Goed. Ik zou hem Klaas noemen.
2: Ja.
1: Oké, okay, nou net had je een andere naam. Oh nee, Klaas.
0: Nee, ik zei net Klaas. Nee.
1: Nou weet je, kijk, het voordeel is als wij niet meer in de robotmaaiers blijven. Waar zullen we het dan over hebben? Want wat jullie doen, de sky is the limit gewoon.
0: Nou, daar zat ik net over tijdens muziek over te praten. Want ik ken hun winkel en ja, ze hebben gewoon een groot functie. Ja, voor het dorp, het stad. Je hebt hele, ja, ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen, maar er is niet zo veel concurrentie. Je, als wat niet in deze regio te koop is, dan verkopen jullie wel.
2: Ja, dat klopt.
0: Inderdaad. Ja, toch?
2: We proberen eigenlijk zo min mogelijk nee te verkopen. We krijgen wel eens de vraag veel, wat hebben jullie niet? Ja, meestal zeg ik van altijd brood en vlees. Maar,
0: ja.
2: Dat is,
0: nou, vlees voor de honden heb je ook nog.
2: Vlees voor de honden hebben we ook nog. Ja voor jezelf wordt dat iets lastiger.
1: Ja, het is wel leuk om even heel snel. Ik zit natuurlijk hier achter de computer. Het gaat van afrastering tot diergeneesmiddel. Voer voor paarden, katten, knaagdieren, runderen, vogels, je roept het. Dan hebben we tuin en park gebeuren. IJzerwaren, dus als je een sleutel nodig hebt, dan kan dat ook. Gereedschappen, bedrijfskleding. Ik zat net te denken, wij gaan nog een weekje naar Engeland. Ik heb wandelschoenen nodig. Die heb ik ook al gevonden.
2: Ja, hebben we ook. Ja, klopt.
1: Bedoel ik, speelgoed, huishoudelijke dingen, occasions, winterartikelen. Roep het en... Jullie hebben het.
2: Klopt. Ja, eigenlijk een beetje ontstaan in 1968. Toen zijn we eigenlijk in eerste instantie begonnen. Mijn opa is destijds begonnen met voornamelijk de boer. En bij de boeren langs met een kar. En dan
0: zeg ik,
2: producten verkopen. Ja? Zeg maar. Ja, en dat is later uitgegroeid toen

0: tot verf artikelen, tot afrastering, tot tuin en park, schoeisel, werkkleding met logo. Ja, je kunt zo gek niet bedenken. Kijk, het welbekende schroefje per stuk, hè, doen we zelfs nog. Allemaal bakjes met, nou ja, heb je één schroefje nodig, krijg je één schroefje.
1: Ja, is Gerrit jouw vader?
0: Ja, dat is mijn vader, ja, klopt.
1: En wie is Geertje dan? Is dat jouw vrouw?
0: Nee.
1: Oh, dat had gekund, toch?
0: De vraag wordt wel eens vaker gesteld.
2: Ze luisteren allemaal mee, hè?
1: Ja, maar ik weet het niet. Het is gewoon een vraag.
0: Gerrit is inderdaad mijn vader. Geertje die werkt al wel meer dan 30 jaar bij ons.
1: Oké.
0: Maar die dat is eigenlijk gewoon een hele trouwe medewerker die er al jaren werkt en zich ontzettend inzet. En goed, daarnaast hebben we een team van 5.
1: Ja, we gaan ze even noemen. Herbert Bikker.
0: Ja, klopt. Ja, ja, die werkt sinds 2021 werkte bij ons als vaste medewerker.
1: Oké. Okay. Ja. En Gerco Strijkert.
0: Gerco, ja, die zit er gedeeld ook in Elspeet. Dat is een beetje een vergelijkbare winkel als ons, zeg maar. Alleen die zit dan in Elspeet. Doet een gedeelte daar en een gedeelte bij ons. Ook wat reparatie, onderhoud, ook van de tuinmachines en van allerlei gebeuren, zeg maar.
1: Oké, okay, en dan hebben we Rutger Klein. Die is ook nog klein. Hoe zit dat?
0: Die is inmiddels niet zo klein meer. Die begint...
1: Die moet een nieuwe foto.
0: Hij moet eigenlijk een nieuwe foto, inderdaad. Oké. Okay. Inmiddels is hij al flink uitgegroeid. Maar dat is onze zaterdag en vakantiehulp.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: En sinds kort hebben we nog... we hebben nu nog een vaste jongen. Die moet nog eigenlijk updaten. Maar die werkt nu 3 jaar bij ons. Die gaat nu weg. Per eind september. Dus ze zoeken nog een nieuwe voor. Dus heb je dit verhaal gehoord en denk je van... Ja, ik vind dit heel interessant. Kom vooral eens een keer langs. Een bakje koffie drinken van... Wat is dit wat voor mij? We zoeken eigenlijk een winkelmedewerker... die fulltime ons team kan versterken. En,
2: want jullie werken met hoeveel mensen?
0: Ja, we zijn nu met een clubje van 9 stuks.
2: 9 stuks
0: inderdaad. En er staan nog 2 zaterdag in vakantie op. Ja? Staan nog niet op de site. Maar inderdaad een clubje van 9 personen, ja. 5 vaste, 4 part-timers.
2: En je zoekt echt iemand voor fulltime?
0: Ja, fulltime. Dat is wel tenminste, dat is onze insteek.
2: Ja.
0: Dan kan het zijn van, ben jij juist de ideale medewerker? Maar wil je in plaats van 40, wil je 32 uur? Ja goed, er is zeker wel
2: keuzes. Ja,
0: we zijn blij met een ervaren en betrokken medewerker.
2: Ja, want dat is denk ik net zoals overal een behoorlijk probleem is dat, denk ik.
0: Klopt, ja, dat is wel een uitdaging. We hebben er eigenlijk tot op heden niet zo heel veel last van gehad. De laatste die erbij gekomen is was in 2021.
2: Dus de rest is een honkvast eigenlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk honkvast.
2: Is het zo leuk om bij jullie te werken dan?
0: Ja, dat waarschijnlijk wel, denk ik. Ja? Iedereen heeft er eigenlijk best wel, werkt er eigenlijk best wel lang. Ja. Kijk, Herbert die werkte nu sinds 2021. Die heeft plaatsgemaakt voor iemand die werkt er al 21,5 jaar.
2: Kijk.
0: Dus we hebben best wel een heel honkvast team inderdaad. En we hebben dan een jongen die is dan eigenlijk BBL bij ons begonnen. Die is die is helemaal klaar. Die is eigenlijk gestopt op een gegeven moment met school. En toen is die poosje doorgegaan nog. En die wilde nu toch nog zeggen van, ik ben nu nog niet getrouwd. Ik heb geen kinderen. Ik wil graag een keer een wereldreis maken.
2: Okay, kijk,
0: dus die gaat naar Australië.
2: De wereld in.
0: Ja, die wil de wereld in. En
2: geweldig.
0: En dat duurt 4-5 maanden. En hij wist nog niet helemaal zeker of hij wat weer dit wilde gaan doen of wat anders. Nou ja, goed. Vandaar ook de vacature. Ja,
2: dat troostje. Die vindt de wereld, die komt echt niet meer terug.
0: Nee, als hij helemaal weg is, dan.
2: Dan is het, die ervaart zoveel andere dingen.
1: Dan heb jij het boek De Alchemist niet gelezen.
2: En wat dan?
1: Van Coelho. Zullen er eens wat niveau in gooien?
2: Oh, okay.
1: Die ging ook weg, want die zocht zijn hel over de hele wereld. Ja. Die heeft daar ik weet niet hoeveel levenslessen geleerd. En die kwam terug en die dacht, hier is het. Dus die komt wel terug, wacht maar.
0: Wie weet, wie weet.
2: We gaan het afwachten. Maar goed, inmiddels is iemand aan het zoeken. Dame of heer, dat maakt niks uit.
0: Nee, een beetje technisch inzicht is wel handig. Kijk, we hebben natuurlijk best wel een grote, ook doe-het-zelf kant, ook wel veel bedrijven die we bedienen. Dan is wat technisch inzicht is wel belangrijk. Heb je ervaring, dan is dat is nog beter natuurlijk.
2: Ja.
0: Goed, en anders kunnen we het je zeker leren. Dus we staan open voor heel veel.
2: En je hoeft geen salaris te noemen, maar de salarisering is hier redelijk goed bij jullie?
0: Ja.
2: Anders
0: blijven ze niet zo lang. Kijk, wij zeggen altijd, als medewerkers goed voor ons zijn,
2: zijn
0: we goed voor de medewerkers. En daar hoort ook een bovengemiddeld salaris bij.
2: Geweldig. Ja, we gaan even muziek luisteren. Volgens mij, wie hebben we eigenlijk? Ik zag hem voorbij schieten.
1: Annemarie doen we toch
2: Annemarie.
1: Even.

0: Ja, dat was Annemarie. Ook een die woont haast bij Van Hardenberg. Die woonde hoog inkomen gedaan.
1: Om de hoek, ja. Denk ik.
0: Luisteraars, we zijn aan het praten de laatste 10 minuutjes met Michiel van den Hardenberg, Doornspijk. En ik ben een heleboel achtergekomen. Maar ik hoor ook, of ik merk eigenlijk ook, dat alle personeel het meest zit te luisteren. Want Michiel zit alleen maar op zijn telefoontje te kijken wie er allemaal reageert. Ze mogen gewoon inbellen, hè? 0525-681-899. En ik zou zeggen, kom even naar binnen toe. Stel de vraag eventjes.
1: Ja, of even via WhatsApp. Moet je even kijken. www.loemedia.nl. En dan scroll je naar beneden. En ik zit achter de WhatsApp. Dus als je vraag nog wat over de verhuur op.
0: De verhuur. Ja. De verhuur. Jullie doen samenwerken met Boelen, geloof ik, hè?
2: Met Boels, ja.
0: Met Boels, ja.
2: Ja, we hebben een verhuur voor een aantal machines. Kijk, als je hebt bepaalde machines, die schaf je zelf. Die gebruik je niet vaak, dus die schaf je zelf niet aan. Ik noem maar wat, een tuinvrees of een trilplaat of een bandenzagen, een grote haakhaven.
1: Of een betonmolen.
2: Betonmolen dat bijvoorbeeld. Denk, dat zijn van die dingetjes. Ja, goed, die schaf je niet aan. Nou, nee. Dat kun je eigenlijk dat kun je bij ons huren, ja. Geweldig. Dat is een stukje service. Wat we bieden.
0: Ja, duidelijk. Ik zag ook dat jullie met dieren doet. Althans dieren eten. Dat soort dingen meer. Wat moet ik daarin zien? Zijn jullie een soort garrebroek? Of hoe moet ik dat zien?
2: Wij hebben inderdaad een dierenafdeling. En dat is voor heel divers. Kan gewoon voor je hond of je kat of je knaagdier wezen, zeg maar. Dus voor je huisdieren. Ja. Maar ook wel voor de boerderijdieren. Dus heb je een paar schapen, kippen. Runderen. Kijk, we hebben allerlei soorten voer liggen. Vitamine, wat geneesmiddelen.
0: En daar hebben jullie ook alle kennis van?
2: Zeker.
0: Dat is natuurlijk een verhaal. Ja. Dat is het voordeel, Ellen, in dit soort bedrijven is dat je eigenlijk... Kijk, ze hebben ook een doe-zelf afdeling. En dan kan je ook van alles een dingetje krijgen. Zelfs schroefje kan je het kopen. En als je naar de grotere jongens gaat, dan heb je niet de kennis. En hier heb je wel de kennis. Dit is heel groot genoeg, maar groter doe-zelf zaken. Dan heb je, moet je wat halen in een zakje op of weet ik wat al. Maar daar is niet echt de kennis. En jullie leveren de diensten ook de kennis mee.
1: Alles bij elkaar, dat vind ik ook best wel handig. Want weet je, heb je een hond en heb je ook een geit, dan kan je overal naartoe. Maar hier heb je alles gewoon bij elkaar. Jullie zijn echt heel breed gesorteerd. Ik zie het van bodembedekking tot als je dier een wondje heeft. Ik zag zelfs de honingzalf erop staan. Die moet ik dan, ik weet niet waar, vandaan halen. Maar dan weet ik nu dus waar ik hem vandaan kan. Dat is fantastisch met een wondje.
2: Ja, klopt.
1: En voer en weet ik het allemaal. Ik zag hondenmanden liggen. Echt, je roept het en jullie draaien volgens mij.
2: Ja, klopt. We hebben bijna zo'n beetje 17.000 verschillende artikelen. Dus dan er zit allicht wat bij wat je misschien dagelijks gebruikt, laat het zo zeggen. Of je nou klust of het is voor je dier. We proberen dan ook zoveel mogelijk of zo weinig mogelijk nee te verkopen. Zoveel mogelijk te hebben liggen. En als we vaker vraag naar iets krijgen, dan moet je aanpassen. Dan ga je proberen dat op voorraad te leggen. Nee verkopen wil je niet.
0: Dat is jullie manier van werken ook volgens mij. Hè? Je opa is begonnen. Ja. Ik kan me zo voorstellen, die had her en der wat boksen en schuren en er staan wat spullen in. Klopt. En op het moment gevraagd werd, dan verkocht hij het. En als het niet werd gekocht, dan nam je meteen wat voorraad ook. Ze komen een beetje voor, zo ontstaan is in 68. Wat is het,
2: Klopt. Ja, hij is begonnen dan ook met name bij de boer langs, maar ook wel op veemarkten. Ja. En toen was het inderdaad al zo van als je de ene week vroeg van, want je stond dan één keer in de week op een weekmarkt. Als je de ene week wat vroeg van, nee, heb je dat voor me? Nee, heb het niet. Maar volgende week heb
0: je
2: het
0: voor me. Ja.
2: En dan moet je gewoon zorgen dat je de volgende week bij je hebt. Tegenwoordig, mensen kunnen niet heel makkelijk meer wachten. Dus moet je proberen, de beste raad is voorraad, zoveel mogelijk op voorraad te hebben, zeg maar. Krijg je vaker een vraag naar een bepaald product. Ja, dan moet je gewoon proberen het gewoon neer te gaan leggen. Kijk, je kunt alles volgens het boekje van een leverancier gaan invullen, een schappenplan maken. Maar dat is per regio verschillend. Het
0: is totaal anders, ja. Dat zie ik bij decoratie. Bretton ook. Sommige gordijnstoffen of weet ik wat allemaal. Die geweldig lopen in het Westen en bij ons absoluut niet.
2: Nee, klopt.
0: Die gaan ook terug dan, die gaan ook weg.
2: Die gaan dan weer weg. Kijk, ja. Wij hebben bijvoorbeeld een mijn opa is dan in 68 begonnen met zijn broer. Later is mijn vader in 91 of 92 van school gekomen met zijn neef dan, zeg maar. Dat was tegelijkertijd. En toen hebben ze dus op een gegeven moment tegen elkaar gezegd van, joh, gaan we samen verder of gaan we apart verder? Nou, zijn ze apart verder gegaan. Nou, die winkel zit dan in Elspeet. Nou, hemelsbreed 10 kilometer misschien. Ja. Maar als je ziet wat hun verkopen, wat wij verkopen, is gewoon een wereld van verschil.
0: Ja.
2: Dat is gewoon, natuurlijk heb je wel raakvlakken. Maar over heel veel dingen. Kijk, hun zitten op heel veel huishoudelijk. Bijvoorbeeld weer wat bij ons weer iets minder loopt. En wij zitten echt weer ook wel richting de agrarische en bedrijfkant. En hun zitten echt heel veel op de particulier. Producten die hun hebben, wat gewoon gigantisch hard loopt. Dat wil gewoon echt wel gebeuren. Dat het bij ons gewoon een jaar of nog langer ligt.
0: Ja,
1: Nog even een stapje terug. Toen je dat net zei, deed me denken aan dat mopje over die konijn met die worteltjestaart. Ken je die niet?
0: Nee, ik ken hem niet.
1: Die komt bij de bakker en die zegt van, heb je ook worteltjestaart? En dan zegt die bakker, nee, dat heb ik niet. Nou ja, goed. En ik zal het heel kort nu vertellen. Hij komt elke keer weer terug en elke keer. En uiteindelijk denkt die bakker, nou, ik ga in vredesnaam maar worteltjestaart bakken. Want dan is dat konijn ook happy. En nou, dan komt hij weer en zegt hij van, heb je een worteltjestaart? En zegt die bakker, ja, die heb ik. Vies, hè? Dus even denken aan bij jou dat je dan gelijk draait, weet je? Als ze iets vragen. Nou, sorry, zo kan hij wel weer. Vertel nog wat over die slimme camera bij aankoop van €200 aan Nemef producten. Wat is dat voor camera?
2: Dat is eigenlijk een actie, zeg maar, vanuit Nemef was het. Die doen dan als je dan voor zoveel aan producten verkocht, dan krijg je gewoon een gratis camera erbij. En die
1: bekijk je daarmee de hulp in de huishouding of die wel poetst? Nou,
2: bijvoorbeeld, ja. Ik zou het niet adviseren, maar goed, je kunt het als een stukje beveiliging of je huisdier in de gaten houden.
1: Dat is ook een goeie.
2: Zulke soort dingetjes, daar wordt het dan het meest voor gebruikt. Ja, klopt.
1: Oké, nou goed, die kwam ik even tegen.
2: Ja, heel goed.
0: Hey, maar even een tussendoortje eventjes. Ik zie wel, want ik heb het idee van als een klant twee keer aan jou vraagt van, heb je dat niet? Dan is het een week later, is dat er gewoon?
2: Klopt, ja.
0: Maar wat er niet in staat is bijvoorbeeld skis.
2: Skis, nee.
0: Deze regio kan je geen skis kopen. Dan moet je echt naar Zwolle toe en dat soort dingen meer.
2: Ja, nee, dat is dan nog weer een totaal ander vakgebied. En dat merk je toch dat mensen daar. Je gaat niet even skis kopen.
0: Nee.
2: Je gaat niet even voor. Laten we dat even gauw op de vrijdagavond even gauw doen. Want je gaat daar echt voor erop uit. Je gaat het passen. Je gaat het aan laten meten. Je gaat kijken wat is voor jou het beste. Kijk, dat zijn natuurlijk dingetjes. Dan moet je echt een specialist zijn in die sportwereld.
0: Ja, dat is een beetje te ver
2: gegooid.
1: Je gaat nu straks dan vraag je nog of ze nog speedboten verkopen.
0: Nee, want ze zitten niet in het water. Ze zitten op de grond. Maar ze verkopen wel wandelschoenen en regelaars.
1: Dat is wat je klompen. Hier doet.
0: Wordt nog veel klompen verkocht?
2: Ja, heel veel. Ja.
0: Is dat zo?
2: Ja,
0: klompschoenen of echt klompen?
1: Nee,
0: echt
1: klompen.
2: Gewoon echte oude houten klompen worden veel verkocht, ja.
1: Weet je dat ik vroeger daar de hele wereld op afliep?
2: Ja, dat is. Er zit gewoon een ontzettend goed voetbed in.
1: Ja.
2: Er zit gewoon een beter voetbed in als menig schoen tegenwoordig.
1: Ja.
2: Lang niet iedereen kan er meer op lopen. Maar het is. Je moet er een beetje. Mooi is als je vanaf jongs af aan doet, zeg maar. Dan werkt het beste. Want als je er nu aan begint en je gaat erop lopen. Je loopt 100 meter. Dan denk je van, waar ben ik aan begonnen?
1: Nou, het gaat mis bij je wreef, hè? Dat hout. Maar ik kan nergens op lopen. Ik krijg van alle schoenen krijg ik blaren. En die klompen vroeger, ik was er ook altijd mee bij de paarden. En als je in de winter, als je dan het koud had, dan deed je er gewoon stro in.
2: Ja,
1: een paar van die geitenharen
0: sokken. Maar waarom draag je die nu niet meer dan?
1: Nou, wil je dat ik op klompen hier kom? Maar
0: nee,
1: ik moet
0: maar
1: wel zeggen dat ik het leuk vond dat ik het zag.
2: Ja.
1: Waar koop je nog klompen?
2: Ja, het is natuurlijk wel minder geworden in vergelijking met eerder. Eerder kregen we pallets vol binnen. Maar tegenwoordig wordt het wel wat minder. Maar een beetje. Wij verkopen ze nog best regelmatig, ja.
1: Hebben jullie wel eens op klompen gelopen?
0: Heel vroeger hebben we naar klompschoenen. Mijn vader liep altijd op klompen.
1: Ja. Okay,
0: en die heb ik zo vaak
1: crocs?
0: Omhoog gekregen.
1: Heb je crocs?
0: Wat?
1: Heb je nu crocs?
0: Nee.
1: Van die plastic dingen met gaten.
0: Ik kon harder lopen dan hem op zijn klompen. Dus dat kreeg die klompen in mijn hoofd.
2: De afdruk is daar nog in, zeg maar. Ja.
0: Ja, goed. Maar goed, dat is. Mijn vader liep altijd. Ik heb altijd op klompschoenen gelopen.
1: Ja, die had je ook, hè? Dat is met leer zo aan
0: leer,
1: de.
0: Ja, die trouwens goed staan ook.
1: Weet je wat gewoon het is? Dat merk ik ook als je buiten woont. Je moet iets hebben waar je snel in gaat. Want dan zit je een half uur op de stoel met die veters te klieren. Dan willen die schoenen niet goed. Ik moet ook iets hebben waar ik gewoon zo in schiet. Dan kan ik zo naar buiten.
2: Ja, even aanschieten, even de container aan de weg zetten. Even, noem maar wat.
1: Precies
2: even
1: naar dat.
2: De ja. Dan is het gewoon ideaal. Kijk, je hoeft niet op te letten van smerig ja of nee. Veters te strikken, dat werkt allemaal niet.
1: Nee,
2: gewoon even lekker aanschieten, een paar mooie klompen. En,
1: ik wil best wel weer een keer klompen.
2: Nou,
1: denk
2: ik kom
1: dat
2: een keer
1: maar
2: bij mijn langs.
1: Ja,
2: even
1: helemaal leuk.
2: Eens een keer een paar mooie klompen uitzoeken.
1: Ja, helemaal leuk.
2: Ja.
0: Hey, even, ik ga tot hamvraag stellen. Waarom Husqvarna?
2: Ja, waarom Husqvarna?
0: Ja.
2: We zijn eigenlijk in jaren deden we al wel een klein beetje wat tuinmachines.
0: Ja.
2: Dat was dan echt op kleine schaal. En dat was dan met een merk die deden we brandstof, voornamelijk brandstof toen destijds. En dat was dan 3 meter. Ja, wij noemen één wandstelling van 1 meter breed. Dat noemen we dan 1 meter. Dan hadden we 3 meter tuinmachines. Dat merk dat... er moesten verbrandingsmotors aanpassen in verband met de nieuwe milieueisen.
0: Ja, dus die ging niet meer met de strijd.
2: Die ging niet meer verder. En die is dus helemaal gestopt met de brandstof. En toen was een beetje de keuze van, jongens, dat gaan we doen. Gaan we of het serieus aanpakken of laten we het gaan. Nou ja, goed, het laten gaan, daar zijn we niet zo van. We zijn toch van het aanpakken.
0: Dat is duidelijk, ja.
2: Ja een beetje in de buurt ook gekeken van, ja, waar zitten de gaten met mooie dealerschappen, mooie merken. En toen kwamen we eigenlijk op Husqvarna uit. En we hadden al jaren een zitmaai van Husqvarna. En daar kwamen we eigenlijk op uit. En toch benaderd. En dat werd echt leuk ontvangen. En op een gegeven moment gewoon gaan doen.
0: Ja.
2: En gewoon moesten we een klein stukje voor aanpassen in de winkel. Want we zitten een beetje met wat ruimtegebrek. Hopen we in de toekomst op te lossen. Maar goed, dat zijn de plannen, laten we het zo zeggen.
0: Ja.
2: Gewoon begonnen. En toen komt er een vertegenwoordiger. En dan denk je van wat moeten we bestellen? Ja, zeg het maar.
0: Zeg maar
2: goed,
0: ja.
2: En die begint daar aan te strepen. En die begint daar te schrijven. We keken elkaar alles aan van... dat wordt wel heftig, zeg maar.
0: Kijk,
2: je hebt natuurlijk
0: zwaar.
2: Wel serieuze bedragen. Dus dan gaat het wel hard omhoog. Maar zegt hij. Zegt, moet je gewoon doen, zegt hij. Zegt, op een gegeven moment kwam je op een bedrag uit. Van nou, het zal wel. En zegt hij, moet je gewoon doen. En zegt, ik weet zeker dat het eerste jaar verkoopt. En met een half jaar hadden we dat al weggezet. En dat is dusdanig goed aangepakt. Kijk, Husqvarna is gewoon een merk wat al jaren staat.
0: Ja.
2: En het is eigenlijk de grondlegger van de robomaaiers. Die er ooit mee begonnen is. Dus ze lopen echt gigantisch voor in techniek. En het is gewoon een mooi merk, een degelijk merk. En het verkoopt ook zichzelf.
0: Ja, dat lijkt me helemaal. Michiel, hartstikke leuk dat je even langs bent. Ik hoop dat er een aantal mensen gaat komen die in ieder geval over je zitmaaiers en over de andere spullen gaan komen. Je zit aan de Zuiderzeestraatweg, denk ik. Hè? Zeg ik dat goed?
2: Ja, aan de Zuiderzeestraatweg West, 105.
0: Doorspieken, nou, dat kan.
2: En de Nunspeterkamp net buiten de Boudekom. Ja.
0: Dat kan niet wat missen.
2: Ja.
0: Hey, hartstikke leuk. Ik zeg heel veel succes en we hebben ons een keer contact met elkaar. Ellen, jij bedankt. En we zijn er volgende week weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden en kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
2: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
1: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel, muziek waar je in blijft geloven. Ja, we gaan over naar de Rotterdam Ahoy. Dat was op 5 juni jongsleden de EO Jongerendag, de reunie. Met de ronduit praiseband Michael W. Smith, Ellie en Albert, Martin Smith en natuurlijk wat reacties van bezoekers en Ralf van Manen. We gaan daarna luisteren en dan kom ik daarna weer bij u terug. Luister mee naar de Ronduit Praiseband met het nummer Prijs de Vader.
1: Goedenavond, ahoy!

Welkom bij deze speciale aflevering van Nederland Zingt uit de Ahoy in Rotterdam. Hier is een enorm groot worshipconcert en dat is eigenlijk omdat de Jongerendag 50 jaar bestaat. Het is een reunie met veel oude liederen en ook veel mensen die bij wijze van spreken vandaag de dag bij het Nederland Zingt publiek horen. Artiesten die komen zingen, Michael W. Smith, Ellie Zuiderveld, Albert Smelt. Veel samenzang, ook wat solo en prachtige herinneringen. Geniet ervan!

0: Wauw!
1: Wauw! Goedenavond, lieve mensen allemaal. Wij hebben daar heerlijk staan juichen achter het doek. Was fantastisch. Jullie krijgen allemaal de groeten van Rickert. Ja. En ik heb in Elbert een waardige opvolger.
0: Gaan we proberen.
1: Nou, dus in 1977 zong ik met Rickert op de jongere dag in die kleren uit die voddenzak. Al je haren zijn geteld. En dat gaan we nu ook doen. Als je het kent, dan zing je het maar mee.

0: Ik heb natuurlijk afgelopen maanden geoefend. Ja. Want ik speel natuurlijk nooit akkoorden eigenlijk. Dus ik moest flink stampen al die akkoorden. Maar ik vond het zo'n mooie tekst. Zo, echt mooi gewoon.
1: Ja, want er zijn ook mensen die zeggen, staat dat in de Bijbel? Jazeker staat dat in de Bijbel.
0: Jullie hebben eigenlijk hele Bijbelse liedjes gemaakt.
1: Ja, vooral in het begin, want toen ontdekten wij de Bijbel. Hè? We kenden de hele Bijbel niet. Dus iedere keer zeg ik, moet je nou weer horen wat die vogel zegt, weet je wel. Dus, en dan hadden we weer wat, ja.
2: Waarom wil je over al je haren zijn geteld een lied maken? Weet je dat nog?
1: Nou, Rickert heeft het gemaakt. Hij had heel vaak teksten uit de Bijbel waarvan mensen niet eens wisten dat ze erin stonden. En hij las dat van, dat we eigenlijk zo kostbaar waren, dat God de moeite neemt om de haren van je hoofd te tellen. Nou, dan zal hij ook de moeite nemen om te kijken wat er onder die haren zit. Mm. Wat daar leeft in je hoofd, in je gedachten, in je wezen eigenlijk.
2: Ja. Wat waardeer je zo aan Ellie?
0: Ik waardeer heel erg dat ik een beetje in hun slipstream zo heb mogen opgroeien en ook een muzikantje heb mogen worden en dat ik zelfs met hun heb mogen optreden. Dus een beetje zo het gevoel dat ik op hun schouders een beetje mag leunen.
1: Ah, mooi.
0: Vind ik het mooiste aan jullie. En dat jullie dat ook nog tof vinden.
1: Ja, dat vind ik.
0: Want er zijn natuurlijk ook artiesten die motten van de nieuwelingen allemaal niks hebben. Maar jullie hebben altijd iets heel opens naar jonge muzikanten toe. Mm-hmm. Nog steeds.
1: Jullie. Ja, want wij zijn toch een soort opa en oma, hè?
0: Ja, jullie zijn wel een beetje onze opa en oma, ja. Ja.
2: Wat waardeer jij zo dan aan Albert, Ellie?
1: Ja, zijn openheid. Heel erg open. Eigenlijk is hij een open boek. En ook in de missers, in alles wat hij doet, maakt niet uit. Je bent gewoon jij. En je maakt eigenlijk daardoor geen missers, want mensen nemen hem zoals hij is.
0: Ja. Juist door mijn naïviteit een beetje. En dat heb jij ook wel een beetje, toch? Ja, een beetje naïviteit.
1: Ja, een beetje wel. Ja. Ja. Nou, Albert, jij bent met onze liedjes opgegroeid,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ik was een heel ver publiek. Want in Peru helemaal hadden wij bandjes met jullie liedjes. En daar leerde ik de geloofstaal en het Nederlands ook een beetje. En leerde ik dus ook bijvoorbeeld deze.

0: Och, wat doen jullie dat prachtig, kindertjes. Weet je wat? We delen deze prachtige, mooie zaal in tweeën. Deze helft zingt met mij mee in de schaduw en jullie met Albert. U bent mijn toevlucht.
1: Iedereen klaar?
0: En...

0: Nou, ik was 16 toen ik voor het eerst naar de EO Jongerendag ging. En dat is toch wel een belangrijke periode in mijn jeugd geweest.
1: Toen ik nog een stukje jonger was, ben ik ook een paar keer op de EO Jongerendag geweest. En dat heeft echt wel bijgedragen aan hoe ik met geloof om ben gegaan. En onder andere Michael W. Smith daar ook gezien. Dus ik dacht, hier wil ik graag bij zijn, ja.
0: En ik was de enige van de middelbare school die ging. Dus het was, ik vond het altijd heel bijzonder om zoveel jongeren bij elkaar te zien. Dat zijn hele dierbare herinneringen aan de Jongerendag.
2: Ik vond het in de open lucht bij in Galgenwaard wel heel bijzonder of zo. Ik weet nog mijn eerste keer. Ik herinner mij ook nog het praatje van Henk Binnendijk. Dat hij dan zei, je moet kiezen. Het is of zwart of wit. Maar je moet wel echt een keuze maken. En dat is grappig. Dat heb ik altijd, of dat is niet grappig, dat is heel mooi eigenlijk. Het heeft me toen zo geraakt, denk ik, dat ik heb het nooit meer vergeten.
0: Ja, en Kenny Marx, dat was daarna een topper bij ons in de koffiebar. En dat gingen we allemaal kopen en draaien en uit ons hoofd kennen en meezingen. Dus ja, artiesten toch ook wel. Ja. Ja.

Amen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel, muziek waar je in blijft geloven. 815 vult dit huis met uw glorie, één plekje gedaald in de lijst. Vorig jaar dus plekje nummer 9 in de lijst en nu op plekje nummer 10. Gaan we door naar plekje nummer 9. Dan gaat hij drie plekken omhoog. Vorig jaar op plekje 12 heb ik het over opwekking 717. Stil, mijn ziel, wees stil.

Stil mijn ziel, wees stil. Opwekking 717. Gaan we snel door naar plekje nummer 8. Vorig jaar op plek 8 heb ik het over 764. Dit is nummer Zegenkroon.

Wat is dit toch een heerlijk nummer, het nummer Zegenkroon. Natuurlijk, ja, persoonlijk vind ik die van Reijer, de versie van Reijer, nog mooier. Maar goed, het is de opwekking top 100, dus dan hoort het ook op de top, of de opwekking versie te zijn. Nummer 7 dan, 4 plekken gedaald in de lijst, heb ik het over 885. Dit is het nummer Praise.

Het nummer Praise 885 van cd'tje 48 uit het jaar 2024. Dan gaan we door naar plekje nummer 6. Eén plek gestegen in de lijst. Dus vorig jaar op plekje nummer 7 heb ik het over een nummer van de formatie Sela. Maar dan in het opwekkingsjasje 770. Ik zal er zijn.

Ik zal er zijn. Opwekking 770. Goed, gaan we snel door naar plekje nummer 5. Vorig jaar ook op plekje nummer 5 in de lijst. Heb ik het over 849. De goedheid van God.

Gaan we naar de top 4 natuurlijk van de opwekking top 100, top 200. Misschien wordt het volgend jaar wel de top 300, wie zal het zeggen. Vorig jaar stond hij op hetzelfde plekje, ook op plek nummer 4. Dan heb ik het over opwekking 818 op die dag.

Ja, en dan gaan we door naar de top 3. Vorig jaar stond hij nog op plekje 6. Maar dit jaar schiet hij door. En vorig jaar was hij trouwens nieuw in de lijst. Want hij komt van Opwekkingsliederen 49. Dus de CD van vorig jaar. Heb ik het over Opwekking 900. En dan weet u het al wel. Dat is het nummer Joy.

En dit jaar ging er natuurlijk de tent ook weer vanaf toen het nummer Joy werd gedraaid. Of werd gespeeld en gezongen op Opwekking 2026. Goed, gaan we dan naar de nummer 2. Vorig jaar stond hij ook op plekje 2. Dus voor de luisteraars die vaker deze lijst luisteren en bekijken, dan weten we het al. 10.000 redenen. Dit is Opwekking 733.

Opwekking 733.000 redenen. Ja, hij heeft ook een enkele jaren volgens mij wel op plekje nummer 1 gestaan. Ik zie hem in ieder geval in 17 en 16 op nummer 2 staan. Ja, hij heeft, dat is maar de vraag of hij op nummer 1 heeft gestaan. Hij heeft de laatste jaren een beetje gewisseld tussen 2 en 3. Dus vorig jaar stond hij op nummertje 2. En dan is de grote vraag. Ja, in 2015 stond hij op plekje 1. Goed, we gaan luisteren naar de nummer 1. Vorig jaar stond hij daar ook. Dan heb ik het over opwekking 832. Dit is het zevende jaar dat hij daar staat. Dan heb ik het natuurlijk over Jezus Overwinnaar. Het blijft een schitterend nummer. Dit is opwekking 832. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daardoor de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het